0: Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weeropkomst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: grootste hits.
1: Aller tijden. Radio 10.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.

0: Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen. Je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht onweer het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met de Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.

0: Vrijdag 28 augustus is het. Dit is de Zomerochtendshow, de allerlaatste. En die beginnen we natuurlijk met een nieuwsupdate. Fieke Hamers, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er worden vieze spelletjes gespeeld bij makelaars, dat schrijft de Telegraaf. De afgelopen maanden zijn er bijna 1000 klachten over geweest. Huizenkopers klagen over vriendjespolitiek of het opdrijven van de prijs bij mensen die al de hoogste bieder waren. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. Agenten van immigratiedienst ICE krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Dat plan was er al langer. En mensenrechtenorganisaties vonden het een slecht idee. Je zou er onopvallend veel pijn mee kunnen doen. Volgens de Amerikaanse overheid worden de handschoenen juist gebruikt om te deescaleren. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden, zelf op het politiebureau. En dan nog het weer. Er trekt onweer over met op sommige plekken veel regen. Later vandaag gaat de zon schijnen met af en toe opnieuw buien. Met kans ook op onweer. Het wordt maximaal een graad of 22.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbouw.

0: Jumbo.visitecenter.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe

0: die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten.

0: Oeh, part-time lover, het is Stevie Wonder.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Een hele goede morgen op deze vrijdag 28 augustus. Het is de allerlaatste uit de reeks van de Zomerochtendshows. En het is een bijzondere. Niet alleen omdat het de laatste is, maar ook omdat er weer een eclips is. Mensen hebben dat misschien niet helemaal meegekregen, maar 2 weken geleden hadden we natuurlijk de zonsverduistering. Nu is het de beurt aan de maansverduistering. En als je denkt, wat is dat ook alweer? Dan staat de aarde tussen de zon en de maan in. En rond 6:15 is die maansverduistering op zijn hoogtepunt. En toen hebben we gedacht, weet je wat? We sturen Kim gelijk even naar buiten, want dan willen we het hoogtepunt even meemaken. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Waar sta jij nu precies? Sta je gewoon op de parkeerplaats hier?
2: Nou ja, nee, ik was dus eerst het dak opgegaan, want we hebben een dakterras. Ja. Maar dat is net niet dakterras. Dus dan sta je alsnog tussen de gebouwen in en de maan staat redelijk laag aan de horizon.
0: Ah.
2: Dus ik ben heel snel de straat opgegaan. Nou zitten we ook nog in een redelijk lommerrijke omgeving. Ja. Dus ik ben een heel stuk de straat ingelopen. Dus ik ben nu een beetje zo tussen alles door aan het kijken. En oh, wauw.
0: Je ziet hem echt.
2: Nee, joh, gek.
0: Helemaal niks.
2: Ik zie helemaal niks.
0: Helemaal niks. Nou, ik vind
2: nee, helemaal niks. Ik denk dat het een prachtige zonsopkomst wordt. Want het wordt wel. Hè, je ziet dat de lucht wat minder donker wordt. Maar echt, helaas. Iets van een maan of een oranje gloed. Is ons niet gegund vandaag.
0: Wat een goed experiment is dit. Kom je snel weer binnen?
2: Ja, ik kom weer terug.
0: Heel goed, heel goed.
2: Ik zie dat.
1: Vandaag.
0: Een vrijdag 28 augustus.
1: In de top 4000 Hall of Fame.
0: Zetten wij natuurlijk weer even een top 4000 artiest in het zonnetje. En ik zei het al, het is de laatste in de reeks van de zomerochtendshows. Dus ik dacht, ik maak hem een beetje extra moeilijk vandaag. De zangeres die wij zoeken, die noem ik in het verhaaltje Knijpbeestje. Als jij weet wie we zoeken, app je antwoord dan via de Radio 10 app en score die dopper drinkfles. Viert vandaag haar 65ste verjaardag. En ze werd wereldberoemd als de ene helft van een duo dat ze samen met haar jongere zus Melanie vormde. Het was dus en Melanie, en die scoorde in de jaren 80 meerdere wereldhits onder leiding van producers Stock, Aitken en Waterman. Vandaag viert ze dus haar 65ste verjaardag. Weet jij wie het is? Meer aanwijzingen dan dit heb ik niet. Ik dacht, ik maak hem echt even lekker moeilijk.
1: De top 4000 Hall of Fame.
0: Wie zoeken wij? Nadat haar zus trouwens overleed in 1990... ging ze wel solo door, scoorde ook nog een hit daarmee. En die hit staat ook in de top 4000, gaan we zo meteen draaien. Wie zoeken wij? Laat het weten via de Radio 10 app en score die dopper drinkfles. Dit is Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven.

0: Alex Warren en Ordinary hier op Radio 10. Kim, je bent weer terug in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij deden even een experimentje, want wij dachten hartstikke leuk als jij live even verslag doet van de maansverduistering die op dit moment op zijn hoogtepunt is, maar hier in de buurt zag jij niks.
1: Nee, en ik had echt nog mijn Starwalk-app erbij gepakt, want dan kan ik precies zien waar die staat.
0: Ja.
1: Zodat ik niet, zeg maar, de verkeerde kant op keek. Maar ik heb echt helaas niks kunnen zien.
0: Maar er zijn plekken in Nederland waar het wel te zien is, toch?
1: Ik krijg prachtige foto's binnen via de app. Gino stuurt echt van een oranje maan.
0: Wow.
1: Foto's vanuit Zoetermeer. En Ilse stuurt foto's door vanuit Leusden. En dat is best dichtbij.
0: Ja, ik heb toch een beetje FOMO nu.
1: Ja.
0: Maar ik ga niet naar buiten.
1: Eigenlijk wel.
2: De top 4000. Hall of Fame.
0: Ja, daar zijn we ook nog mee bezig. Wij zoeken een zangeres die vandaag haar 65ste verjaardag viert. Zij was onderdeel van een wereldberoemd duo.
1: Is dat pas 65?
0: Zij is pas 65. Voel je jezelf nu oud?
1: Ja. Ja.
0: Zij was onderdeel van een wereldberoemd duo. Haar zus Melanie was de andere helft. Die overleed in 1990. Ze is daarna nog een tijdje solo doorgegaan. En ze staat met één liedje ook solo in de top 4000. Dat gaan we zo meteen draaien. Maar de vraag was, wie zoeken wij dan in de top 4000 Hall of Fame? Jenny Ann aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Konden je ouders niet kiezen, Jenny of Ann?
3: Nou, twee oma's, dus ze moesten genoemd worden.
0: Ah, heel mooi. Goed. Heel goed, dat is mooi. Inderdaad, vernoemd naar je beide oma's. Bij welke aanwijzing dacht jij, nou, dat moet deze zangeres zijn?
3: Ja, je had het over een duo.
0: Ja.
3: En als het dan over Melanie gaat, is het volgens mij Melanie.
0: Ja, dan ben je er snel eigenlijk, hè? Dus ik zei aan het begin, ik heb hem wat moeilijker gemaakt vandaag, maar daar gaat eigenlijk helemaal, daar gaat niet op, die vlieger.
3: Voor mij niet.
0: Nee, voor jou niet. Het is helemaal goed. Van harte gefeliciteerd. Jij scoort de Radio 10 Dopper. En ik ga natuurlijk een liedje draaien. Dat ene liedje van Kim Appleby dat solo van haar in de lijst staat. Dat is het liedje Don't Worry. Ken je dat?
3: Ja, die ken ik.
0: Ja, die ken je. Stond afgelopen jaar in de top 4000 op 2949.

0: blijft dit een lief liedje. Anders kan ik hem eigenlijk niet omschrijven. Toch, lief is het. Lief, Abel en onderweg. Het is 6:55 alweer. We gaan zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws. Fieke, wat zit daarin?
1: Ja, misschien is het voor sommige scholieren niet zo erg. Maar voor hun ouders die zich zorgen maken over de opvoeding in ieder geval wel. Want de schoolboeken zijn te laat.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle

Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: Jumbo.nl/business.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
16: Müllermilk, the moo you can't resist.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
20: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
22: Een hele goede morgen, 6:30 op deze vrijdag 28 augustus. Er trekt op dit moment onweer over het land, lees ik hier. Ik heb er nog weinig van gezien, maar het schijnt op sommige plekken echt wel los te gaan. Veel regen kan er vallen in korte tijd. Later vandaag schijnt ook het zonnetje, maar daarna krijgen we opnieuw buien. Wederom met kans op onweer en het wordt hooguit 22 graden. En volgens mij is de luchtvochtigheid 95%.
23: Ja, ik dacht aan 105.
22: Als je een bril hebt, moet je constant de glazen poetsen.
23: Het is echt gek. Ik was net buiten. En de straat is nat, maar het regent niet.
22: Nee, precies. Zo'n dag is het vandaag. Dan op deze vroege vrijdagochtend ook al verkeersinformatie.
23: 1 vertraging op dit moment op de A12 Utrecht-Den Haag... tussen Harmelen en Woerden, 18 minuten door een ongeval.
22: Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Bij vereniging Eigen Huis zijn binnen een paar maanden... bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo voelen kopers zich onder druk gezet om een hoger bod uit te brengen... terwijl dat achteraf helemaal niet nodig bleek. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal is opgelopen naar bijna 500. Ook worden nog ruim 1400 mensen vermist. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door aanhoudende regen. En het nieuwe schoolseizoen is bijna overal begonnen, maar met de schoolboeken is het nog niet goed geregeld. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder boeken, schrijft de Telegraaf. De score is slechter dan vorig jaar. In de regio Noord heeft 16% nog geen schoolboeken en zitten ze al in hun tweede schoolweek.
0: Het is toch niet dat je het niet van tevoren ziet aankomen. Nee. Dan is de vakantie afgelopen, dan moeten die boeken er zijn.
23: Toch, and you had one job.
0: Ja, dat denk ik ook.
23: Maar wat mij dus ook verbaasde, dat zag ik ergens op Instagram, is dat je tegenwoordig je boeken thuis opgestuurd krijgt.
0: Ja, wat is het lekker om tegenwoordig scholier te zijn, hè?
23: Vroeger, nou, dat was toch ook gewoon leuk dat je dan... Ja, nou, het was wel heel veel boeken in één keer die je moest sjouwen, maar... Het was altijd een soort van begin van het schooljaar dat je je boeken ging halen.
0: Ja. Weet je wat nog
23: in de
0: beter
23: gymzaal.
0: Is? Weet je wat nog beter is als ouder? Tenminste, ik heb daar voordeel van. Ze hoeven heel veel boeken ook niet meer te kaften. En daar hing ik altijd aan, dus lekker geen boeken kaften meer.
23: Hoezo niet?
0: Nou ja, je hebt allemaal...
23: Je hoeft ze niet meer in te leveren aan het eind van het jaar.
0: Nee, heel veel van dat soort dingen. Dus met een beetje geluk, niet kaften.
2: En Kim.
0: Zometeen, wat heb jij gemist gisteravond op tv? Gaan we voor je op rijtje zetten. Eerst Melissa Etheridge, dit is Like the

0: Alcazar. En Crying at the Discotheque op deze vrijdag 28 augustus. Een hele goede morgen. Het is 13 over half 7. En ja, als je op dit tijdstip al naar je werk rijdt, of je bent misschien zelfs al op je werk, dan is de kans groot dat je gisteravond het een en ander gemist hebt op televisie. Dat je vroeg bent gaan slapen en dan kan je niet meepraten bij de koffieautomaat. Dat is jammer, dus wij zetten dat voor je op een rijtje, wat je misschien gemist hebt. Kim?
1: Ja?
0: Wat heb jij gisteravond wel gezien, wat wij misschien niet gezien hebben?
1: Nou, onder andere Nederland met vakantie. Want daar zat meteoroloog Reinier van den Berg en die legde uit waarom de zomer van 2026 de warmste zomer ooit was in Nederland en waarom dat waarschijnlijk het nieuwe normaal gaat worden.
2: Nou, eigenlijk is het geen verrassing, hè, want de wereld warmt ongelooflijk snel op. Een warme en ook extreem warme zomer hoort echt in het nieuwe klimaat. Maar wat je ook kan zeggen is dat over 20 jaar de gemiddelde zomer even warm is als deze die we net hebben gehad.
0: Ja, dus je moet even door de pijn heen bijten, maar zo'n lelijke airco aan je huis, je komt er eigenlijk niet onder.
1: Nee,
0: onderuit,
1: het is wel lekker hoor. Ja, als je hem hebt, echt, je bent er heel blij mee.
0: Maar het is wel lelijk. Al die grijze kasten aan die huis.
1: Ja, maar je kan toch zo'n ombouw dan doen?
0: Ja, vind ik ook lelijk.
1: Ja, is ook lelijk. Maar daar kan je in ieder geval weer een plantje op zetten. Hey, het is al dagen onrustig rond de omroep Ongehoord Nederland. Hè? Ze hebben een fragment laten zien van Hitler. En daarna gingen ze doodleuk zeggen dat hij op bepaalde punten ook wel gewoon wel een beetje gelijk had.
0: Ja.
1: Dat ging niet over de Jodenvervolging. Laten we daar wel duidelijk over zijn. Maar het blijft een gek gesprek.
0: Ja.
1: Nou, die storm is ook voorlopig nog niet voorbij. Want nu trekken zelfs hun eigen leden aan de handrem. Oprichter van omroep Max-Jan Slachter, die geeft zijn mening bij Nieuws van de Dag.
3: Kijk, er zijn natuurlijk mensen in dit land die voelen zich ongehoord.
4: Ja.
3: Dat is gewoon zo. Daarom zijn er ook politieke bewegingen, de opkomst van ja, 21, noem het dan maar op. En ik vind ook dat die mensen gehoord moeten worden, maar niet via deze verziekte club. Het is bijna fascistisch wat ze daar doen.
0: Ik ben het geloof ik ook niet eens met Jan. Er zijn meningen die hoeven echt niet gehoord te worden op radio en televisie.
1: Nee.
0: Doe dat lekker gewoon in een clubje. In je keldertje, donker, licht heel vaak
1: aan. Heel gedimd.
0: Ja, heel erg gedimd.
1: Ja, en what happens in de kelder steeds. En dat kan je ook niet meer zeggen trouwens.
0: Nee.
1: Ook
0: sorry.
1: Dat moeten we niet doen.
0: Nee, moeten we niet doen.
1: Oké, en door. In B&B Vol Liefde zegt Huib twijfels te hebben over zijn match met Mireille. Mireille is de eigenaresse en hij stoort zich eraan dat ze zo slordig en chaotisch is.
0: Ach,
1: dus hij komt in haar huis, hè?
0: Ja.
1: Hij heeft bijvoorbeeld commentaar op hoe Mireille het schone bestek opruimt.
5: Als ik gewoon die hele bestekmand uit de vaatwasser gewoon zo in die laag gooi, omdat ik heel snel naar een gast moet lopen of iets anders, ja, dan zou jij zeggen van, ik leg eerst even het bestek gewoon rustig neer en dan ga ik naar de gast. De messen liggen zo, de vorken liggen zo. Ik vind het een beetje tuttig. Kom een beetje toegevend, zeg. Kijk er doorheen.
0: Tuttig? Ik vind, dit is toch wel mansplaining in optima forma, zou ik zeggen.
1: Je bent ergens te gast.
0: Ja.
1: Pas je aan.
0: Als je bij iemand op visite gaat en je gaat gelijk zeggen, weet je hoe je koffie moet zitten? En je gaat het even doen.
1: Weet je hoe relaxed als je iemand hebt die zo

0: Radio 10, het is de zomerochtendshow met Brian Adams en Melanie C. En baby, when you're gone. Kim, denk je dat mijn stem het houdt tot 9 uur vanochtend?
1: Nou, het gaat erom spannen.
0: Er zit een randje op. En ja, we gaan het zo meteen even hebben over de reden daarvan. Want ik dacht, ik neem mijn zoon mee naar een voetbalwedstrijdje. Ik weet het, wekker gaat om 4:30, maar ik dacht, fuck it, ik ga er gewoon naartoe met hem. En toen bleek er 5 keer, of eigenlijk 7 keer gescoord te worden. 2 doelpunten werden ook nog afgekeurd. Ja, moet je toch juichen. En dan klinkt mijn stem dus zoals die nu klinkt.
1: Lekker. Ik vind het wel lekker klinken, hoor.
0: Ah ja, heel goed. Zometeen moeten we het er even over hebben, want meerdere clubs die hebben het goed gedaan in Europa. En er is ook al geloot voor de Champions League. Pittige wedstrijden voor PSV en Feyenoord. Zometeen alles.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
16: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
19: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Bakker.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: Een hele goede morgen, vrijdag 28 augustus. Dit is de zomerochtendshow van Radio 10 met het nieuws. En dat krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl er helemaal geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Bokstel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. En bij Eindhoven Airport is een naakte vrouw door de hekken heen gereden, meldt Omroep Brabant. Ze was door de hekken van de parkeerplaats gereden met haar auto en kwam vlakbij de geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de koninklijke marechaussee die op het incident afkwam, was de vrouw verward. De luchthaven was verder wel veilig, zegt de marechaussee. De vrouw is niet aangehouden, maar krijgt hulp. En dan nog het weer. Het kan op sommige plekken nog even regenen, maar de meeste buien trekken weg. Vanmiddag wisselvallig met zon, regen, onweer en windstoten door een hooguit 22 graden.
0: Dankjewel, Fieke. Gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
1: 3 vertragingen op dit moment op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden. 32 minuten door een ongeval. Op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne voor Rozenburg Centrum 15 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel 37 minuten.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that

0: scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hallo,

0: Kom op deze vrijdag 28 augustus, laatste werkdagje van deze week. Of misschien wel als je in het midden van het land woont. Je laatste officiële vakantiedag, want daar begint het maandag weer allemaal.
1: Ja, het moet een keer over zijn met
0: het moet een keer over zijn en het mooie weer is ook voorbij, lijkt het wel. Dus mooi om weer aan de slag te gaan. Veel sport vandaag, want de hockeysters die plaatsten zich gisteren voor de finale van het WK hockey. Daar moeten we het zo meteen over hebben.
1: Ja, want dat was geen makkelijke wedstrijd.
0: Nee, en vanavond moeten de mannen hetzelfde kunstje zien te flikken. Dus daar moeten we het zo meteen over hebben. Er is ook gevoetbald, woebelen. Ja. FC Twente en Ajax die hebben zich gisteravond allebei geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax die liet er geen gras over groeien. Binnen een minuut stond het 1-0, maar ja, niet heel veel later stonden ze ook weer achter. Uiteindelijk wonnen ze van het Zwitserse FC Sion met 5-3. En ze hadden uit ook al gewonnen met 4-2, dus door naar het hoofdtoernooi. Twente, die maakt het ietsje spannender. Zij verloren namelijk de eerste wedstrijd tegen Karabach met 0-1. Dat moesten ze goed maken. Mm-hmm. En na een doelpunt in de 92e minuut trok Twente er nog een verlenging uit. En daarin wisten zij de wedstrijd uiteindelijk te beslissen. Met 4-1 en spits Wout Weghorst, die zorgde voor die 3-1. En die wilde na de wedstrijd een speciaal iemand bedanken.
2: Ik wil eerst iemand bedanken, en dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
0: Dat wil ik graag even kenbaar maken.
1: Nou ja, dat is duidelijk. Je kan ook je ouders bedanken en je trainer, je partner, je kinderen. Hey,
0: ja, nog twee wedstrijden. Hij wil ook de groetjes doen. Ik wil allereerst even de groetjes doen.
1: Ja, weet je wat God tegen mij zei van de week?
0: Ja, echt bijzonder.
1: Nee, ja, nee, luister, als hij daar zijn kracht uithaalt, als hij daar zo lekker helemaal van gaat voetballen, moet hij dat vooral blijven doen.
0: Vind ik ook, helemaal.
1: Zeker.
0: Verder is er ook al geloot voor de Champions League. PSV en Feyenoord gaan daarin uitkomen. En dat worden pittige potjes. De mooiste wedstrijd op papier, PSV, Real Madrid.
1: Oeh.
0: En Feyenoord mag op bezoek bij Barcelona. Dan heb je wel gelijk...
1: Zo.
0: Ja.
1: Nou, heb je meteen een keer in Camp Nou gespeeld.
0: Ja, nou ja, dat wel, inderdaad. Maar dan heb je ook wel potentiële finalisten van die Champions League heb je te pakken. De kans dat je dat wint, niet zo heel groot, maar wel mooie affiches.
1: Zeg altijd, je moet van iedereen kunnen winnen.
0: Ja, dat is ook waar. Dat is ook zeker waar. Hey, we moeten de regenjas uit de kast halen, hoor ik dat nou?
1: Zeker, ja, vandaag is het natuurlijk sowieso slecht weer. Hè? Maar die ouderwetse, zeg maar, weet je nog dat je vroeger dan in zo'n zakje had je zo'n opgerolde broek en zo'n jackie?
0: Zijn dat ouderwetse?
1: Ja.
0: Die heb ik nog steeds dan.
1: Sorry, ja,
0: ik heb
1: jij hebt dat nog steeds dan in zo'n hoesje, dat je het weer in je tas kan stoppen.
0: Ja, zeker.
1: Echt waar?
0: Ik weet niet wanneer ik hem voor het laatst heb gedragen. Want dat is
1: ik zou hem wel even uithangen.
0: Jij denkt dat,
1: dat je hem nat hebt opgerold en ergens... Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Dat er mos in groeit.
1: Nou ja, ik weet het
0: Sorry.
1: Niet. Maar in ieder geval, regenjassen die zijn tegenwoordig een stuk hipper.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en wat leuker, dat staat vandaag ook in de krant te lezen. Je hebt getailleerde jassen, trenchcoats, regenjas met printjes en nepbond. Maar dat vind ik niet handig als het regent, moet ik heel eerlijk zeggen. Dan zou ik dat nepbondje er even afhalen. Allemaal leuke, chique details. Dus er is heel veel keuze, maar je moet er wel diep voor in de buidel tasten.
0: Ja.
1: Je bijvoorbeeld de Ring Couture en zo. Dat zijn allemaal van dat soort merken. En je betaalt zo €450 voor een regenjas.
0: Ga je toch niet doen? Doe maar. Dat pak je dan maar met die opgerolde regenjas.
1: Ja, ik zit er tussenin.
0: Ja, want? Wat
1: nou,
0: heb je dan?
1: Ik heb wel echt wel een regenjas met maar dan een mooie.
0: Maar getailleerd.
1: Nee.
0: Wat een gekkigheid.
1: Nee, maar die is niet €450.
0: Oké, maar je gaat toch niet voor je lol door de regen? En dan hoef je er toch niet mooi uit te zien? Want ja, je komt toch als een verzopen kat aan. Ook
1: nou,
0: in de regen.
1: Nee, het scheelt toch.
0: Oké.
1: Je voelt je toch beter.
0: Ik ben benieuwd. Heeft iemand een regenjas van €450 in de kast hangen? Laat even van je
1: met
0: horen.
1: Met nepbond.
0: Via de Radio 10 app. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan zo meteen ook spelen voor de allerlaatste keer. De vakantielandquiz. Als je nog een mooie bestemming hebt gehad, laat het even van je weten via de Radio 10 app. Want misschien ben jij gewoon de allerlaatste kandidaat in die quiz. Dat zou toch leuk zijn. Nu Gauthier en Kimbra. Somebody that I used to know. Now, I think of when...

0: Taylor Dane. En tell it to my heart. Deze vrijdagochtend Radio 10. Het is de zomerochtendshow. De allerlaatste zomerochtendshow. Vanaf maandag natuurlijk Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten hier op Radio 10. Heel erg veel zin in. Tot die tijd zetten wij ons beste Roodbeentje nog even voor.
1: Ja.
0: En daardoor veel dingen voor het laatst vandaag. Ook voor het laatst.
1: De vakantieland quiz.
2: Ja, deze quiz.
3: De vakantieland quiz.
0: En de kandidaat in deze allerlaatste editie is Amber. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ga jij naartoe op vakantie?
4: Ik ga naar Canada.
0: Oh,
1: zo.
0: Maak ons allemaal heel, heel, heel jaloers.
1: Dat is een eentje weg.
0: Nee, ik staat ook op mijn bucketlist. Zou ik heel graag nog een keertje naartoe willen. Maar weet je wat mij ook een beetje tegenhoudt? En ik schaam me ervoor om het te zeggen.
1: Nou?
0: Dat daar beren rondlopen. Ik heb een irrationele angst voor beren.
1: Ja, dat denk ik ook.
4: Ja, dus ik moet je beerspray kopen, dan hou je ze op afstand.
0: Want jij bent er vaker geweest?
4: Ja, klopt. Maar niet in dit gebied. Ik ben aan de andere kant van Canada geweest.
0: Oké, maar je hebt wel in de natuur gelopen, waar die beren voorkomen?
4: Nee, dat nog niet. Dat is nu voor het eerst.
0: Nou, dat ga je nu voor het eerst doen. Oh, voel jij mijn angst ook?
1: Er worden toch niet 100 mensen per jaar opgefroten door beren in Canada?
0: Nee, ik zei ook, het is irrationele angst. Maar Amber, heb jij hem ook? Voel jij hem ook? Of denk je nee, joh?
4: Ik snap je wel als die heel dichtbij komt. Maar je koopt die beerspring niet voor niks natuurlijk.
0: Nee, dat is waar. Maar je ziet soms van die filmpjes van mensen die dan op zo'n hike zitten. En die worden dan achtervolgd door zo'n beer. Dan denk je, dat wil ik niet.
1: Volgens mij bij een bruine beer moet je dood gaan liggen. Bij een zwarte beer moet je rennen. En bij witte beer houdt het op.
0: Ik zou het nog even opzoeken voordat je gaat. Ja. Want ik zou niet gaan rennen bij een beer.
1: Of je moet iets doen. Maar je moet bij eentje. Of je moet je groot maken, zoiets dan.
0: Hoe dan ook, Amber. Wij gaan lekker de Canada vakantieland quiz spelen. Je krijgt 4 vragen over dat land. Heb jij 2 vragen goed, dan win je de Radio 10 zonnebril. Heb jij 3 vragen goed, krijg je er ook een dopper bij. En bij alle 4 de vragen goed, het Radio 10 strandlaken. Ben je er klaar voor?
4: Zeker.
0: Nou, daar gaan we.
1: Ja, vraag 1. Het is duidelijk, ik heb 0 survival instincten, maar in steden ben ik wel goed. En mijn eerste vraag aan je is, wat is de hoofdstad van Canada? Is dat A, Toronto, B, Vancouver of C, Ottawa?
4: Dat is Ottawa.
0: Dat is Ottawa. Ik druk op de verkeerde knop. Dat is helemaal goed namelijk. Dat is helemaal goed. Lekker 0 van het scorebord. Vraag 2. Wat is de bijnaam van de Canadese politie? Het is ook weer een meerkeuzevraag. A. Mounties. B. Skotu. Of C. Bobby?
4: Dat is de Mounties.
0: Mounties is ook goed. Ja, Skotu is straaltaal voor de Nederlandse politie.
1: Ja, en de Mounties komt van de Mounted Police. Omdat dit zijn de agenten die op een paard zitten.
0: Oh, ik dacht dat het van Piet Bamberg kwam. Die zat vroeger ook in de Mounties. Maar goed, dat is weer iets anders.
1: Ja. Vraag 3. Wat voor een symbool staat er op de Canadese vlag?
0: Dat is geen meer keuze.
1: Nee.
4: Dat is de Maple Leaf. Dat is een eisthoorn.
0: Hoppakee.
1: Ook gewoon in het Nederlands en het Engels, hè?
0: Ja, helemaal goed. Jij kan nog gaan voor het strandlaken erbij. Moet je ook vraag 4 goed hebben. Je hoort een montage van verschillende artiesten. De vraag is, welke artiest komt niet uit Canada?
1: 1.

0: Amber. 1 was Alanis Morissette, 2 Bryan Adams en 3 Gwen Stefani. Welke komt er niet uit Canada?
1: Volgens mij is dat Gwen Stefani.
0: Oké. We hoeven jou niks wijs te maken over Canada, want je weet het allemaal al. Dat is helemaal goed.
2: 4 vragen goed.
0: 4 vragen goed is het hele pakket in de wacht gesleept. Je krijgt het strandlaken, dopper. En wat zat er als laatste bij?
2: En de zonnebril.
0: Ja, lekker. We wensen jou een hele, hele fijne vakantie.
1: Dankjewel.
0: En nog een fijne vrijdag.
1: Dankjewel.
0: Dag. Hoi. Hoi.

0: The Golden Earring, Radar Love, Radio 10, de zomerochtendshow. Het is 7:58. We gaan zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Wat zit er onder andere in?
1: Nou, veel dingen zijn duurder geworden. Maar dit uurtarief is met 25% gestegen. Het is niet mijn uurtarief. Wat dat wel is, wel ik je zo.
0: Nog 3 dagen.
2: Hey Jeroen.
3: Hey Jan-Willem, goedemorgen.
2: Ik heb dus helemaal geen zin in het weekend, hè?
3: Waarom niet?
2: Nou, ik wil eigenlijk al beginnen. Was het maar maandag?
3: Hoe lang is het eigenlijk nog?
2: Ja,

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die er dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
20: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van Voodoo.
21: Aldi.
22: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
21: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar 1,25.
23: Fans van Voodoo.
21: Aldi.
24: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1,000.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
0: ANWB en gaan.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Goedemorgen, 3:30. We hadden het net in de vakantielandquiz eventjes met Amber over haar bestemming Canada. En toen zei ik best wel bang voor beren om daar naartoe te gaan.
4: Ja.
3: En Annemarieke zegt het mooi in de app. Als je gaat wandelen in Canada, je grootste wens is dat je een beer ziet. En je grootste angst is dat je er eentje tegenkomt. Zelf is ze het meest bang trouwens voor een cougar. Dat is een bergleeuw. Nou, vond ik toch even mooi.
4: Oké. Okay.
3: Hey, vandaag wordt een onstuimige dag. Veel stevige buien met kans op onweer en windstoten. Lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast zorgt. Er is voor deze middag dan ook een code geel weer afgekondigd. Dat was gisteren ook, daar heb ik helemaal niks van gemerkt. Jij?
4: Nee, weinig. Ik heb het heel even zien regenen gisteravond. Maar verder, onweer is uitgebleven, maar ja. Het komt nog dus.
3: Het komt nog. 3 druppels heb ik ook gezien. Dan gaan we naar het verkeer op deze vrijdag.
4: 1 vertraging, het is rustig. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden wel een lange 33 minuten.
3: Oké, okay. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws op deze vrijdag. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nepal zegt voorlopig geen buitenlandse hulp nodig te hebben bij reddingsoperaties in het rampgebied. Die hulp was door meerdere landen aangeboden. Er worden nog zo'n 1400 mensen vermist na de verwoestende overstromingen. China en Nepal waarschuwen ondertussen voor nieuwe overstromingen. Een meer dat is ontstaan achter het puin van een aardverschuiving dreigt door te breken en op nieuwe gebieden te overspoelen. Bij vereniging Eigen Huis blijven klachten binnenstromen over makelaars. In een paar maanden tijd bijna 1000. Er zijn bijvoorbeeld twijfels over hun onafhankelijkheid. Zo zijn er klachten over vriendjespolitiek of het opdrijven van de prijs bij mensen die al de hoogste bieder waren. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er werd niks tegen gedaan. En 1 op de 10 automobilisten bezuinigt op boodschappen om de garage te kunnen betalen. Het uurtarief voor de reparatie van je auto is met bijna 25% gestegen. En dat is geen tijdelijke piek. De stijging van de kosten komt onder meer door tekort aan monteurs, waardoor arbeidsuren schaarser en duurder worden. Ook zit er meer elektronica in auto's, zoals rijhulpsystemen die gecontroleerd moeten worden en zijn onderdelen duurder.
3: Dat je daar moet bezuinigen op je boodschappen? Zeg
4: ja. Dat is inderdaad heftig. Nou ja, die onderdelen zijn duurder als je er al lang kan komen. Het was toch laatst ook in het nieuws dat als je een Chinese auto koopt, dat die dan meteen totelos wordt verklaard.
3: Gelijk totelos, nieuwe auto kopen. Robert en Kim. We gaan naar het finale weekend van het WK Hockey. Moeten we het zo meteen zeker over hebben. Eerst Cool in the Gang. Dit is Get Fresh for the Weekend.

0: fan, alles is liefde. 12:30 op deze vrijdagochtend. Welkom bij de Zomerochtendshow. Ja, we gaan richting het weekend. En niet zomaar een weekend. We gaan naar het finale weekend van het WK Hockey. En de vrouwen die hebben zich gisteravond al geplaatst tegen België.
1: Ja, hakken over de sloot.
0: Moeten we het zo meteen zeker even over hebben. Maar vanavond kunnen de mannen zich ook voor de finale gaan plaatsen. En wij hebben iemand aan de lijn die A, sportverslaggever is, maar een bijzondere sportverslaggever, want hij is ook nog eens de tweelingbroer van Oranje-speler Koen Beijen. En hij heet Honing. Goedemorgen. Nee, dat was heel erg flauw.
1: Heel
0: erg flauw.
1: Sorry,
0: het is voor mij ook vrijdag. Tom Beijen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, allereerst eventjes over gisteravond. Die Oranje vrouwen hebben zich wel geplaatst voor de finale, maar dat was nog hakken over de sloot, werd al geroepen. Maar het werd ook nog, er was ook nog een vraag van, is het wel terecht geweest?
2: Ja, dat was echt net aan, hè. Ja, nee, die laatste goal, België maakt vlak voor tijd eigenlijk, de 1-1. En die wordt afgekeurd door de scheidsrechter die naar de video gaat voor afhouden. Maar ja, goed, ik vond het niet. Ik vond het zwaar.
0: De Belgen vonden het ook niet.
1: Nee.
0: Die zeiden, nee, we zijn bestolen.
2: Ja, nee, daar kan ik me eigenlijk best wel in vinden. Het is een lastige regel, maar ik vind dat de bal te ver van de verdediger van Nederland was. Waardoor het geen obstructie was, om het maar zomaar te noemen.
0: Okay.
2: Je ziet wel de laatste jaren als Nederland minder speelt, ook dan zijn ze gewoon nog sterk genoeg om ver te komen in een toernooi. Zagen in de Olympische finale, was ook geen goede wedstrijd door zowel Olympisch kampioen of shootouts. Maar het positieve bij Nederland is, ze zijn zo goed als ze hun niveau halen, dan zijn ze gewoon zoveel beter dan de rest.
1: Maar hebben ze hier ook een beetje thuisvoordeel gehad wel? Denk je? Scheidsrechter technisch?
2: Ja, misschien wel. Misschien wel. Kijk,
0: het voelt een beetje als Argentinië die wereldkampioen voetbal moet worden. En alle beslissingen gaan die kant op.
1: Ja, laten we ook weer. Ja. Ja, alleen bij deze wedstrijd dan.
0: Oké, alleen bij deze wedstrijd.
2: Ja, nee, zeker. Nee. Maar Nederland is ook gewoon, was ook gewoon beter in de wedstrijd. Dus uiteindelijk heeft het Nederland terecht gewonnen. Alleen de manier waarop heeft dan, is dan niet heel lekker. Dat het alleen maar over dat moment moet gaan.
1: En nee, dan, laten we hopen dat ze dat niet meenemen naar de finale zaterdag. Dat gevoel.
2: Nee, zeker. Nee, dat hoop ik niet, nee.
0: En dan vanavond, dan mag jouw broer het veld op om hetzelfde voor elkaar te boksen, namelijk ook die finale halen. Jij hebt inside informatie ongetwijfeld. Wat kunnen wij verwachten? Ze spelen tegen Spanje.
2: Ja, nee, Spanje heeft echt de laatste jaren stappen gemaakt op internationaal niveau. Het is eigenlijk de underdog. De Olympische Spelen speelden ze ook tegen Spanje in de halve finale. Dat was een vrij eenvoudige wedstrijd. In dat opzicht ligt Nederland Spanje wel. Of ligt Spanje-Nederland wel.
0: Ja.
2: Maar het is wel een hele gevaarlijke ploegje. Ik heb ze gezien tegen België en daar waren ze echt heel goed.
0: Ja.
2: Al moet ik wel zeggen dat dat wel de enige echte goede wedstrijd was van Spanje. Maar ja, je hoeft nog maar twee keer zo'n goede wedstrijd te spelen en je bent
0: wereldkampioen. Ja, dat is ook
2: het
0: waar.
2: Het is uiteindelijk altijd een eindtoernooi. Kijk, Nederland is de favoriet. Dat hoeven we niet onder stoelen en banken te steken. Dat is gewoon zo. Die moeten eigenlijk, als ze hun niveau halen, gewoon winnen van Spanje. Alleen is het gewoon een levensgevaarlijke tegenstander. Ze hebben een goede spits met Basterra. Die kan je in de gaten houden vandaag. En Cuniel op de rechterkant. Dat zijn toch spelers die het verschil kunnen maken bij Spanje.
0: Okay.
1: Het voelt toch een beetje met de heren en de dames, dat de dames bijna alleen nog maar kunnen verliezen en de heren van alles te winnen hebben. Het wordt zo verwacht dat Nederland, dat het vrouwenelftal wereldkampioen wordt.
2: Nee, bij de vrouwen is dat zeker. Die hebben eigenlijk alles te verliezen. Want iedereen denkt toch wel, ja, die winnen toch wel weer. En ik denk dat dat als topsporter heel moeilijk is als de buitenwereld er zo tegenaan kijkt.
0: Ja.
2: Ze wil gewoon alles winnen. En zeker ook, zij selecteren natuurlijk ook door.

0: geduurd. Het was eigenlijk, ging het veel over de vrouwen, maar sinds het tijdperk Jeroen Delmee als bondscoach bij de mannen nu, is dat wel veranderd en dat is wel goed voor het hockey.
1: Zit jij vanavond in het stadion?
0: Ja.
1: Om je broer aan te moedigen.
2: Ja, en waarom sta je zelf niet op het veld?
0: Ja, ik voetbal.
2: Ik ben samen
0: voetballer geweest. En hij is later gaan hockey en ik ben blijven voetballen.
2: Ah, dus, dat verklaart ook een hoop. Ja.
1: Heb je dan op zo'n dag voor die wedstrijd nog contact met je broer of niet?
0: Ja, zeker. Heel de dag hebben we wel een beetje contact. Ik ga het niet overdrijven, maar we hebben wel vooraf contact van kom op, succes. En
1: wat is het laatste nieuws eventjes? Geef ons wat inside informatie.
0: Het laatste nieuws is dat iedereen fit is.
2: Dat
0: is
1: lekker. Dat ziet er dan goed uit.
2: Wat gaat het worden dan? Ja.
0: Ik verwacht een 3-1 overwinning.
1: 3-1 overwinning noteren wij. Ja. En vanavond, hoe laat gaat het balletje rollen?
0: Om 6:00.
1: 6:00.
0: In het Stadion Amsterdam.
1: Wij gaan kijken. Dankjewel.
0: Helemaal goed.
1: Tom bij je. En wens je broer heel veel succes.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook nog een fijne uitzending.
1: Hoi.
2: Dag.

0: The Human League and Don't You Want Me. Er is een nieuwe trend in makelaarsland. En dat is een trend, ja, die wil je eigenlijk niet. Het blijkt dat steeds meer foto's van huizen op Funda die te koop staan gepimpt worden met AI.
1: Oh, maar dat is vals spelen.
0: Ja, toch? Dat, mag dat?
1: Weet ik niet.
0: Ja, het is toch oprichting?
1: Er zit niet echt portretrecht op zo'n foto, toch? Wat dat betreft. Ja, het,
0: nee, maar je ligt
1: het huis gaat niet klagen.
0: Ja, laten we zo even bellen met iemand die daar verstand van heeft. Ja. Want ja, dat wil je niet. Als je een huis koopt op Funda, dan wil je niet daar binnenkomen. Dan blijkt het een bouwval. Gaan we het over hebben zometeen hier in de Zomerochtendshow.

0: kleding, korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Een shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
19: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
21: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
22: Alle verf super voordelig.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
25: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Radio 10.
0: Een hele goede morgen. Het is alweer bijna 8:02 in de zomerochtendshow van Radio 10. We gaan naar het nieuws. Fieke Hamers, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er moeten wettelijke regels komen voor makelaars. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. De eigen vrijwillige regels waarmee makelaars nu werken zijn namelijk onvoldoende. Bij Eigen Huis zijn in een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo wordt bijvoorbeeld de prijs opgedreven bij mensen die al de hoogste bieder waren. Trump is weer met een rode stift door de wereldkaart gegaan. Lake Ontario, op de grens van de VS met Canada, heet nu Lake America. De naamsverandering is een reactie op de vastgelopen handelsgesprekken tussen de landen. Toen hij president werd, deed hij al iets soortgelijks. Hij doopte toen de Golf van Mexico om naar de Golf van Amerika. En uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen, terwijl het museum open was, een vitrine stuk, namen de ketting mee en gingen er vandoor. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en was ruim 3,5 miljoen euro waard. En dan nog het weer. Het kan nog even regenen, maar de meeste buien trekken weg. Later vanmiddag wisselvallig met zon, regen, onweer en windstoten. En het wordt hooguit 22 graden.
0: Dankjewel, Fieke. Gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
1: 3 vertragingen. Nee, dit zijn ze. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batendorp en De Hocht 6 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden 28 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Markbrug 7 minuten.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
27: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
26: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
28: Joehoe!
29: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
28: Mike!
29: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
30: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker!
31: Kippie!
32: Nu bij Coobloe. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
33: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten.

0: Toto en Pamela op deze vrijdagochtend. Ik zou bijna zeggen, dit is het laatste uur.
1: Nee, we zijn er morgen gewoon weer op.
0: En dat spijt me voor Nederland. Laten we het niet te dramatisch maken, maar het is wel waar. Ja. Het is het laatste uurtje van...
2: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Want vanaf komende maandag de nieuwe ochtendshow hier op Radio 10... met Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijk in de Vechten, kijken wij naar uit. Zeker. Gaan we luisteren en inderdaad, wij zijn er gewoon morgen natuurlijk weer. Maar toch, bijzonder uurtje.
1: Ja, absoluut. Het waren 7 fantastische weken.
0: Zo is het.
1: Ik ga uitslapen, jonge maandag, niet normaal.
0: Heerlijk.
1: Ik luister wel terug.
0: Hey, en we spelen zometeen ook voor de allerlaatste keer Ranking the Hits.
1: Jouw kans... dat is wel zonde.
0: Ja. Jouw kans op €250. Het zou leuk zijn als jij de allerlaatste kandidaat bent. Verder gaan we richting een kletsnat en onstuimig weekend. Vandaag trekken er al felle onweersbuien over het land. Waarbij we ook rekening moeten houden met veel neerslag in korte tijd en zware windstoten. Het KNMI heeft zelfs code geel afgegeven voor vanmiddag. Nou ja, komende dagen blijft het ook wisselvallig.
1: Het was de afgelopen nacht ook code geel.
0: Ja, daar heb ik helemaal niks van gemerkt.
1: Nee, ik ook.
0: 3 druppels regen heb ik gehad.
1: Femke Broedersbol, onze eigen BW, die heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter echt aan diggelen gerend.
0: Oh.
1: Ja.
3: Maar daar staat hij, Femke Broedersbol. Loopt hier 1:54.71 en verbetert haar eigen nationaal record met maar liefst 0,7 van de seconde.
0: Fantastisch. Ja. Maar wel eigenlijk een paar weken te laat, want het Europees kampioenschap was 2 weken geleden.
1: Ja, dag. Het is haar eerste seizoen op de 800 meter.
0: Ja, maar als ze toen gepiekt had...
1: Nee, maar dan had ze nog steeds, want die Wero won ze nu weer niet van.
0: Oké, dus ik heb geen gelijk.
1: Nee, je hebt geen gelijk. Het is echt heel knap wat ze doet.
0: Zeker,
1: dit is een beetje van, goh... Je hebt heel veel commentaar op Instagram namelijk, op Femke Broedersbol, dat ze zeggen, ja, maar ze ziet er helemaal niet moe uit. Ze kan veel harder.
0: Ja, wat dat vind ik
1: dat
0: onzin.
1: Zijn echt,
0: dat hoor je mij niet zeggen.
1: Nee, ik ben sportridders die geen idee hebben hoe je zo'n race moet indelen. Ik ook niet.
0: Nee.
1: Maar ik maak dan ook niet zo'n opmerking.
0: Nee. Hey, Jorde Fieke net al in het nieuws over frauderende makelaars. Maar er is meer huizennieuws, hadden we het net ook al even over. Nieuwe trend in makelaarsland. Er wordt bij de foto's die op Funda staan van huizen die verkocht moeten worden... veel vaker gebruik gemaakt van foto's waar AI...
1: Ja,
0: foto heeft gemaakt.
1: Ik zag een keer van een huis wat bij mij in de straat te koop stond... stond mijn huis ook op een sfeerfoto. Dat ik echt dacht... Nou, daar zitten geen ramen, hoor.
0: Dat is toch... Nou, mag dat, vragen wij ons af. En daar gaan we zo meteen even over praten met Alex van Keulen. Makelaar en bekend van onder andere kopen zonder kijken en uitstel van executie.

0: En a sky full of stars. Veel makelaarsnieuws, veel huizennieuws vandaag. We hadden het er net al even over. Er is een nieuwe trend in makelaarsland. Heel vaak wordt AI gebruikt bij het maken van foto's die op Funda komen te staan.
1: Ja, en dat kan heel verwarrend zijn natuurlijk. Want ineens zie je een oude badkamer met marmeren tegels.
0: Ja, en die zitten dan in het echt niet in.
1: Wat dacht je van ramen? In een inpandige badkamer bijvoorbeeld. Nee, dat soort dingen. Een loungebank die er nooit zou passen. Dat is best wel misleidend.
0: Wij vroegen ons af, mag dat? We hebben aan de lijn Alex van Keulen, makelaar en bekend van onder andere Kopen zonder kijken en uitstel van executie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, laat ik maar met de deur in huis vallen dan. Ook om in het sfeertje te blijven van de huizen. Mag dit?
2: Ja, ik ben groot voorstander. Hè. AI staat voor Alex Intelligence. Dus ja, ik heb er geen moeite mee. Maar het is wel een beetje kiezersbedrog of kijkersbedrog natuurlijk. Hè. En je schiet er ook niks meer op, jongens. Dan krijg je toch teleurgestelde mensen over de vloer.
0: Maar heb je het zelf wel eens gebruikt, Alex? Heel eerlijk.
2: Nou, ik had gehoopt in mijn tijd dat het er al was.
0: Dan had je het zeker gebruikt.
2: Nou, ik ben wel eens bij een bungalowtje geweest op de Veluwe. Ja. Midden in de Bijbelbelt. Echt zo'n dingetje waarvan je denkt dat is echt voor de 65-plusser.
1: Ja.
2: Weet je, en dan verwacht je, heb je ook een beeld dat die deur open gaat als een schattig oud vrouwtje opendoet, knotje in de haar, tot aan de keel dichtgeknoopt. Je kent het wel.
0: Ja.
2: En dan doet er toch zo'n enorme vent open, traantje onder zijn ogen, belletje in de neus, leren broek aan. En dan denk ik, oké. Het was één groot pornopaleis.
1: Nee!
0: Die hut was een pornopaleis. En die moest jij verkopen.
2: Alles was porno.
1: Oh.
2: Wat er aan de muur hing, wat er in de gang stond, wat er op de tafel lag.
0: Ben ik toch even benieuwd, wat hangt er dan aan de muur wat volgens jou porno is?
2: Nou, de schilderijen bijvoorbeeld, de beeltenissen.
0: Oké. Ja.
2: En dan had je ook nog van die grote mannelijke torso's stonden dan in de gang. Je kent het wel.
0: Spiegels aan het plafond.
2: Met enorme onderstellen. Je snapt wat ik bedoel.
0: Ja.
2: En dan moet je dan verkopen op de Bijbelbelt.
1: Ja, succes. Nee, maar je ziet af en toe ook wel eens een huis dat je denkt, ze hebben dit gewoon niet opgeruimd.
2: Ja, dat vind jij. Maar als makelaar kom je dan bij die mensen thuis.
1: Ja.
2: En dan zegt ze, nou, ben je al 3 weken bezig met opruimen.
1: Maar als je het over AI hebt, en dat is me wel opgevallen, want ik heb vorig jaar naar een huis gezocht, en dat je ziet wel bijvoorbeeld dat ze heel veel kleuren bewerken. Dus dat ze een huis een bepaald sfeertje meegeven, van kijk eens hoe warm dit is.
2: Ja, dat doet de fotograaf. Dat, dat doet niet de makelaar, dat doet de fotograaf.
1: Oké.
2: Nee, die wil gewoon mooie foto's afleveren. Ik bedoel, we gaan ook niet de lelijke plekjes in het huis op Funda zetten, want dat verkoopt niet.
0: Nee, maar
1: alles is dan een beetje gele, een beetje mooi, soort van alsof het zonnetje schijnt.
2: Ja.
0: Alex, hoe ver vind jij dat je daarin mag gaan?
2: Nou, niet. Weet je, ik vind gewoon, laat gewoon zien wat je verkoopt. Uiteindelijk moet je dat ook verkopen en is dat ook waar de kijker voor komt. En ik kom ook wel in gevallen tegen hoor, dat ik denk, goh, nou, ik moet op nummer 32 zijn, maar verrek, dat ziet er heel anders uit dan op de foto. Ja. En dan loop ik die hele straat af te zoeken van, waar is toch dat huis?
0: En was het hem toch?
2: En hebben ze gewoon een heel ander huis van gemaakt. Dat gewoon niet, weet je. Je hebt het ook niet nodig. We hebben een enorm huistekort. Ieder huis wordt toch wel verkocht.
1: Ja.
2: Presenteer het gewoon zoals het is. En tip voor de kijker, kijk naar de foto van het toilet. Kijk hoe groot de toiletbril is. Als er een olifant op kan zitten, dan is er gewoon een groothoeklens gebruikt. En dan kan er een kijk wat tegenvallen.
1: Ja.
0: Oké, dus dat is een goede tip. En waar kunnen we nog meer op letten als we een huis willen kopen en we willen er niet in stinken?
2: Nou, volgens mij wordt de wetgeving dat ieder bewerkte foto met AI, dat daar een vermelding bij moet komen. En dat vind ik ook meer dan terecht.
0: Kijk, dat is goed op het keurmerk letten eigenlijk.
2: Ja, gewoon de vermelding AI bewerkt. Anders kon je er wel eens voor teleurstelling komen te staan.
0: Duidelijk, Alex, dankjewel.
2: Fijne dag.
0: Succes met de opnames van Kopen zonder kijken.
2: Ja, dankjewel. Hoi.

0: Ron Moss. Wat kon die bas, hè? Hij was Rich Forrester, toch? Uit de Bold
1: and the Beautiful. Ja, ik zit erin. Is dit Ron Moss?
0: Hij speelt bas in het bandje Player. Jazeker.
1: Niet waar.
0: Jazeker, jazeker.
1: Nou, ja zeg.
0: Baby Comeback hier op Radio 10. Jongens, voor de allerlaatste keer gaan we het zo meteen spelen.
2: Ranking de hits.
0: Jouw kans op €250. Maar dan moet je wel weten in welke volgorde bepaalde hits zijn uitgekomen. En vanochtend was er in Nederland een maansverduistering. Het kan zijn dat je hem gemist hebt, want hij was hier in Hilversum niet goed te zien.
1: Nou, dat was, ik kon hem niet zien.
0: We hebben Kim naar buiten gezet om 6:15, want toen was het hoogtepunt, maar niks.
1: Nee, ik heb die hele maan niet gezien.
0: Maar wel mooie foto's gekregen van luisteraars die hem wel zagen. Dus zeker. Hij is er wel echt geweest. Omdat die maansverduistering was, hebben wij het begin van het spelletje met dit liedje over de maan gekozen. Mike Oldfield en Maggie Reilly en The Moonlight Shadow. En de vraag is, was dit een hit voor of na 1987? Kom maar door met je antwoord via de Radio 10-app. Misschien mag je zometeen meespelen met die allerlaatste Ranking the Hit. En wij gaan ook naar het nieuws. Wat zit er in de hoofdpunten, Fieke?
3: Uit dezelfde baarmoeder geboren worden en toch geen broer en zus zijn. Ook niet halfbroer of zus.
0: Kan niet.
3: Jawel, en hoe? Hoor je zo?
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat

0: bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: Wakker.nl.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: Oh ja, dessert. 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: 8:55 op deze vrijdagochtend. Welkom bij de Zomerochtendshow. Dit is Radio 10. Het kan op sommige plekken nog even regenen. Vanmiddag is het wisselvallig met af en toe ook zon. Maar vooral veel regen, onweer en zware windstoten. Daarom is ook code geel afgegeven. Het wordt 22 graden. Gaan wij naar het verkeer. Is het druk deze vrijdag?
3: Het valt mee. 4 vertragingen. Je krijgt ze alle 4 van me. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 6 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden. De hele ochtend al een file. Daar is een ongeluk gebeurd en nu nog 27 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Markbrug. 7 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum nog eens 17.
2: Dan gaan wij om 8:55 naar de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Tibet is een dam doorgebroken. Reddingswerkers roepen op in het gebied om een veilig onderkomen te zoeken. Na de eerdere verwoestende modderstromen worden nog zeker 1400 mensen vermist. Het Nepalese leger meldt dat de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur zijn opgeschort. Mensen die een huis willen kopen of verkopen worden onvoldoende beschermd omdat er geen wettelijke regels zijn waar makelaars zich aan moeten houden. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. Die kreeg binnen een paar maanden bijna 1000 klachten over makelaars. Bijvoorbeeld over vriendjespolitiek of het opdrijven van de prijs. En een bijzondere bevalling van een tweeling in Australië. Het blijkt geen tweeling. Ze zijn biologisch helemaal niet verwant. Dat zit zo. Een vrouw die draagmoeder zou zijn voor een stel werd via IVF zwanger. Vervolgens had ze onbeschermde seks met haar man en raakte ze ook van hem zwanger. En nu is 1 kind biologisch van haar en haar man en het ander van die wensouders. En het wordt nog ingewikkelder, want in Australië is er een wet die verbiedt dat tweelingen van elkaar worden gescheiden.
2: Maar sowieso heb ik niet goed opgelegd bij de biologieles vroeger. Hoe kan dit? Dat je al zwanger bent en dan tegelijkertijd nog op een natuurlijke manier ook zwanger.
3: Ja, dat kan. En
4: het zal er iets mee te maken hebben dat het natuurlijk geïmplanteerd is, het eerste eitje.
3: De wondere werking van het lichaam.
4: Ik ken dit alleen van Grey's Anatomy, maar toen ging die vrouw gewoon vreemd.
3: Dit is niet. Ja. Maar goed nieuws voor alle partijen. De rechter maakte uiteindelijk in dit geval een uitzondering. Het ene kind mag dus naar die wensouders. Het andere kind gaat naar de draagmoeder. Die had wel al 5 kinderen.
2: En ze leefde nog lang en gelukkig. Ja, mooi. En Kim. Zometeen spelen wij voor de allerlaatste keer Ranking the Hits. Misschien wel met jou. Bruno Mars komt eraan en eerst Tracy Ullman. Break.

0: Bruno Mars en I Just Might hier op Radio 10. Zometeen gaan wij voor de allerlaatste keer ranking de hit spelen. Maar er komt net breaking news binnen. Fieke, moeten we toch even meenemen?
1: Ja, droevig nieuws uit Noorwegen. Koning Harald is overleden. Hij was 89 en zat maar liefst 35 jaar op de troon. En straks om 9 uur vertel ik je meer.
0: Heel goed. En dan is het een groot contrast, maar we gaan toch spelen. Voor de laatste keer.
2: Ranking de hits.
0: En dat doen wij met Rob uit Badmen. Goedemorgen.
1: Van knooppunt Badmen.
3: Hey, goedemorgen allemaal.
0: Ja, onder de rook van Deventer.
3: Dat klopt, aan de A1.
0: Bier drinken bij Bode Badmen.
3: Dat klopt ook.
0: Per meter, ja. Och, ik heb het vaak gedaan.
3: Dat was vroeger. Dat zelfs waren de goede tijden, ja.
0: Oh, is dat niet meer? Is dat niet meer?
3: Nou, ja, zoals het overal in het land. De discotheken worden overal wat minder.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dus wat dat betreft Bode eigenlijk ook. Maar ja, het was een begrip in de wijde regio. Dat ja, inderdaad, ja.
0: Dat is jeugdsentiment.
1: Ja, Gen Z drinkt niet meer. Laat staan een meter.
3: Dat klopt, inderdaad, ja.
0: Hey Rob, wij gaan Ranking the Hits spelen. En jij bent de allerlaatste kandidaat in dit spelletje. Dat is sowieso al een eer, maar nou is de hele week er al €250 uitgegaan. Het zou toch jammer zijn als bij de allerlaatste editie dat niet gaat lukken. Ik wil niet de lat heel hoog leggen, maar...
1: Of je even je best wil doen.
0: Ja, wil je je best even doen.
3: Ik doe mijn best.
0: Heel goed. De kwalificatievraag was dit liedje. Mike Oldfield en Maggie Reilly in The Moonlight Shadow. En de vraag die daarbij hoorde was: was dit een hit voor of na 1987?
3: Nou, het antwoord is voor 1987, want ik weet het nog heel goed. Het was in de zomer van 1983.
0: Wauw. Dat is A goed. Waarom weet je dit zo goed?
1: Ja.
3: Nou, dat was een van mijn eerste vakanties samen met mijn vrouw in Mallorca.
0: Oh, wat goed. Dat vergeet je nooit meer.
3: Het was een zomerhit. En uit ieder hol, uit ieder gat, uit iedere kwam eigenlijk deze hit.
0: Oh, wat goed.
3: Altijd als ik dat nummer hoor, dan heb ik altijd de associatie met die vakantie toen.
0: Ja, begrijp ik. En nu heb je er ook nog eens €50 mee verdiend. Je kan €250 winnen, maar maak je een fout, dan val je ook weer terug naar de Radio 10 Dopper. En je mag na elk... Ja, na elke vraag mag je stoppen.
3: Oké, okay, dat gaan we best doen.
0: Dan gaan wij verder bij 1983. En dan is de vraag: was dit een hit daarvoor?

0: Ike en Tina Turner en Proud Mary. Voor of na 1983 een hit?
1: Volgens mij was dat voor 1983. Volgens mij kwam die uit in de 70 jaren.
0: Hebben we nou weer zo'n popprofessor aan de lijn?
2: Ja.
0: Het is... Ja, goed, het was 1971.
2: Oh,
1: ja, helemaal goed.
2: 100 euro staat er op de teller. En ja, ga je doorspelen, Rob?
1: Ik ga doorspelen, zeker.
0: Oké.
2: Heel goed, leuk.
0: Dan is de vraag, was dit een hit voor of na 1971?
1: Daddy, daddy cool. Ja.
0: Boney M, Daddy Cool, voor of na 1971?
1: Dat was na 1971. Volgens mij ergens in de 1978, 79 of 77. In ieder geval de eind 70er jaren, dacht ik.
0: Ja, het was 76, maar...
1: Of 76, maar ook.
0: Het was er in ieder geval na.
2: En dat is het enige wat je hoeft te zeggen natuurlijk. Ja, en het laatste fragment is het meeste waard. Je hebt nu 150 euro. Het laatste fragment kan je naar 250 tillen. Maar de vraag is, stop je of ga je door?
1: Nou, ik ga all in. Ik ga door.
0: Heel goed.
2: Gaan we gewoon 5 keer 250 euro weggeven deze week?
0: Duur weekje. Ah, ja, of een dopper, dat kan ook nog altijd. Laat het niet jinxen.
2: Nee.
0: De vraag is, was dit een hit voor of na 1976?

0: jaar op. Voulez-vous van ABBA voor of na 1976?
1: Dat was volgens mij na 1976. Volgens mij 1980 of iets om en nabij.
0: Ja, om en nabij. Ja. Om en nabij. Het was 1979.
2: Het is gewoon
0: gewonnen.
1: Hey. Helemaal goed. Nou, ik lekker. Ben blij.
2: €250. Gefeliciteerd, Rob.
1: €250. Nou ja, op deze morgen om 8:15 morgens. Dat is een mooi begin van de dag.
0: Lekker toch?
1: Hartstikke fijn, man.
0: Doe er je voordeel mee. De baas is wat minder blij met ons, want wij hebben er een duur weekje van gemaakt. Ja. Weer €250 eruit. Hoppakee, lekker, man. Hey, fijn weekend.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi. Fijne weekend allemaal.
0: En dit was het laatste fragment, maar ook in zijn geheel is hij lekker.

0: is dat met veel dingen in het leven. Built to last, maar niet de zomerochtendshow. Die is gebouwd voor de zomer. En die zit er bijna op vanaf maandag natuurlijk. Een nieuwe ochtendshow. Die gaat heten Radio 10 staat op met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. En laten we ze vanaf deze plek, Kim, vast heel veel plezier en succes wensen.
1: Ja.
0: En mocht je nou denken, ja, ik heb die namen wel eens gehoord, Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijkendevechten, maar hoe klinken ze eigenlijk? Vanmiddag zijn zij te gast bij Gijs Staverman. Dus dan is er vast een voorstelrondje, kan je vast naar luisteren. En zometeen, na 9, die ken je zeker, Martijn Kolkman.
2: Ook de laatste keer, hè, tussen 9 en 10.
0: Ja,
2: want
0: ja.
2: Maandag gaat Jeroen dat doen met het meezinguurtje.
0: Ja, en dan ga je een uurtje later beginnen.
2: Dan ga ik lekker een uurtje uitslapen. Ja, ik had er lekker voor zorgen.
1: Zit je nou gewoon al dingen te verklappen over aanstaande maandag?
2: Ja, natuurlijk, weet je. Het moet gewoon gezegd kunnen worden. Dus de laatste Guilty Pleasure Party zometeen. En iemand zei, dit is...
0: Annabel?
2: Precies, die komt eraan.
3: Hallo. Ja. Zometeen op Radio 10.
2: En de Pleasure Boys.
0: Zo.
2: Ja,
0: daar is die. Wat gezellig. Veel plezier zometeen met de Guilty Pleasure Party. En wij zijn er wel morgen weer. Tussen 12 en 3. Doei doei.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
9: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: bestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga

0: ethos.nl/business.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ja, goedemorgen. Hierbij verklaar ik officieel de vrolijke vrijdag van Radio 10.
5: Geopend!
4: Met de Guilty Pleasure Party, de Dolly Dots en de Pleasure Boys komen eraan. Maar eerst Fieke Hamers, goedemorgen met het laatste nieuws.
6: Goedemorgen. Ja, iets minder vrolijk nieuws uit Noorwegen. Want koning Harald van Noorwegen is overleden. Hij was met zijn 89 jaar de oudste monarch van Europa. Hij zat 35 jaar op de troon. Tot op hoge leeftijd bleef hij actief in zijn koninklijke taken. Hij bleef benadrukken dat hij in het harnas wilde sterven. Harald had al langer gezondheidsproblemen, met onder meer zijn hart en ademhaling, en overleed in het ziekenhuis. Dat betekent dat zijn zoon Hakon de nieuwe koning van Noorwegen is. Hij is de echtgenoot van Mette Marit. De spermadonor die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deed niks met de informatie. Dat meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En de vakantie is bijna overal voorbij. Er zitten veel middelbare scholieren weer in de schoolbanken. Maar nog niet alle leerlingen hebben boeken. Volgens de Telegraaf gaat het vooral in het zuiden mis. Daar zit een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. Ook in Midden-Nederland missen ze boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En dan nog het weer. Een onstuimige dag vandaag. Veel stevige buien met kans op onweer en windstoten. Maar ook af en toe zon. Lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast zorgt. Het wordt hooguit 22 graden.
4: Frits Meister met 3 vertragingen. Dit zijn ze. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 10 minuten. A12 Utrecht-Den Haag voor Woerden is een ongeluk gebeurd. Vertraging 1 kwartier. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Markbrug staat een vrachtwagen met pannen. Vertraging 6 minuten.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Joehoe!
9: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
10: Mike!
9: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk

Zou je deze man live willen zien, dan zou je dan kunnen gaan 12 december... naar de Nacht van de Nederpop XXL in de Eiffels Live in Amsterdam. Dat treedt hij namelijk op. Maar eerst heeft hij, net als ons, lekker vakantie gevierd. 2 weken op Malta. En daar was hij tijdens de hittegolf met 40 graden. En ja, wat doe je dan? Dan doe je een 3-dubbele salto in de Middellandse Zee. En op Instagram, want Hans de Boy is helemaal van nu... op Instagram heeft hij een foto gedeeld van het knalblauwe water... en 2 handjes in de lucht. Kortom, hij kan niet alleen goed zingen, maar ook heerlijk water trappelen. Annabel in de Guilty Pleasure Party en dan voor de Pet Shop Boys... die gingen Go West. En John van der Veer, die stuurt nog... ik ga naar Sluiskil, ik ga Go South. Dus bij deze is het opgelost. John, hele fijne reis. Hou de glimmende kant boven, zou ik zeggen. Guilty Pleasure Party op Radio 10 met de Flying Picket zometeen. Gala komt eraan, maar eerst...

Dank jullie wel. Ja, waarom zou je als band nog muziekinstrumenten kopen als je het ook zonder kan doen? Neem de Flying Pickets met Only You. Die gebruiken namelijk alleen maar hun stem als muziekinstrument. Maar goed, een muziekinstrument in bespelen heeft ook voordelen. Want het onderzoek blijkt namelijk dat als je je hele leven een instrument bespeelt, je op latere leeftijd vaak mentaal fitter bent en ook scherper van geest. Het vermindert stress. En muziek maken zorgt ervoor dat je dopamine aanmaakt. Dat is een stofje waar je alweer heel erg gelukkig van wordt. Dus ik weet niet wat jouw plannen zijn voor vandaag, maar misschien even een trompet of viool in huis halen. Als het iets te hoog gegrepen is, een triangel.

0: fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Chinese bami met kiploempia. Lekker.
1: Kippie.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Zometeen de artiest die na zijn dood wordt geëerd met een eigen festival in de Guilty Pleasure Party. Maar is het weer voor vandaag? Op de meeste plaatsen droog, af en toe zon. Vanmiddag ontstaan er flinke onweersbuien met hagel en windstoten. Code geel is er ook afgegeven. En vanavond gaat het gewoon weer opklaren. Dan Flitsmeister met op 2 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 11 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Beesel een vertraging van 20 minuten.

Ja, wat is er mooier om na je dood geëerd te worden met een eigen festival? Pieter Allen, die je net hoorde, heeft het helemaal voor elkaar. Begin oktober is er in Australië namelijk weer de jaarlijkse Pieter Allen Festival. Om zijn leven te vieren met muziek, dans, optredens, kookworkshops, toetjesproeverijen, gedekte tafels, barbecues.

Ze hebben onderzocht dat mensen die Spaans spreken vaker positieve woorden gebruiken dan andere talen zoals Engels en Chinees. In dit geval was het even 4 minuten lang positiviteit met un, dos, tres in de Guilty Pleasure Party. Wat zou in Nederland trouwens positieve woorden zijn? Wat denk je? Gratis natuurlijk, korting, salaris, weekend, airfryer en ik denk ook wel frikandel speciaal eigenlijk. En hou dat positieve gevoel vast. Vanaf aankomende maandag gooi je de nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op. Met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten op Radio 10. En dat betekent ook dat dit de laatste Guilty Pleasure Party was. En dat je vanaf maandag dus Jeroen Kijkende Vechten hoort tussen 9 en 10. En de laatste Guilty Pleasure is van Kurt Nielsen. Dit is See You So High op Radio 10.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat

0: 10% korting bij Bouwmaat.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: 18+. Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
1: Doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Ja, goedemorgen. Zometeen gaan we naar het land van de Vespa-fanaten en waar een dieet voor 99% bestaat uit koolhydraten. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
16: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, waaronder onze premier Jette, condoleren de Noorden. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost. Valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. En veel middelbare scholieren zitten alweer in de schoolbanken, maar hebben nog niet alle boeken in huis. Vooral in het zuiden gaat het mis. Volgens de Telegraaf zit daar een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. En hoe dat komt, dat is niet helemaal duidelijk. Het Radio 10 Weer, op de meeste plekken droog, af en toe zon. Vanmiddag ontstaan fikse buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Dan geldt code geel en vanavond dan klaart het allemaal weer op.
15: Flitsmeister met 4 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 10 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum, 8. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland, een vertraging van 8 minuten.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3?

0: fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Joehoe!
4: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
5: Mike!
4: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
6: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

Gezelligheid op de vrolijke vrijdag van Radio 10. Four Tops hoorde je met Don't Walk Away. En daarvoor een artiest uit het land van de mamakindjes, de Vespa's. En waar een dieet voor 99% uit koolhydraten bestaat. Eros Ramazzotti inderdaad uit Italië op deze vrijdagmorgen. De countdown staat op nog een kleine 7 uur werken. En voor je het weet ben je gewoon alweer onderweg naar huis. En tot die tijd maken we er gewoon een feestje van. Net zoals Marie Antoinette ooit zei. De vrouw die haar bevolking vertelde dat ze maar taart moesten eten als er geen normaal eten meer was. Nou, op zich wel lekker, een beetje slagroom eroverheen. Met zometeen Queen, Killer Queen over Marie Antoinette. Maar eerst Edward Maya voor je.

Het leven gaat niet om het aantal keren dat je adem neemt, maar om de momenten die adembenemend zijn. Nou, een stukje poëzie op deze vrijdagmorgen. Berlin hoorde je met Take My Breath Away. En hopelijk staat jouw vakantie ook vol met adembenemende momenten. Heb je er lekker van genoten? Klein probleempje blijft altijd de kilootjes, hè? Die dan niet in je koffer mee teruggaan, maar aan je lichaam groeien tijdens de vakantie. En op zich valt het wel mee. De gemiddelde Nederlander komt tijdens de zomervakantie maar een halve kilo aan. Het goede is, het gewicht raken we ook weer kwijt. Dat gebeurt tussen 1 tot 2 weken. Dus ik moet nog een weekje en dan zit ik weer op mijn oude gewicht. Dus een zakje chips vanavond op de bank moet gewoon kunnen. Dit is Radio 10.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
5: Nu haal hè, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Nu nog droog, maar vanmiddag noodweer. Zelfs code geel in Nederland houdt in de gaten. Blame it on the boogie. Dit zijn de Jacksons. Natuurlijk.

verhaal van het nummer gaat echt behoorlijk terug in de tijd. Ernst Jans van Doe Maar was met vrienden bij een concert in de Melkweg. En onderweg in de bus ontmoette hij een 7-jarig meisje. Ze raakten met elkaar aan de praat. En het grappige dametje viel vervolgens op zijn schouder in slaap. Heel onschuldig allemaal, zeg ik erbij. Het was een korte ontmoeting en ze verloren elkaar zo'n 10 jaar uit het oog. Tot ze opeens elkaar weer tegenkwamen in Eindhoven. En Helene was toen 17 jaar. Ze was een echte vrouw geworden. En over Helene schreef hij Belle Helene vandaag in Radio 10 in de ochtend. Hoe het nu met haar gaat, geen idee. Ze moet ongeveer 42 jaar zijn. Dus mocht je Helene kennen, huppakee, bel er even op of laat even iets weten via de gratis app van Radio 10. Zometeen voor je Billy Joel, My Life op de vrolijke vrijdag van Radio 10. Maar eerst ruimbaan voor I'm Your Baby Tonight. Nou lekker hoor, dit is Whitney Houston.

0: 2010, Billy Joel hoorde je met My Life. En ervoor zat Whitney Houston. En bij die grote namen hoort natuurlijk ook Nicola Ruis.
1: Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: Nicootje, een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hoi. Het is een vrolijke vrijdag, je klinkt als een clown gek.
2: Ja, dat is ook de bedoeling. Ja.
0: Zometeen, het laatste nieuws om 11 uur. En waar ga je het over hebben?
2: Heb jij wel eens iets teruggevonden na een lange tijd, wat je tijd kwijt was?
0: Nee, want ik heb het nog steeds niet gevonden.
2: Oké, dus na een jaar of 63 zou het kunnen dat je het terugvindt.
0: Ja, precies.
2: Nou, daar heb ik zoiets over.
0: Ik ben heel benieuwd wat Nico zo meteen gaat vertellen over Radio 10. Eerste ruimbaan voor een heel mooi gevoelig liedje. Is de Corgis.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-pli kiwi gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim tros tomaten. 300 gram maar 1,25.
3: Fans van
1: Aldi.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
12: Hier, moet je opletten.
11: Chocomel?
13: Sloopmelk.
11: Mona?
13: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
13: Sloopmelk.
11: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
13: Sloopmelk.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op ce

0: nl/business.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
10: Hé, wat doe jij nou?
9: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Zometeen in 4x1, twee artiesten die ooit begonnen op YouTube. Ook Madonna komt eraan, maar eerst het laatste nieuws. En dat krijg je van Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft de ministerraad bijeengeroepen. Dat doet hij na het overlijden van zijn vader, koning Harald. In heel Noorwegen zullen van 12 tot 1 de kerkklokken luiden. En bij het paleis in Oslo steken honderden rouwende Nooren kaarsen aan. Op het plein voor het paleis is inmiddels een ware bloemenzee ontstaan. Een ruime Kamermeerderheid wil dat de minister van Cultuur ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. De partijen vinden dat de maat vol is en de omroep niet op tv hoort. Aanleiding is nieuwe ophef rondom een online uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet, de grootste aanbieder in Nederland, zijn te duur. De kamers kosten gemiddeld bijna €240 meer dan wettelijk mag. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma Argos. De aanbieders komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders nauwelijks klachten indienen. Die zijn al lang blij dat ze een kamer krijgen. En een 86-jarige Duitser is herenigd met de rugzak die hij verloor tijdens een klimtocht in een Oostenrijkse gletsjer in 1963. Tijdens die bergtocht viel hij in een spleet en gooide hij de tas weg om gewicht te verliezen. Zijn vrienden redden hem met een touw. Ruim 60 jaar later vond een berggids de rugzak terug, met daarin nog altijd een ijsbijl, een touw en documenten met zijn naam erin. Omdat de man zelf niet naar Tirol kon komen, nam zijn zoon de tas in ontvangst.
12: Duitse marken nog, denk ik, zitten erin.
13: Die zouden er zo nog eens in kunnen zitten.
12: Oh, ja. Joh.
13: Of ze zijn eruit gehaald door de berggids. Dat kan ook.
12: Ja.
13: Het weer is op de meeste plekken droog, af en toe zon. Vanmiddag dan ontstaan fikse buien met onweer, hagel en windstoten. Daar geldt ook code geel. En vanavond dan klaart het gewoon weer lekker op.
12: 10 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Hoevelaken 11 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 20. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Daar is de weg dicht. Vertraging 14 minuten.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.

de klok, dan zie je 4-1 achter elkaar staan. En dan krijg je zelfs elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4x1. Met zometeen een scheve schaats. En hoe dat zit, dat hoor je zo. Eerst gaan we naar Suzanne en Freek. Ze zijn groot geworden met het coveren van nummers op YouTube. Meestal in het Engels. En toen ze ook zelf gingen schrijven, begonnen ze in het Engels. Hun eerste track heette A Night Like This. Maar het duurde niet heel lang totdat ze dachten, ja, in het Nederlands is het toch beter. Het werd een nummer vertaald naar het Nederlands met ook een Nederlandse titel. En het werkte. 29 weken stonden ze in de hitlijsten en 3 dagen van ook echt bovenaan. En vandaag zijn ze de eerste in 4x1. Suzanne en Freek. En als het avond is op Radio 10. Soms voor...

Vreemdgaan. Nou ja, een hoop mensen hebben het meegemaakt. Hij of zij die een slippertje heeft gemaakt en dat de ander er dan achter komt. Je partner zit vervolgens vol wantrouwen en wil elk moment van de dag weten met wie je het komende weekend dat hebt afgesproken. Ja, en al die verdenkingen maken een relatie kapot. En dan is de vraag eigenlijk, had ik opnieuw kunnen beginnen met een schone lei? En daarover ging het nummer 1 hit van Elvis Presley, Suspicious Mind, vandaag in 4x1 op Radio 10. En we zijn halverwege, zometeen hoor je Shaggy met Angel. Maar eerst is het tijd voor een lift.

0: Mr. Lover Lover gaan we naar Mr. Music Music. Zometeen om 12 uur, alles mag op vrijdag met de enige echte Jeroen Nieuwenhuizen. En Jeroen is op zoek naar jouw favoriete muziek. Wat wil je horen zometeen tijdens de lunch? Zie het als een tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander. En je kunt dat heel makkelijk gratis doorgeven via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. Titel en artiest volstaat. En als je de eerste bent zometeen om 12 uur, dan vraag je de Bammerammer aan om de lunch mee te beginnen. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Nog 3 dagen.
2: Hey Jeroen.
3: Hey Jan-Willem, goedemorgen.
2: Ik heb dus helemaal geen zin in het weekend, hè?
3: Waarom niet?
2: Nou, ik wil eigenlijk al beginnen. Was het maar maandag?
3: Hoe lang is het eigenlijk nog?
2: Ja,

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Hero Cassis. Diverse smaken per fles maar €1,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: Pas

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag toch naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, of jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
11: Streekt. Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Martijn Koopman.
18: Nu nog droog, maar vanmiddag gaat het plensen. Mogelijke kans op onweer ook. Met zometeen voor je Alvin Paul, maar eerst Ilo, Mr. Blue.

0: En zoals elke dag kan jij je lunch nog lekkerder en leuker maken met je favoriete muziek in Alles Mag op vrijdag zometeen na 12 uur met Jeroen Nieuwenhuizen. Nicola Ruijs, ook goedemorgen nog eventjes.
1: Ja, goedemorgen.
0: Als jij het voor het kiezen zou hebben, welk nummer zou jij dan aanvragen zometeen bij Jeroen?
1: Ja, ik vind dat zelf een hele lastige. Ik denk als je zit te luisteren, dan moet je nu opveren om zelf ook even na te denken wat je wil gaan horen. Zo, ik denk dat ik iets wil van Jody Benal.
0: Jody Benal, Casino.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik zou voor ABBA gaan, Modern Talking, Anita Meijer
1: bijvoorbeeld. Anita Meijer.
0: Ja. Dus veer lekker op, vind een mooi woord. Opveren.
1: Kom op.
0: Pak de app van Radio 10 erbij.
1: Vrolijk.
0: Diep in, spreek in wat Jeroen zo meteen na 12 uur kan draaien. En de eerste na 12, dat is de Bammerammer. Die is nog niet gekozen. Dat is een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En zit je in zo'n lekkere positieve bui, vraag die dan aan via de app van Radio 10. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de...
1: Bammerammer broodtrommel. Ah.

0: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: shell.nl/business.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Ja, bijna goedemiddag. We gaan zo meteen de vrijdagmiddag eens lekker aftrappen met een uur lang Alles mag op vrijdag. Doe mee met de gratis app van Radio 10. Nu het nieuws, Nicola Ruijs.
11: Goedemiddag. Minister van Financiën Eelco Heijnen zegt zich niet op te laten jutten om de begroting rond te krijgen. Het was de bedoeling dat hij vandaag klaar zou zijn, maar een paar dagen later is ook niet erg, vindt hij. Maandag moet de begroting bij de Raad van State liggen. Ondertussen probeert het kabinet steun te krijgen bij de oppositie. Zeker 3 Nederlanders zijn vermist na de overstromingen in Nepal en Tibet. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen. In totaal zijn er 1400 vermisten. Het dodental staat inmiddels bijna op 470. De minister weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn, maar zegt dat er alles aan gedaan wordt om contact met ze te leggen. Een man uit Ede die ruim 30 jaar geleden betrokken was bij een massaslachting in Rwanda moet levenslang de cel in. Dat was ook de eis. Volgens de rechter zat de man een grote rol bij een bloedbad in een stadion waarbij 3000 doden vielen. Daarna vluchtte hij naar Nederland. Hij wordt hier berecht omdat hij inmiddels Nederlander is. En tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Een paar van hen zijn zelfs met een ambulance van het kamp opgehaald, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk hebben ze een voedselvergiftiging opgelopen. De studenten stonden op een camping in het Belgische Poppel. Het Radio 10 weer. Het is op de meeste plaatsen droog, af en toe zon. Maar later vanmiddag dan ontstaan er fikse buien. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Daar geldt ook code geel. Vanavond dan klaart het gelukkig weer op en is het droog.
10: Dankjewel. Dan kijken we naar de weg. 17 vertragingen, dit zijn de langste. A4 Denteloord Antwerpen voor Markiezaat. Ruim een uur, er is een vrachtwagen met pech. 10 kilometer is de file. Dan nog de A58 Berg op Zoom Vlissingen voor Markiezaat. 55 minuten.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10. De zomer van 10.
18: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: De vrijdagmiddag gaan we beginnen met Petra.
1: Goedemiddag.
0: Of moet ik zeggen, een guten Mittag.
1: Goedemiddag, ja, kan ook, ja.
0: Ja. Je bent net terug uit Duitsland, hè? Vakantie gehad.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, was het mooi in de Eifel?
1: Het was prachtig.
0: Ja, en wat was het hoogtepunt?
1: De bootreis.
0: Ja, oh, je hebt op een bootje gezeten, lekker.
1: Ja, op de Moesel, ja.
0: Ja, ja, en moesten er af en toe wat mensen afstappen ook, want er lag niet zoveel water meer in de rivieren.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat was
0: jongens,
1: dus,
0: even douwen met z'n allen, kom op, hè, we moeten nog een stukje.
1: Zoiets, ja. Ja, zoiets, zo ging het wel.
0: Ja, oké, okay. Hey, lekker weer gehad.
1: Het was prachtig weer, ja, echt heel mooi.
0: Nou, welkom terug in de heimat, hè?

0: Ja, Petra.
1: Ik heb erop. Ik heb een lekker broodje Martino. Ken je dat?
0: Nee.
1: Dat is een stokbroodje met filet americain. Mm. En daar zit dan Martino saus op.
0: Oké.
1: Met uitjes en augurkjes. Echt heel lekker.
2: Lekker.
0: Even opschrijven, gaan we een keer proberen.
1: Ik zou het doen. Echt een aanrader.
0: En heb je ook iets heel lekkers voor op de radio?
1: Ja, ik dacht Ticento.
0: Martino, Mattia, ja, het is even.

0: Britney Spears en Crazy voor Lydia. Oh, dat blijft goed klinken dit, hè? Lekker is dat zo. Als tweede vraag. Want dan ook nog door de bammerammen nog daarvoor.
1: Ja, Nieuwenhuizen, dames en heren!
0: Ja, dat was Mattia Bazar en Ticento, voor alle duidelijkheid. Hè? Ja. Vrijdag de 28e van augustus. Het is Jeroen Efteroen, de lunchshow van Radio 10. Fijn dat je erbij bent. De vrolijke vrijdageditie. En die mag gevuld worden met lekkere muziek. Hè? Dus heb je een goed ideetje? Geef het even door. Pak die app van Radio 10. Tik de titel in. Of spreek wat moois in. ADAC, de Duitse ANWB, heeft ontdekt dat het laden van je elektrische auto helemaal niet efficiënt gebeurt.
2: Nou, wat dan?
0: Nee, een deel van de elektriciteit die gebruikt wordt gaat verloren in het laadproces. Dat is afhankelijk van de auto. Een Renault verliest maar 5%.
2: Ja.
0: Maar een Mercedes 26.
2: Ah, maar dat is nogal een flink verschil natuurlijk.
0: Nou, inderdaad. En dat is wel stroom waar je voor betaalt.
2: Ja.
0: Dus het kan toch lonen om dan te kijken van wat is nou de meest efficiënte auto. Alhoewel autofabrikanten dat niet snel zullen delen natuurlijk met je die informatie.
2: En uiteindelijk onder de streep. Nee, ben je meer kwijt voor een Mercedes, ook al is die efficiënt. Laat maar.
0: Nou ja,
2: dat is wel zo.
0: Er zit ook meer tiolantijn op, dus wie weet verbruikt dat heel veel stroom. Hè, terwijl die hebben echt veel man.
2: En bij benzinemotoren heb je dat ook. Hè. Dat gaat geloof ik 60-75% verloren alleen maar aan warmte. Er wordt maar 30% de beweging omgezet.
0: Ja, dat is allemaal niet efficiënt. Een beetje de gloeilamp van vroeger, zou ik maar zeggen.
2: Weet je dat idee?
0: Het legendarische autoprogramma Top Gear moet een comeback maken. Volgens ingewijden werkt de BBC aan een comeback. In 2022 verscheen de laatste aflevering. Ja, heb je dat vaak gekeken, Nico?
2: Heel erg vaak. Het is gewoon nog steeds kijken. Het is leuk. Met die drie oude knarren erin. Heerlijk.
0: Ja, Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Ja, die zitten dan in een soort studio-setting à la VI.
2: Ja, een beetje
0: en
2: dat,
0: dan,
2: ja.
0: Dan hebben ze allemaal, wat wij noemen in de branche, instartjes.
2: Ja.
0: Dan gaan ze iets doen.
2: Iets doen met iets een doen. Challenge met mooie oude auto's of gare dingen. Dat is gewoon heel grappig. Ook als je niet van auto's houdt.
0: Onwijs leuk. Maar of het terugkomt is de vraag. De fans hopen natuurlijk op de terugkeer van de drietallen ook. Maar ja, Jeremy is niet zo gezond meer.
2: Nee, en die zijn ook bij Amazon bezig met een ander programma al een paar jaar. De Grand Tour.
0: Aha, oké. Okay. Eindhoven Airport werd vannacht opgeschrikt toen er ineens een auto over de startbaan reed.
2: Mm-hmm.
0: Een vrouw was door het hek heen gereden en op het terrein gekomen. De marechaussee wist haar te stoppen en troffen haar naakt aan.
2: Oh,
0: ze verkeerde in verwarde toestand.
2: Dat zou je niet zeggen.
0: Nee, wij noemen dat gewoon zondagmorgen, maar...
2: Heeft ze die vlucht nog gehaald, of niet?
0: Dat ja, was een beetje laat, ik denk.
2: Ja.
0: All right. Maar je zal het hebben, hè?
2: Zo.
0: Je zal het hebben. Het is alles mag op vrijdag. Doe lekker mee. Pak die app maar.
3: Alles mag op vrijdag.
0: Ja, je hoort het al een beetje aan mijn strot. Ik ben weer eens verkouden.
2: Ach.
0: Ja, mensen. Het was weer eens tijd, hè? Eens in het jaar moet het gebeuren. Dus neem het van me over, alsjeblieft. Spreek wat in.
4: Beste Jeroen, voor alles mag op vrijdag hoor ik graag de Two Brothers on the Fourth Floor. Met Dreams Will Come Alive. Alvast bedankt in een goed weekend.
0: Yo, Robert, doen we zo.
5: Voor alles mag op vrijdag een lekkere stevige plaat. Atomic van Blondie. Groetjes van Johan.
0: Yo.

0: 2004 en Dreams. Lekker man. Hierin.
1: Alles mag, alles mag. Alles mag op vrijdag.
0: Ja, wat wil jij, Koert?
2: Jeroen. Graag Big Brovers met New Flow. Groetjes, Koert.
0: Die is wel gezellig. Ja, leuk. Die doen we zo even.
3: Alles mag op vrijdag. Nou, voor ons ga je Ruthless Queen van Kayak draaien. Lekker nummer om mee op vakantie te gaan. Adoe.
0: Yo, Ineke, fijne vakantie. En we gaan hem draaien voor je, hoor. Kayak en Ruthless Queen, hè.
1: Alles

korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25.
3: Fans van voeding.
1: Aldi.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online...

0: Het is zomaar uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Oh, terwijl de vetvijver lekker staat te pruttelen, de fijnste muziek in alles mag op vrijdag. Zoals deze Big Brother's New Flow van Koert. Radio 10.
14: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all, Highness.

0: God, ik zou toch heten, dat nummer. D-I-S-C-O Disco Ottawa hier op Radio 10. Ja, die was lekker. Martine, graag gedraaid voor je. En daarvoor hadden we New Flow van Big Brothers.
1: Alles mag op vrijdag.
0: Marcia vroeg, hoe heet dat nummer nou wat je daar draaide? Want daar ben ik al jaren naar op zoek. Nou, Koert, kom er mee aanzetten. New Flow, Big Brothers.
2: Goedemiddag Jeroen. Nou, we zijn net weer een paar dagjes terug van vakantie. En mijn dochter en ik hadden eigenlijk wel enorm veel zin in een nummer van ABBA. Dancing Queen, Mamma Mia, maakt niet uit. Als je tijd hebt, zou je voor ons een nummertje van ABBA dan kunnen draaien. Hele fijne uitzending en groetjes van Natasja en Brit.
0: Yo, dag Natasja. Doei doei.
1: Alles mag, alles mag.
0: En welke van ABBA het geworden is, hoor je zometeen. Eerst even deze. Evert, die heeft daar zin in, jongen. Oh, lekker nummer om in de camper op vakantie te gaan sturen.

0: Sasha en Britt, ik hoop dat je deze leuk vond. ABBA, Dancing Queen, dat is de keuze geworden, ja. Maar ja, zoals altijd komt er een einde aan Alles Mag. Ook in dit geval op de vrijdag. Wat zullen we nog eens doen? Waar sluiten we mee af? Michael, heb jij een goed idee?
1: Hallo mannen en vrouwen van Radio 10. Ja, Michael hier. Het is vrijdagmiddag. En ik heb wel zin in een beetje Peace of the Rock. Dus graag Mother's Finest. Fijne vrijdag.

0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Oh, het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar.

0: makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
2: Kippie.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbaan.

0: Wakker.nl.
1: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Er gaat hier nog een uur, Jeroen Afternoon, de lunchshow van Radio 10 met zometeen de top 4000 quiz en ook muziek van Elton John, Snow Patrol, Phil Collins en zoveel meer. Maar eerst het nieuws, Nicola Duis.
5: Goedemiddag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is gestegen naar bijna 540. Drie Nederlanders worden vermist. De Rode Kruis is bang dat er een nieuwe vloedgolf aankomt en het water blijft stijgen. Nepal zegt geen hulp nodig te hebben van andere landen bij reddingsoperatie, maar ondanks dat gaat Nederland toch op zoek naar andere manieren om te helpen. Er is meer bekend over de dode vrouw die werd gevonden in een tuin in Bokstol gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. De verdachte was een bekende van haar, meldt de politie. De bewoner van het huis, ook 66, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, waarschuwt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof. Ze zijn gelukkig wel makkelijk te herkennen. Op de pil staat namelijk een afbeelding van de Amerikaanse president Donald Trump. En gebruik kan dodelijk zijn. En na Albert Heijn zet nu ook Mediamarkt de rem op het spaarprogramma. Om een kortingsbon van €20 te krijgen moet je voortaan 5 keer langer sparen. Komt er kort gezegd op neer dat je eerst voor €5.000 aan spullen moet kopen. Volgens Mediamarkt zorgt dat ervoor dat ze vaker met speciale aanbiedingen en acties kunnen komen. Het radioteam weer. Nu schijnt nog af en toe de zon, maar er zijn echt flinke buien op komst met onweer, hagel en windstoten. Voor vanmiddag geldt daarom code geel. Voor rond de 22 graden. Vanavond en vannacht, dan klaart het weer op.
4: Dan gaan we eens even kijken naar de weg. Er zijn vertragingen. 33 stuks, dit zijn de langste. A2 Utrecht en Bosch van Waardenburg, 40 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht Noord nog voor echt 35 minuten. Ja.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar €1,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.
14: De zomer van 10.
15: Jeroen

0: Snow Patrol en Shut Your Eyes. Codetje geel vandaag. Snow Patrol is niet nodig, maar hou toch even de tuinstoeltjes even vast, hè, zou ik zeggen. En let op je auto, hè. Let op je auto, ja. En daar gaat hij.
1: De top 4000 quiz.
0: Die gaan we spelen zometeen. En ik heb jou nodig. Als je tenminste prijzen wil verdienen, hè. Moet je wel willen. Je kan zometeen hier 4 prijzen pakken als je alles goed beantwoordt. Zo niet, kijken naar wat je wel wist te beantwoorden en met lege handen eindigen. Dat is eigenlijk schier onmogelijk. Dat gebeurt bijna nooit. Dan hebben wij een oefenvraag. Als je die eerst beantwoordt via de app van Radio 10, dan weet ik dat je mee wil spelen zometeen en dat je het ook een beetje kan.
2: Ja.
0: En dat is dan over ongeveer, pak een beetje, gewoon wegleggen neer, zo'n minuut of 8. Dus, je moet er wel klaar voor zijn natuurlijk, hè. Dat je niet zometeen over 8 minuten ineens de deur uit moet en zegt, ja, sorry, ik moet de kinderen op gaan halen, ja. Oké, let op. Het is natuurlijk vrijdag, hè. Dat vieren we graag met een balletje uit de frituur, hè. De vetvijver, die prult hier ook rijkelijk.
2: Ja.
0: En in de top 4000 staan ook wel wat balletjes. Wie zingt het nummer? Great Balls of Fire. Nou,
3: zeg.
0: Dat is wel een oudje. Dus
3: ja.
0: Misschien moet je chat even vragen hoe het zit. Great Balls of Fire, van wie is dat ook alweer? Tik die naam in en laat het

0: Sunny Days. Armin van Buuren en Sunny Days.
1: Ja, daar gaat hij. We pakken hem erbij. De
2: Top 4000. De Top 4000 quiz.
1: Gaan we spelen met Mark. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoe is het, jongen?
3: Ja, goed. Ja. Nou, helemaal.
1: Je bent met Jan bezig in de wegenbouw?
3: Ja. Ja, zeker. In Kessel. Ja. Limburg, dus.
1: En wat leg je, asfalt of straatstenen of doe je andere zaken?
3: Straatstenen.
1: Straatstenen, oké. Heb je ook machines voor tegenwoordig, hè? Of,
3: Ja, die hebben we ook in wij.
1: Ja, oh, vet. Vind ik veel vet. Hoe snel dat dan klaar is, hè? Dat je denkt, wauw, alleen de randjes toch afwerken?
3: Ja, dat gaat heel snel. Dat hoeft niet lang te duren.
1: Mooi man, mooi werk. En ondertussen lekker Radio 10 aan. En jij weet het antwoord op de vraag wie het nummer Great Balls of Fire zingt, hè?
3: Ja, dat weet ik, ja.
1: Wie is dat?
3: Jerry Lee Lewis.
1: Het is een oudje, maar je herkent hem nog steeds. Ja, helemaal goed. We gaan vier vragen aan je stellen. Als je die allemaal goed beantwoord krijgt, het hele prijzenpakket, kun je misschien een beetje delen met Jan, als die ook helpt. Hè?
3: Ja, misschien wel.
1: En mocht het niet helemaal lekker gaan, dan kijk je dan wat je wel goed wist te beantwoorden. En zoveel prijzen krijg je opgestuurd. Jan, zullen we gaan doen?
3: Ja, zeker.
2: Vraag 1.
1: Vandaag is de dag van de roodharigen. In de lijst vinden we ook bekende roodharigen. Ed Sheeran, Mick Hucknall van Simply Red en ook Jerry Halliwell. Van welke groep was zij het roodharige vijfde deel?
3: Ja, dat weet ik niet.
1: Ah, wel man. 90s. Jerry Halliwell. Het is de vrouw trouwens van Formule 1, ex-Formule 1.
4: Christine Horner.
1: Christine Horner, ja.
3: Green Day?
1: Wat? Green Day?
3: Nee, ik zou het niet weten.
1: Nee, oké. Wij zochten de Spice Girls. Zij was Ginger Spice.
4: Zegt hij dat wat?
3: Fuck, ja. Ja, nou wel, ja.
1: Mark denkt echt, waar is dat dan? Nog nooit van gehoord. Nou ja, een tipje van Jeroen. Leer het repertoire van de Spice Girls uit je hoofd. En jij hebt hele leuke avonden met meiden op 90's feestjes. Echt waar.
3: Nou, goeie tip. Dan ga ik dat vanavond doen.
1: Ja, want dan zingen ze allemaal mee. We gaan even door. Ja.
2: Vraag 2.
1: En dat is het volgende. Vandaag vieren we de 61ste verjaardag van een zangeres die 5 keer in de lijst staat met onder andere That Don't Impress Me Much en Man, I Feel Like a Woman. En wie is deze jarige? Je krijgt een meer keuze. A. Shania Twain. B. Anastasia. Of C. Leanne Rimes. Wie is er jarig? Shania Twain, Anastasia of Leanne Rimes. Wie zong That Don't Impress... Ja, Shania Twain. Ja. Huppakee. Nou, de eerste punten zijn binnen. Dan krijg je een intro te horen van een welbekend nummer uit de jaren 80. Volgens mij is het een hoofdtijd van Nederpop in ieder geval. En aan jou de titel. Wat is de titel? Wat hoor ik allemaal?
4: Is dat die stratenmachine, denk ik?
3: Ja, nee. Er komt hier een kraan voorbij gereden.
1: Oh. Ja, we staan live op straat, jongens. Hey, we gaan even een fragmentje starten. Weet je hoe het heet?
3: Eén kopje koffie.
1: Eén kopje koffie is goed. Ja, man, lekker. De laatste vraag alweer.
2: Vraag 4.
1: Nico.
4: Ja, 28 augustus 1996. De dag van de meest spectaculaire scheiding ever ooit eigenlijk. Na 15 jaar zijn Prins Charles en Prinses Diana officieel geen man en vrouw meer. Prins Charles was namelijk al eigenlijk het hele huwelijk verliefd op Camilla Parker Bowles. Waarmee hij nog steeds samen is.
1: Hij maar die moest dus nog scheiden om met hem te kunnen zijn. En dan was het eigenlijk de koningin die had zoiets van... Ja, nee, maar geen gebruik te rommelen. We moeten geen tweedehands spul hebben. Dat kan niet. Dat willen we niet als koningin.
4: Ja, en Di die zei nog aan het einde toen het allemaal klaar was... Ja, we waren met z'n drieën in het huwelijk. Het was een beetje druk.
1: Ja, nou, ze had het kunnen weten in principe. Want toen dat interview was na de bekendmaking van de verloving... Toen zei die verslaggever, Prins Charles,
4: Are you in love?
1: In love? Ugh. What does love really mean? Oké. Nou, gezellig. We hebben een vraagje over verzonnen. Ja, verbroken liefdes. Komt-ie, hè? Wie staan er in de lijst? Met trouwens ook heel wat verbroken liefdes in de studio geweest daar. Hoor. En Stevie Nicks en zo. Met Lindsay Buckingham. En dat was allemaal niks.
4: Niks.
1: Nee. Maar wie staan er in de lijst met het nummer Go Your Own Way? You can go your own way.
3: Fleetwood
1: Mac. Ja!
3: Hey!
1: Yo-ho! Yo-ho! Ja, ja. Yo, hey, yo, ho.
4: Ja, feest.
1: Gefeliciteerd man, Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet en de Bamrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambrambr toch? Ja, leuk. En het fijne is, die bestaat uit twee delen. Dus dan kun je één bakkie geven aan Jan. En het andere hou je lekker zelf. En die zonnebril kun je ook delen. Dus veel plezier.
3: Nou, dank. Ja, hartelijk bedankt.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
3: Kampioenen!
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door.

0: Die geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
2: Hier, moet je opletten.
1: Chocomel?
3: Sloopmelk.
1: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
3: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
6: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
8: Jeroen Nieuwenhuizen.
9: Yes, zometeen gaan we dikke 10 uitdelen. Heb je een goed idee? Wie er een 10 verdient, laat me zo snel mogelijk weten via de gratis Radio 10 app. Dit is Wham!

0: prijsuitreiking. Zo kun je het eigenlijk wel zeggen, toch?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ja. Ja? Voor de mensen die het echt verdiend hebben. Misschien wel deze eerste week dat je weer aan het werk bent. Kijk je terug op deze week en denk je, oh ja, nou dat was de dinsdag of de woensdag, nou weet ik veel. Iemand heeft iets voor je gedaan, waardoor je denkt, ja, die moet ik nou eens even benoemen. Ik ga even een berichtje sturen naar Nieuwenhuis en dan kan hij dat lekker voorlezen. Of, nog leuker, je spreekt het in de Radio 10 app en dan kan ik het zo meteen uitzenden. Simpel zat.
1: Ja.
0: Een dikke tien, wie verdient hem? De naam wil ik weten, de reden van de dikke tien en hoe je jezelf heet. That's it. Kom maar lekker door, het is vrijdagmiddag, ik weet het je.

0: Nico, wie heb jij vandaag in gedachten?
1: Herman van Lieren. Die krijgt van mij een dikke tien.
0: Nou, alsjeblieft Herman. Alsjeblieft. Nou, wie heeft er nog meer een dikke tien? Nee, waarom?
1: Nou ja, die naam zegt ons misschien niet zo 1, 2, 3 wat. Maar als je ooit eens een katzandbad bent geweest op het strand, dan ken je hem zeker. Dat is de ijskoman die daar al 40 jaar met zijn karretje rondliep om ijs te voorkomen tijdens iedere zomer. Hij is 80 inmiddels en na dit heerlijke hete seizoen geeft hij er de brui aan. Hij stopt ermee. Het is afgelopen met rondjes lopen en ijsjes verkopen. En ik dacht, na 40 jaar, in 86 is hij begonnen. Dan is het toch wel een dikke vette 10 waard dat hij het zo lang heeft volgehouden, toch?
0: Nou, zeker. Ja, je moet het ook maar leuk blijven vinden, hè?
1: Vindt hij. Hij gaat het contact met zijn klanten gaat hij heel erg missen. Maar hij zegt, het is een beetje zwaar geworden om dat karretje door dat zand heen te duwen.
0: Ja.
1: En zand, dat is er nogal op een strand.
0: Ja, dat schijnt ervoor te komen. Ja. Zeker als het ook een katzandbad heet.
1: Driedubbel.
0: Nou, oké. Nog één keer de naam voor deze meneer.
1: Herman van Lieren.
0: Herman van Lieren, jij hebt wat te vieren.
1: Hey.
0: Ja. Ik maak ze gewoon. Herman, je bent van harte welkom op het podium. Zometeen zal je een beetje helpen. Je zal al moe zijn natuurlijk.
1: Snap
0: er ligt geen zand in principe. Wel als je geweest bent natuurlijk. Want

0: Rink zegt een dikke team voor Kimberly van der Werkt. Voor de vele gezellige uren deze zomer in de ochtendshow en de weekendshows. Zo. Haar enthousiasme bleef doorklinken in haar stemmen. Commentaren. Petje af. Nou, inderdaad.
1: 7 weken aan 1 stuk door, hè?
0: Lieve fijne collega van ons die echt bij iedere disjockey zo'n beetje gezeten heeft deze zomer.
1: Ja.
0: Om de ochtendshow maar draaien te houden.
1: En het weekend.
0: Ja, helemaal goed. Ali zegt wel voor deze week vismaatje Jens een dikke 10 geven. Ook al kijkt deze gozer wel een beetje diep in het glaasje. Komt er niet altijd opdagen voor werk. Maar hij staat wel klaar voor mij en de visserij in Nederland. Nick zegt dikke 10 voor Ruud, die vandaag is gehackt. Succes, alle werkzaamheden voor het herstel. Nico, Marjan Minnebo verdient een 10. Haar contract is verlengd. Ze moet blijven bij Slager van der Bent in Noordwijk. Terwijl ze al 65 jaar is, dus tot de pensioen mag ze blijven. Groetjes van Nico.
1: Hey, dat is lekker.
0: En Alice zegt, ik geef mijn man Jurrien een dikke 10... omdat hij voor mij heeft gezorgd toen ik geopereerd moest worden. Ik hou ontzettend veel van jou. Nou, dan hebben we nog mensen die de microfoon hebben weten te pakken. Is daar Marjolein?
2: Ik wil een dikke 10 geven aan mijn dochter. Want ze heeft best wel een moeilijk jaar achter de rug. Maar ze werkt hard. Ze heeft haar eigen huisje wat ze hartstikke leuk maakt. Dus ik ben super, super trots op haar. Dus ze krijgt van mij een dikke 10. Groetjes, Marjolein.
0: Bij deze en dan nog Ruben, hallo.
3: Ik wil een dikke 10 geven voor mijn dappere nicht Mira. Die heeft me even flink uit de brand lopen toen ik het

jongens. Je zegt wel eens, ja, het is je werk, hè. Het is gewoon je werk. Maar terwijl heel Nederland in het zonnetje zit ergens op een strand, moet er ook gewoon radio gemaakt worden. En wie mag dat dan weer doen?

0: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport.

0: Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
0: Ontdek de BMW i5 M Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Schat?
16: Hm?
15: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
16: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
15: Mafkees.
17: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
18: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
19: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
21: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker!
25: Kippie!
24: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
26: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
27: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
28: Wie was je aan de beurt?
29: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: het weekend natuurlijk. Laat nieuws. Dat krijg je van Nicola Ruijs.
1: Goedemiddag. Dat er bij de oppositie onvoldoende steun is om de begroting van het kabinet te steunen, komt door Pro, meldt de NOS. Die partij ligt dwars omdat het kabinet miljarden wil besparen op de sociale zekerheid. Er zou nu een plan liggen om de bezuinigingen te parkeren, zolang er met de vakbonden over wordt gepraat. Er ligt een wetsvoorstel klaar om inlichtingendiensten meer vrijheid te geven. De AIVD en de MIVD hoeven dan minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. En dat is nodig, vindt minister Yildiz, want er is steeds meer gevaar van landen als Rusland en China. Ze zegt er wel bij dat er een instantie komt die die diensten gaat controleren. Er wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke, mogelijk dodelijke ecstasypillen. Er werden deze week 2 van zulke pillen ingeleverd bij testcentra van het Trimbos Instituut. Er bleek een veel te hoge hoeveelheid gevaarlijke stoffen in te zitten. Als je denkt, ik heb een pil gekocht en ik wil eventjes kijken of deze gevaarlijk is. Het zijn veelkleurige pillen die opvallend genoeg de vorm hebben van het hoofd van president Trump. En AZ en NEC zijn in de Europa League allebei gekoppeld aan onder meer het Italiaanse Juventus en Benfica uit Portugal. Dat is net bepaald bij de loting in Monaco. Verder speelt AZ onder meer tegen Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Sparta Praag. Voor NEC zijn een paar andere tegenstanders Stade Rennes en Dynamo Zagreb. Rijdt u 10 weer. Nu schijnt af en toe nog de zon. Dan is het rond de 22 graden. Maar er zijn flinke buien, onweer en windstoten. Misschien wel hagel op komst. Vanmiddag is daarom code geel afgegeven. En vanavond en vannacht, dan kunnen we weer naar buiten. Want dan klaart het op.
0: Gaan we dat doen. Files dan, dat zijn er 41 op dit moment, want het is vrijdagmiddag. Dus de 3 grootste ga je vinden op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Everdingen en Deil. 26 minuten. Nog een keer de A2, maar dan Utrecht Den Bosch voor Kerkdriel. 24 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en de Maasbrug. 23 minuten extra reistijd.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10. De zomer van 10.
4: Edwin Diergaarden.

zijn tijdens hun introductieweek ziek geworden. En vermoedelijk komt dat door een voedselvergiftiging. De introductieweek had een thema, dat is vaak zo bij introductieweken. Unexpected Journey heette dat. Unexpected Journey, dat is Engels.

Het is alweer zover. Lionel Richie hangt inmiddels alweer in de lampen. En dan moet het weekend nog beginnen. Dancing on the Ceiling was dat, de radioteam. En dit is het Boobies Alarm. Dat betekent een grote hit van de Doobie Brothers in de uren van Lang Leven de Grootste Hits aller tijden. In dit geval, Listen to the Music. Goedemiddag.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
21: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
22: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
23: Alle verf super voordelig.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
25: Nu bij Coolblue.
0: Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Edwin Diergaarden.
2: In de 90's waren ze er opeens weer.

waar de meeste mensen na een jaar of 10 wel klaar mee zijn. Zijn zij in de jaren 90 als veteranen uit de klassieke rockwereld bezig met een enorme opleving. In 1999 staan ze gewoon weer in het middelpunt van de belangstelling. En een groot aantal van hun noteringen in de top 4000 van vorig jaar komt ook uit die periode, rond begin jaren 90. Zoals Crying op nummer 3299. Je hoort Aerosmith.

dan zeggen ze, dat is goud! En wat ook goud gaat worden, is de nieuwe Radio 10 ochtendshow. Radio 10 staat op met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Vanaf aanstaande maandag elke werkdag te horen hier op 10. En de mannen komen er vanmiddag om 4 uur alles over vertellen bij Gijs in de vrijdagmiddagborrel. Dus wil je als eerste alles weten, blijf dan luisteren naar Radio 10. Dit is Kelly Clarkson, Because of You.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: Speelbewust 18+.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-oe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
1: Doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het is zover, de laatste uurtjes van je werkweek kun je nu echt gaan aftellen. Met zo dadelijk Toto, Marcon en Sister Sledge na het nieuws. Dat krijg je van Martijn Nijhuis.
5: Premier Jetten vindt het niet meer nodig om nog met de oppositie te praten over de begroting. De eerdere gesprekken hebben genoeg opgeleverd om mee verder te kunnen, zegt Jetten. Het is nu aan de regering om een begroting te maken waarin mensen ook punten van andere partijen herkennen. Daar gaat het kabinet het hele weekend mee door. De dood van de Noorse koning Harald is het einde van een tijdperk. Maar ook het begin van een nieuw tijdperk, zei de premier van Noorwegen in een tv-toespraak. Verder zei hij dat het nieuwe koningspaar, Haakon de VIII en Mette Marit, het vertrouwen en de steun van het volk hebben. De identiteit van de vermiste Nederlanders in Nepal is bekend. 2 van de 3 zijn toeristen, een man van 29 en een vrouw van 51. Die waren los van elkaar op vakantie. De derde vermiste is een vrouw die in Nepal woont. En er is geloot voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen Atalanta uit Italië, Getafe uit Spanje en FC Thun, de landskampioen van Zwitserland. En FC Twente moet ook een keer tegen de Zwitser spelen. Andere tegenstanders zijn onder meer het Duitse Freiburg en Aarhus, Denemarken. Het radioteam Weer, er trekken stevige buien over het land. Kans op onweer, daarvoor geldt ook code geel. Het is nu een graad of 22. Ook morgen wisselvallig, kans op onweer. En opnieuw zo'n 22 graden.
4: Dankjewel Martijn. Yes. Files zijn er 60 op dit moment. De 3 langste vind je op de A2. Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg. 3 kwartier ruim. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Leende door pech onderweg. 48 minuten en A50. Arnhem-Oost tussen Grijshoort en de Rijnbrug. 33 minuten.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar €1,25. Aldi.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
13: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.
14: De zomer van 10.
15: Edwin Diergaarden.

De Sledge bij Radio 10. En hier is de Greatest Dancer. Gaat vast niet over mij. Al denk ik dat wel soms als ik een dansje waag op de dansvloer. Maar de reacties om me heen zeggen meestal genoeg. Want waarom zouden ze anders allemaal met hun rug naar de dansvloer gaan staan? Dat is toch raar? Of niet soms?

van veel. Big in Japan. Tokio is natuurlijk ontzettend groot. En van de grotere steden ter wereld. En Japanse sumo-worstelaars. Zijn ook flinke jongens vaak. Zometeen een van mijn favoriete vrouwen op Radio 10. Kate Bush. Maar eerst neemt Douwe Bob alvast. Douwe Bob heet hij. Hallo Bob. Een voorstel.

0: Hey Jeroen.
1: Hey Jan-Willem, goedemorgen.
0: Ik heb dus helemaal geen zin in het weekend, hè.
1: Waarom niet?
0: Nou, ik wil eigenlijk al beginnen. Was het maar maandag?
1: Hoe lang is het eigenlijk nog?
0: Ja, 3 nachten.
2: Nieuw

0: een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar 4,50 euro. Dus, even gezond snacken, even sparren.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook.

0: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.

0: 18+. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Edwin Diergaarden.
5: Met zo'n doorbraakverhaal dat zich afspeelt tussen pizzadozen en Parmezaanse kaas. En je hoort Harry Styles.

0: De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest bent of goed moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. In Den Helder begint het in 1985. Een paar jongens vormen op school een band. Eerst spelen ze vooral covers met Engels als voertaal. Rolling Stones, Aerosmith en later Pearl Jam en Nirvana. Maar onderweg gooien ze het Engels overboord en gaan ze een Nederlandstalige rock maken. In die tijd bepaalt geen veilige keuze. De band schrijft nummers in een klein, zogenaamd rockhok boven de pizzeria van de ouders van de gitarist. Tussen de pizzadoos en de parmezaanse kaas ontstaat hun eigen geluid. En in 1994 hebben ze een nummer klaar. Maar platenmaatschappijen staan niet bepaald te springen. De opnames worden door studiobaas Daan van Rijsbergen bij verschillende labels aangeboden, maar niemand hapt toe. Dus gebeurt het tegenovergestelde van wat je bij een doorbraak verwacht. Ze brengen het zelf uit, op het kleine label van de studio. Op 5 mei 1994 verschijnt de single en bijna niets. Totdat twee DJ's van Radio 3 het oppikken. En langzaam begint de stilte daardoor te breken. En dan gaat het ineens hard. Met Stil in mij van Dikhout.
1: De doorbraak.

0: This is the word, Frankie Valli uit die fantastisch goede movie.
1: Dat vond ik dus ook.
0: Ja, dat was toch te gek? Was dat niet bij jou ook de allereerste film die je in de bioscoop zag?
1: Nee, dat was denk ik Saturday Night Fever. En Grease kwam daarna, volgens mij.
0: Ja, volgens mij ook, ja.
1: Dat, en ik vond... Ja, het is volgens mij helemaal niet stoer om te zeggen... om als jongetje dat leuk te vinden. Maar ik vond het geweldig.
0: Hey, joh, dat was
1: super leuk.
0: Ja,
1: dat was Frankie Valli, dat wist ik niet, die kende ik niet. Maar ik dacht dat, dit is een acteur die zingt.
0: Die kan zingen, ja.
1: Dit is een liedjezinger op een school.
0: Maar dat was toen al een legend natuurlijk, uit de jaren 60.
1: Absoluut, ja. En ik vond het hartstikke leuk.
0: Ja. Ja. Wat ook leuk gaat worden is zometeen na 4 nieuwe Gijs op 10. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, het is vrijdagmiddag. We hebben natuurlijk de vrijdagmiddagborrel. Daar hoort altijd een gast bij. En de jongens van

0: En daar staat, ik weet het niet. Nee,
1: spannend hoor. Maar.
0: Nee, ze komen echt langs. En ja, dat is voor de eerste keer dat we Jan Willem en Jeroen dan op de radio horen.
1: Ja, in ieder geval op Radio 10, ja.
0: Ja, precies.
1: Een spannend moment, denk ik. En erg leuk om te weten ook dat ze straks misschien wel gaan vertellen wat er allemaal gaat gebeuren in die nieuwe ochtendshow.
0: Nou ja, daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. Ja. En misschien dat er nu mensen zitten te luisteren en die denken van ja, ik zou ook wel willen weten wat ze gaan doen. Nou, kom erop met je vragen. Je kan het allemaal stellen via een WhatsAppje en dat kan via de Radio 10 app. En dan ga ik ze zo stellen aan ze.
1: Zometeen, de laatste van deze week. Ja. Gijs op 10, de vrijdagmiddagbol met Jeroen, Jan Willem en Gijs natuurlijk.
0: Ja, en

0: tijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker, fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper.

0: steeds slimmere energie van de bron.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: De zomer vliegt voorbij. Dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
7: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Joehoe!
14: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
15: Mike!
14: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
16: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Goedemiddag, het is 1 minuut, bijna 2 minuten over 4. Hoogtijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
19: Goedemiddag Gijs. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die iets te maken hebben met het vuurwerkincident bij Cambuur van afgelopen weekend. Het zijn niet alleen mensen die op de tribune vuurwerk hebben afgestoken, ook mensen die hebben geholpen of die een bivakmuts droegen. De mensen die zijn geïdentificeerd krijgen sowieso een stadionverbod voor de Kuip. Het kabinet heeft genoeg input van de andere partijen in de Kamer om een begroting te kunnen maken waarin hun wensen te herkennen zijn, zegt premier Jetten.
13: Er zijn de afgelopen weken en ook voor de zomervakantie allerlei gesprekken geweest. En daardoor hebben we nu heel goed op tafel liggen wat er moet gebeuren. En het is nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming daarover te doen.
19: Ja, volgende week kijkt de Raad van State naar de plannen. Jetten zegt dat dat niet betekent dat alles stil hoeft te staan. Hij wil best doorpraten als partijen dat nodig vinden. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had, meldt AT5. Verschillende mensen hadden de politie gebeld omdat ze met een wapen door het gebouw zagen lopen. Een medewerker van die school wist het wapen van de tiener af te pakken en later bleek dus dat het nep was. En er is groot alarm geslagen over ecstasypillen in de vorm van het hoofd van president Trump. Zorgminister Hermans zegt dat ze gevaarlijk zijn door de stof PMMA die erin zit.
20: En die stof die gaat pas wat later, ga je daar het effect van merken. Dus wat hebben we gezien? Dat mensen dan een extra hoeveelheid nemen om te denken, ja, ik heb een pil genomen en ik voel niks. En dan komt de klap in één keer keihard binnen met alle gevolgen voor je gezondheid van dien.
19: Ja, een overdosis kan leiden tot oververhitting en dat kan dodelijk zijn. Er is ook geen veilige hoeveelheid om in te nemen, omdat iedereen er weer anders op reageert. Je zou denken, Donald Trump, dus dat ding heeft welke kleur?
18: Oranje.
19: Is dus niet zo.
18: Oh, maar wat heeft hij dan voor kleur?
19: Blauw.
18: Oh, ja. Je wordt er blauw van als je er te veel van neemt.
19: Dat is er misschien wel de reden waarom die blauw is.
18: Wat een goede naam die gekozen is. Wat die pil allemaal kan bewerkstelligen.
19: Het radioteam weer. Vanaf trekken de buien snel het land uit. Vannacht zijn er een paar nieuwe buien. Graadje 15. Morgen eerst een buitje en wat zon. Maar daarna raakt het bewolkt, valt er veel meer regen. Mm. En dan wordt het opnieuw een graad of 22.
18: Oh, ongelooflijk. Ja.

0: kan het best wel druk worden. Waar staan de files? Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, op een heleboel plekken. Vooral door inderdaad de vrijdagmiddag en de regen. Op de A2 Utrecht en Bos merk je dat bijvoorbeeld. Een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A15 Rotterdam-Gorkum sta je tussen Sliedrecht-West en Gorkum een half uur stil. En op de A50 Arnhem-Oost 20 minuten tussen Knoppen Grijshoort en Valburg.
0: Oké, nou doe veilig alsjeblieft. Doe voorzichtig, kom veilig thuis, want dan kun je lekker aan je weekend beginnen. De vrijdagmiddagborrel staat op het punt van beginnen. Oftewel, Gijs op 10. De nieuwe jongens van de ochtend, Jan, Willem en Jeroen. Ze komen langs, op wat voor manier, dat weten we nog niet. Maar dat zullen we straks gaan meemaken. En ik heb muziek voor je van The Eurythmics. Ook Oliver Cheatham, Room 5, Make Love. Het zit in Stavons Disco. En cabaret van Jochem Meijer. Allemaal binnen een paar minuten.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.

0: Tedder, daar heb ik het over. En Timbaland die had dat opgemerkt. En die had zoiets van, hallo, daar wil ik mee werken. Dus die heeft hem gebeld en toen zei Ryan Tedder... Nou, natuurlijk ga ik dat doen, geen enkel probleem. En zo is One Republic ontstaan. Ja, goedemiddag en wees welkom. Het is de vrijdagmiddagborrel. Ja, het weekend is bijna begonnen. De borrel is nog niet geopend. Even vraag aan Martijn. Heb je Jan, Willem en Jeroen al ergens gezien, of niet?
1: Nee, maar het voelt een beetje als Sinterklaas. Om...
0: Nou, dat heb ik dus ook. Ik heb precies hetzelfde. Ja. Ja, ze komen langs. Ze hebben alleen niet verteld hoe ze langskomen, wanneer ze langskomen, hoe laat het is.
1: Ja, wordt het een luchtballon? Dat weet ik niet,
0: mensen van Shownieuws die staan hier al in de studio. Lisanne is al aan het kijken bij de ingang of de uitgang. Gang waar ze zijn, maar ze zijn er gewoon nog niet. Dus
2: ik moet gewoon heel hard roepen. Jeroen!
0: Jeroen! Waar ben je? Waar zijn
3: jullie?
0: Ja, maar dat hadden we het net over. Dat het echt, het is super spannend. Nou ja, ze komen straks langs en dan zijn ze voor de eerste keer te horen op Radio 10. Welkom bij de middagshow. Het is Gijs op 10. Mijn naam is Gijs Taverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag groen!
4: Hallo!
0: Wij zitten gewoon lekker bij op de achterbank en we wachten af tot Jan, Willem en Jeroen langskomen. Zo ging het ook bij de contractenonderhandelingen waarschijnlijk bij Radio 10. En als er één artiest is bij wie je zou denken, nou die herken je toch wel, dan is het natuurlijk wel Dolly Parton. Ja, ze is groot, blond, haar, glitters. Een uiterlijk waar ze zelf altijd als eerste grap over maakte. Maar bij CNN bleek dat toch iets ingewikkelder dan gedacht. Na het overlijden van Dolly Parton maakte de Amerikaanse nieuwszender een cruciale fout. Bij het bericht van haar overlijden lieten ze een foto zien van een vrouw die helemaal niet Dolly Parton was. Hè? Het was namelijk de 58-jarige Kelly Vaughan die in Las Vegas haar geld verdient als Dolly Parton-imitator. Ja, dat is toch ook erg, hè? Dan heb je wel een cruciale fout gemaakt als je daar op de redactie werkt. Kelly ontdekte het toen vrienden haar begonnen te appen dat ze ineens op CNN te zien was. De zender heeft inmiddels excuses aangeboden. Oh, sorry, aan de familie. En Kelly benadrukt dat zij er niks mee te maken heeft. Ja, logisch dat het misging natuurlijk, want ja, sommige imitators zijn gewoon heel erg goed.
5: Jeroen van Inkel. Ken je Jeroen van Inkel nog? Een van de bekendste radio-dj's in Nederland. Onder andere van Radio Veronica. En Jeroen van Inkel praat altijd op de radio alsof hij de hele dag een te hete bitterbal in zijn mond heeft. Heb je als een te hete bitterbal in je mond gehad, gevuld met lava? Zo praat Jeroen van Inkel altijd op de radio. Dit is Jeroen van Inkel. Hier.
0: Ja, sommige imitators zijn gewoon heel erg goed.
5: Jeroen van Inkel. Ken je Jeroen van Inkel nog? Een van de bekendste radio-dj's in Nederland. Onder andere van Radio Veronica. En Jeroen van Inkel praat altijd op de radio alsof hij de hele dag een te hete bitterbal in zijn mond heeft. Heb je als een te hete bitterbal in je mond gehad, gevuld met lava? Zo praat Jeroen van Inkel altijd op de radio. Dit is

60 was toch een mooi decennium, juist voor dit soort bandjes. Uit Londen kwamen ze, The Free. En ik zeg altijd The Free, maar dat is niet goed. Het is gewoon Free en All Right Now. Ze hebben twee hits gescoord, Wishing Well en deze All Right Now. 1970, toen de... Kijk, daar zijn ze!

0: zijn.
1: Wat gezellig dat je... Wacht even hoor, zijn jullie goed in beeld? Zijn
2: hallo,
1: jullie,
2: goed? Hallo mensen, zijn we op de radio?
1: Jeroen, jij bent veel beter te horen. Oh, wacht, die microfoon die
2: doet het al niet. Microfoon is nu al stuk. Nou, dat is mooi Gijs, dan gaan wij het weer even...
1: We gaan het gelijk even fixen. Ja, dat is misschien wel even handig. Jeroen Kijkendevechten, Jan-Willem Roodbeen. We zitten hier in een gloednieuwe studio. Omdat volgens mij, Jan-Willem, jij vorige keer gezegd hebt... dit is eigenlijk wel een mooie plek om een studio te beginnen. Jij bent nu ook een beetje een soort baas van Radio 10. Dus jij hebt dat nu voor het zeggen. Nou, we zitten er gewoon. Zo nou makkelijk is het.
3: Het idee hing er al een beetje, hoor. Maar dit is natuurlijk een fantastisch begin van een nieuw hoofdstuk voor deze zender. Dus,
1: jongens,
3: ik hoorde jou gisteren al heel erg veel praten over hoe leuk het allemaal is. En al die knopjes. Ik denk bij Radio Nerds onder elkaar gaan die heel lekker op.
1: Zeker. En we hebben nu een turflijstje gemaakt. We hebben het nu 26 keer gehad in dit programma over de nieuwe studio. Ja, 27 keer nu bij deze. Ja. Maar mag ik even zeggen, jongens, wat fijn dat jullie er zijn.
2: Nou, dat vinden wij eigenlijk ook wel
1: fijn. Dat jullie er zijn.
2: Het is zo grappig, omdat we hier al weken zomaar op en af een beetje rondlopen in het gebouw. En dan kom ik altijd heel enthousiaste mensen tegen. Die hebben er heel veel zin in en ik ook. En dat het nu voor het eerste moment is dat ik denk... oh god, het is echt, we gaan het echt doen. En dat ik er zelfs een beetje zenuwachtig ben om hier te zijn, Gijs. Ook,
1: aan de andere kant, dit is de eerste keer dat we jullie horen hier op Radio 10.
2: Op de radio, precies.
1: Bij ons.
2: En hoe klinkt het? Hoe klinken wij op Radio 10?
1: Nou, heel vertrouwd eigenlijk.
3: Hey Gijs.
1: Zo lekker diep ook gewoon. Maar dit is dan ook de eerste keer dat je via je koptelefoon jezelf hoort op de radio. Klinkt het goed? Is het
2: klinkt fantastisch.
1: Voelt het
2: ik wil nooit meer wat anders. Ja, ik wil dit gewoon eigenlijk mee naar huis nemen.
3: Zeg, Gijs, kunnen we nu al beginnen anders?
1: ik weet het niet. Ja, jij bent de baas.
2: En Martijn is hier ook gewoon. Dus zijn we gewoon helemaal compleet.
1: Martijn zit er ook. Het lijkt wel één grote reunie. Nou, blijf lekker zitten. We gaan het zo direct over alles hebben. En als je vragen aan Jeroen en Jan-Willem hebt...
2: Oh, leuk! Ja, tuurlijk.
1: Je kan ze gewoon stellen
2: vragen,
1: via de... principe,
2: hè? Tuurlijk. Ja, je mag alles vragen.
1: Het kan via een WhatsAppje, via de Radio 10-app. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
4: Ja, tientallen Feyenoord-fans kunnen een stadionverbod krijgen. Ja, en Jan-Willem en Jeroen zijn dus de gast. Hoe goed kennen zij elkaar eigenlijk? Ik heb een paar zeer persoonlijke feitjes verzameld.
2: Oh my god.
4: Dus het kan pijnlijk worden, maar dat is alleen maar leuk natuurlijk.
3: Ja, je houdt van voetbal, dus...
4: Ja, wordt gezellig.
1: Wat een lekker begin, hè, dit. En dit hoor je ook zo.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.

0: pizza gratis!
1: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller-milk, the moo you can't resist.
6: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
19: Hé, wat doe jij nou?
18: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
20: Fix die ruit voor je vakantie.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Ja, goedemiddag. Vanavond is het droog, maar vannacht opnieuw wat buien. 15 graden, morgen wordt het zonnig en een buitje, later bewolkt en meer regen bij 22 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
25: Goedemiddag, op 100 plekken om precies te zijn. Op de A1 heb je tussen Soesten en Amersfoort-West een kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. Op de A2 Utrecht en Bos 3 kwartier tussen Culemborg en Knopendel. En op de A20 Gouda Hoek van Holland heb je tussen Nieuwerkerk en de IJssel en Knopend Terbrechtseplein een kwartier vertraging door een kapotte vracht.

0: zou je zeggen dus. Goed, maar eerst, nu we het toch over de familie hebben. Het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Gijs. Tientallen Feyenoord-fans kunnen een stadionverbod krijgen na het vuurwerkincident bij de wedstrijd bij Cambuur. Feyenoord is nu camerabeelden aan het bekijken. Niet alleen mensen die vuurwerk afstaken krijgen straf, ook mensen die daarbij hebben geholpen. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstol werd bijna 30 jaar geleden van iets anders verdacht. De verdwijning van een drugscrimineel, dat meldt de Telegraaf. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen die twee zaken. Het Rode Kruis heeft al ruim 7 ton opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Sinds gisteren staat Giro 6868 open. Het Rode Kruis denkt dat het een lange hulpoperatie wordt ook.
0: Nou ja, dat denk ik ook, ja. Ik zag vanochtend zag ik nog beelden. Nou, het is echt niet normaal. Het is verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurt. En er staat nu toch ook nog een dam op knappen, geloof ik, bij Tibet.
1: Ja, dat zou rond deze tijd zou die dan doorbreken. Maar goed, ik heb daar helemaal niks over gehoord.
0: En ik hoorde dat er ook Nederlandse toeristen vermist zijn. Wat je...
1: En nou, het goede nieuws lijkt dat er vooralsnog geen mensen meer vermist zijn.
0: Oh. Tenminste, geen Nederlandse mensen.
1: Inderdaad.
0: Ja, oké, okay, duidelijk.
1: Zeg, Gijs, meestal doen wij op vrijdag een quizje met jou, hè, over degene die dan te gast is. Maar ik dacht, is het dan niet veel leuker om te kijken wat Jan-Willem en Jeroen van elkaar weten?
2: Nou, dat Gijs al alles van ons weet.
0: Nou ja, nou, of dat ik helemaal niks van jullie weet. Dat kan natuurlijk
3: ik zie twee heel verwachtingsvolle ogen mij aankijken hier.
0: Ik ben eigenlijk even 2 minuten vrij. Dat is ook wel heel fijn.
1: Hou je vast, ik heb even
2: ga het wel onthouden. Dus voor de eerstvolgende bedrijfsborrel.
0: Ja,
1: precies. Ik ben benieuwd of jullie het weten. Ik heb wat intimie van jullie gebeld. Ook even wat... Gebeld met beeld en geluid voor wat achtergrondinformatie. Laten we beginnen meteen heel intiem. Jeroen woonde vroeger in de Sterrenflat. Dat is een flat met allemaal beroemdheden.
2: Ja.
1: Wat hing daar op de muren van zijn wc, Jan-Willem?
3: Wat is dit daar voor een rare vraag, Martijn?
1: Of mag dat niet zeggen?
2: Een poster van Nens, want die woonde daar ook.
1: Dat is fout. Dat waren onder meer afwijzingsbrieven.
3: Ja, die heb ik nog steeds.
1: Leuk dat je solliciteert bij Club Veronica. Succes met je hobby. Dat was het een beetje.
0: Dat is wel gelukt uiteindelijk, toch?
3: Ik had een brief geschreven. Nee, ze zocht een voice-over. Toen had ik een brief geschreven. Ik wil wel voice-over worden. Dat dachten we niet.
0: Waarom hang je dat dan op het toilet?
3: Dat vond ik heel grappig.
0: Ik wil net zeggen, dat is een geweldige plek om neer te hangen.
3: Ik vond het heel geestig.
0: Dan zit je daar op het toilet en denk je van... Nou ja, dit denk ik van...
1: We moeten door, jongens.
3: Hoe kom je aan deze info, Martijn?
1: Ik ben ooit op jouw wc geweest. Jan Willem heeft ooit een heel groot cadeau gegeven... aan een luisteraar die weinig geld had. Jeroen, wat was dat voor iets?
3: Een cadeau aan een luisteraar die heel weinig geld had.
1: Het was een heel groot cadeau.
3: Een auto.
2: Het was iets minder groot.
1: Het was een
2: wasmachine.
1: Het was een wasmachine.
2: Ja.
1: Uit zijn eigen zak gewoon, hè? Hartstikke goed.
2: Oh, joh. En volgens mij kwam dat, want ik hoorde bij jou in de uitzending... het ging over armoede.
0: Okay.
2: Dat interview met haar, volgens mij Esther, was bij jou in de show.
0: Oh.
2: En dat raakte me zo, dat ging over armoede. Zei, ik moet naar mijn ouders om te wassen. Weet je wel, zo erg is het.
0: Maar had ik toen zelf niet een wasmachine kunnen geven?
2: Dat had jij ook kunnen doen, maar jij was haar aan het interview over armoede.
0: Oh.
2: Dus, en zo vul je elkaar aan als team, hè? Dat is het mooie.
3: Jij bent natuurlijk een neutrale presentator.
2: Je moet je niet te veel mengen. Het is zo fijn dat je er bent. En toen kwam Zo in the Seats of Love, was de eerste van Tears for Fears. En toen dacht ik, en dat was een impuls. Toen heb ik haar opgebeld, het nummer aan jullie gevraagd.
3: Dat weet ik nog.
2: En toen heb ik haar opgebeld. Ik zei, ik hoorde het interview bij Gijs.
3: Ja.
2: Ik heb altijd al een wasmachine willen geven. De wasmachine.
1: Oké, jongens, we moeten door.
3: Ik heb nog een vraag, Martijn.
1: Hoe valt Jeroen het liefst in slaap, Jan-Willem?
2: Zingend. Dat is heel apart. Er zijn maar weinig mensen.
3: Ik vind vragen.
2: Heel jammer.
1: Hij valt het liefst in slaap met YouTube-video's van treinen en eten.
3: Ja, dat klopt wel.
1: Ik ben heel dieper in gedoken.
0: Ja. Maar, kun je nog een vraag stellen waar ze wel misschien het antwoord op weten?
1: Misschien weet hij dit wel. Wat wilde Jan-Willem vroeger worden toen hij nog heel klein was?
3: Straaljagerpiloot.
1: Nee, is niet goed.
3: Is wel goed.
1: Kleiner was nog.
2: Nog kleiner was?
1: Ja.
3: Brugwachter.
2: Nee.
1: Dat is niet goed. Het is namelijk bioloog.
0: Ja.
1: Jongens,
0: dit is zo'n slecht begin van de ochtend voor aanstaande maandag.
3: Ik vind het wel leuk.
1: Allemaal fout, we doen er nog 2.
0: Oké, nog 2.
1: Jeroen heeft vroeger bij Teletext gewerkt. Welke pagina's maakte hij daar?
2: De horoscopen.
1: Serieus?
2: Ja.
1: Jij denkt horoscopen?
2: Ja.
1: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!
0: 7 voor de bel.
3: Nou ja, dat was gewoon een beetje met een natte vinger. Gewoon verhaaltjes maken. Dus Kreeft, ondanks het slechte weer ben je opperbest geluimd. Ja, zorg dat jouw aanstekelijke humeur iedereen opfleurt. Nou, dat soort dingen. Wow. En dan schreef ik dat op en dan kwam het op tv.
0: Ik heb dat wel eens gelezen en ik heb er ook. Ik geloofde
3: dat. Dat was in de tijd dat wij bij Veronica werkten.
0: Ja.
2: En hou je financiën op orde. Dat komt ook altijd uit.
1: Nou, ik denk dat Jeroen dan nu nog een puntje kan scoren. Mm-hmm. Jan Willem speelt best goed gitaar. Ik heb dit van een betrouwbare bron.
3: Ja, zeker.
1: Hoe zit het met zijn ritmegevoel? Kan hij waanzinnig goed dansen of juist helemaal niet?
3: Nee, Jan Willem kan niet heel goed dansen.
2: Ja! Dat was een moeilijke vraag.
0: Nou, deze test is in ieder geval gelukt. Jan Willem en Jeroen, ze zijn in de studio. De nieuwe ochtendshow aanstaande maandag gaat hier beginnen. Als je nog een vraag hebt aan ze, waar ze wel positief aan antwoorden.

0: weekendborrel. En de vrijdagmiddagborrel, dan hebben wij altijd leuke mensen uitgenodigd in de studio. En normaal gesproken moet je bij een nieuwe
1: baan. Maar die konden helaas niet.
0: Nee, die kon...
2: Je hebt wel gebeld.
0: Wij waren toevallig in het pand. En normaal gesproken moet je bij een nieuwe baan eerst even rustig beginnen. Je toegangspasje regelen, uitzoeken waar de koffie staat, dat soort dingen. Maar bij Radio 10 doen we dat gewoon anders. We doen dat tijdens de vrijdagmiddagborrel. Vanaf maandag klinkt er namelijk een gloednieuw geluid op Radio 10. Met Radio 10 staat op, maar voor ze officieel aan de bak moeten, gaan we eerst even kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Nou, we hebben het net al een beetje geprobeerd met Martijn. Ze weten vrijwel niks van elkaar.
3: Ze waren gewoon hele goede vragen.
1: Dat is toch raar, het werkt al zo langzaam.
0: Nee, jij zegt dat het zijn hele rare vragen. Ik vond het juist wel hele goede vragen.
1: Ik vond ze super creatief.
3: Nee, maar dit is mooi. Ik vond het ook heel origineel.
0: Jeroen Kijkende Vechten en Jan-Willem Roodbeen. Oud-collega's van mij.
1: Ja.
0: Nog niet zo lang geleden hebben wij nog geappt met elkaar. Dat was volgens mij 2 jaar geleden. Toen feliciteerde jij met mijn komst hier bij Radio 2. Ja.
1: En
0: toen
1: Radio 10.
0: Bij Radio 10. Van Radio 2 naar Radio 10.
1: Ja.
0: En toen zei je, weet je nog, elke keer als jij een move maakt, dan kom ik langzaam achter je aan.
3: Weet je dat ook nog gehoord? Ja.
1: Dat is wel waar.
0: Ja.
1: En dat blijkt dus gewoon ook echt weer waar te zijn.
0: Zeker. Ja. Heb ik gezegd, je bent van harte welkom, maar dat heeft nog 2,5 jaar geduurd.
1: Ja. Het is mooi. Weet je, ik vind het fijn. Want het is ook heel leuk om hier rond te lopen bij Radio 10 en zoveel vertrouwde gezichten te zien en ook nieuwe mensen te ontmoeten. En die energie is zo ontzettend tof.
0: Ja, wat kunnen luisteraars van de show verwachten?
2: Nou, het mooie is dat wij er wat extra's aan hebben toegevoegd. Dus we beginnen om 5 uur en we eindigen om 10 uur.
1: Ja, veel mensen die dat vragen, wat gaan we doen om 5 uur?
2: Ja, dus wij dachten, wat ga je doen om 5 uur?
0: Ja.
2: Wat we natuurlijk altijd al deden in de ochtend, want dat is het mooie van de ochtendshow. Je gaat mee in het ritme van het opstarten van de luisteraars.
1: Mm-hmm.
2: En wij dachten, om 5 uur 's ochtends, dat weten we, omdat we dan vroeger deze kant bereiden, is het al super druk. En Alfred van der Weetje, sterregisseur.
0: Wat merk je op de weg?
2: Alfred van der Weetje, sterregisseur van ons programma, die start altijd in de studio. De boel opzetten, dingen klaar. Toen dacht ik, dat moeten we eigenlijk gewoon met elkaar doen. Mm-hmm. Dus we starten met elkaar op. Alfred van der Weetje zwengelt de studio aan om 5 uur.
0: Wat goed, wat slim ook.
2: En wij glijden zo met al onze luisteraars lekker die dag in. Jeroen komt binnen met de ochtendkrantjes onder zijn arm tussen 5 en 6. En ondertussen draaien we al de grootste hits. En dan krijg je het stuk van de ochtendshow waarin je heel veel vertrouwde dingen hoort die je van ons kent, maar dan in een nieuw jasje.
0: Ja.
2: En tussen 9 en 10.
0: Maar noem er eens één.
2: Het intro's raden, de intro ring. Dat is onze hit, weet je wel.
1: Dat is wel heel leuk dat we dat gaan doen. Ja.
2: Ik bedoel, je vraagt niet aan een zanger van je gaat in een andere zaal.
0: Nee, maar
2: je
0: mag niet een grote hit zingen. Zegt, nieuw leven inblazen. Ga je het intro dan veranderen? Of,
2: nee, kijk, dat sowieso is het. Alles heeft een Radio 10 jas. Weet je wel, dat gaat al heel anders voelen. We hebben Hannelore, Zwitserloot, als nieuwslezer. Radio 10 staat erop, is natuurlijk een nieuwe titel. En dan 5 uur lang. Dus dat geeft allemaal weer nieuwe energie en een ander gevoel. Dus het voelt heel vertrouwd. En toch is het even.
1: En bovendien, weet je, wij zijn natuurlijk gewoon dezelfde mensen die we waren, waar we ook werkten, weet je, dat was ook 20 jaar geleden. We hebben nog steeds dezelfde muzieksmaak en dezelfde grapjes en dezelfde interesse.
0: Ja.
1: Ook in mensen, weet je, we vinden het ook te gek om weer te connecten met de luisteraars en daar de alle verhalen van te horen.
0: Maar omdat het nieuw is, is het toch een beetje spannend.
1: Zeker.
0: Want jij zegt ook, het is ook een beetje, je was een beetje zenuwachtig. Nou, dat waren wij ook twee jaar geleden toen we begonnen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Jullie maken al heel lang radio met elkaar. Wat maakt het nou dat jullie elkaar niet heel snel zat zijn?
2: Ja, omdat we zo totaal verschillend zijn. Ik denk dat dat het korte antwoord is.
0: Ja.
2: En dan vul je elkaar aan. En we zitten niet in elkaars irritatiezone. Want je kan heel verschillend zijn en elkaar irriteren.
0: En dat heb ik met Martijn wel altijd.
2: Op de een of andere manier weet dat dan wel weer tussen.
1: De sfeer is op de snede.
0: Dat niet veranderen
2: of zo. Want ik was net natuurlijk bezig met, toen jij vertelde, wat gaan jullie dan anders doen? Dat laatste stukje wat ik nog wilde zeggen is, van 9 tot 10. Je zingt ze allemaal mee. Dat is natuurlijk wat we doen hier bij Radio 10. Jeroen's vrolijke meezingers tussen 9 en 10.
1: Ja, dus, mijn glitterige platenkoffertje die komt hier.
0: Dream come true.
2: Onze luistervrienden en vriendinnen kunnen gewoon hun favoriete meezingers aanvragen. En dan glij je zo lekker.
0: Ben je niet bang dat je je gaat verspreken? Dat je een ander radiostation gaat noemen?
1: Zoals jij net deed.
0: Zoals ik.
2: Stond er een boete op toen jij begon?
1: Nee, daar ben ik niet bang voor.
0: Ik dacht wel dat niemand het gehoord had. Maar,
1: nee, helaas.
0: Nee? Oké. Okay.
1: Weet ik niet.
0: Hoeveel keer is mij overkomen? 2 keer of 1 keer? 1 keer.
4: Twee keer per maand ongeveer.
0: Twee keer per maand? Nee, dat is niet waar. Je bent hier sneller thuis dan dat je denkt. Gewoon hartstikke goed. En er zit ook wat leuks in het vat voor de luisteraars. Kun je iets meer vertellen over de verhuizing dan naar Radio 10?
2: Wij gaan natuurlijk verhuizen.
0: Ja.
2: Maandag zijn we hier en dan is die verhuiswagen waarmee we hier gekomen zijn, die is natuurlijk leeg.
0: Ik heb daar vormgeving voor.
5: De Radio 10 start op verhuisbus.
1: deze muziek is al zo leuk. Ik ben er zo vrolijk van.
2: Dus wij dachten, wij pakken die verhuisdozen en we stoppen daar mooie dingen in. Wat je dan kan doen is, als Radio 10 bij jou opstaat, dan app je je adres en dan komen we misschien met die verhuisbus met onze Radio 10-collega's. Jij gaat ook op pad, hè? Wij gaan ook op pad.
0: Ja.
2: Komen we bij je langs. En mag je uit twee verhuisdozen kiezen. Dan kies je of die van Jeroen of die van mij.
0: Ja,
2: en die maak je open en er zit dan iets moois in.
0: Ja, maar wat ik een beetje ingewikkeld vind, en ook want op de ene doos staat jouw naam en op de andere doos staat jouw naam. Is de ene prijs dan minder dan de andere prijs? Of zijn er twee gelijkwaardige prijzen?
2: Dat zou kunnen. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, ik ga toch voor Jeroen, want ik ga voor de grote prijs.
0: Ja,
2: als het dan toch tegenvalt of andersom.
0: Ja, ja.
2: En we gaan van provincie naar provincie. Dus we beginnen maandag met jou in de ochtendshow. In jouw provincie, Gijs.
0: In Noord-Holland.
2: In Noord-Holland.
0: Ja.
2: Dus ik wil je vragen, aan de andere kant van de radio, als je luistert naar Radio 10, staat hij bij jou op. Heb je adres? En misschien komt Gijs dan maandagochtend bij jou langs.
0: Zeker. Ik
1: als,
0: sta,
1: je in Noord-Holland
0: ik sta als je in Noord-Holland
1: in warme huizen of in Julianadorp.
0: Julianadorp. Den Helder. Kan ook natuurlijk.
2: En als je daar dan geweest bent in de ochtendshow, dan gaan we weer naar de volgende provincie. Het wordt een hele ketting. En dan gaan we met de verhuisbussen het hele land door.
0: Ik ga dat met liefde voor jullie doen. En ik ga een beetje Willem Ruijs spelen.
2: Nee, je moet Jeroen kiezen. Nee, je moet Jan Willem
1: kiezen. Maar daar ben jij geknipt voor, Gijs.
2: Ik zou echt die doos niet doen.
0: Over geknipte mensen. Jij bent geknipt voor dit radiostation.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Nou, dat gevoel had ik al toen.
0: Wij draaien zoveel ABBA. Echt waar.
1: Ja, ik weet het, maar dat.

0: je niet sneller verkeerd draaien.
1: Dat kende weg dit.
2: Nee, dat is
3: waar. Suburban Night City, mensen.
1: Je zegt hier nooit ABBA.
2: Ik ben zo benieuwd waar die fascinatie van ABBA vandaan komt.
3: Oh, nou, dat is eigenlijk begonnen gewoon van vroeger uit. Ik denk, zoals de meeste mensen die fan zijn van ABBA, dat bij mijn ouders thuis werd, dat hadden cassettebandjes van The Visitors.
2: Ja.
3: En dat draaide mijn moeder dan altijd. En dat blijft dan zo hangen. En dan kom je natuurlijk in eerste instantie in een fase dat je er heel erg tegen gaat afzetten. Ik ga echt geen ABBA draaien, ik wil allemaal lekker grunge muziek. En dan later... ja. En dan later... denk je, ja, maar eigenlijk vind ik ABBA stiekem heel erg leuk.
2: Ja, natuurlijk.
3: En het is elk jaar, aan het eind van het jaar, dan zegt Spotify... Hey Jeroen, weet je wat je het meest gedraaid hebt? En ik zeg, nou, Spotify verras me is. Ja. ABBA!
2: Ja, precies. Stiekem. En nog maar roepen, ik wil meer ABBA. Gewoon blijven roepen natuurlijk.
3: Ja, maar je hebt nooit genoeg ABBA op de radio.
2: Nee, daar zijn de meningen over.
3: Nee, dat is ook oké.
2: Goed, Martijn, we hebben straks het nieuws. Wat zit erin?
4: Nou, het aantal vermisten in Nepal is flink naar boven bijgesteld. En krijgt Gijs gelijk. Gaat Davina Michel voor Nederland naar het Songfestival?
3: Dat is ook wel een hele belangrijke vraag.
4: Ja, gaat ze zo meteen zelf vertellen.
2: Oh, nou, ik weet het al.
5: Radio 10.
6: Gijs op 10. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza.

0: team, vreten.
1: Social deal deals die je niet mag missen.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en

0: Duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Goedemiddag, inmiddels alweer 5:02. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
14: Goedemiddag Gijs. Het aantal vermisten na de overstromingen in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Van zo'n 2000 mensen is niks meer gehoord. En je had gelijk Gijs, waaronder dus 3 Nederlanders.
13: Dat hoorde ik, ja.
14: Mooi dat jij het nieuws wel bijhoudt. Er zijn bijna 600 doden geteld. Intussen zijn 2 nieuwe meren in risico. Als die overstromen, dan kan dat gevaarlijk worden. Bij eentje is dat inmiddels begonnen. Feyenoord heeft tientallen supporters in beeld die meededen aan het vuurwerkincident op de tribunes van Cambuur vorig weekend. Ze staken vuurwerk af of hielpen de daders. Als ze zijn geïdentificeerd, mogen ze de Kuip niet meer in en ook niet meer naar uitwedstrijden. De politie doet ook onderzoek. De nieuwe Noorse koning Hakon, de 8e, wordt komende dinsdag al beëdigd in het parlement. Dat moet zo snel mogelijk na de dood van zijn vader, koning Harald. De kist met het lichaam van Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Daar blijft het tot de dag van de uitvaart. En Gijs weet het bijna zeker, als we met Nederland naar het Songfestival gaan, dan gaat Davina Michel daarvoor ons zingen.
13: Ja, ik ben niet de enige hoor, want ik hoorde hier ook Jeroen en Jan-Willem. Die denken precies hetzelfde.
15: Maar hoe lang gaat dit gerucht al?
13: Ja, dat is geen gerucht.
15: Maar ik begreep, maar ik wil gras niet voor jouw voeten wegmaaien, Martijn, dat er nieuws is. Of tenminste, dat Davina zich daarover heeft uitgelaten.
14: Ja, zelf houdt ze de boot nog een beetje af bij de Telegraaf.
16: Ik werd soms wakker, toen zag ik het staan van Davina gaat het doen. Toen dacht ik, mensen weten meer dan ik.
14: Ja, ze doet echt best wel een beetje geheimzinnig te doen. Maar ja, als je goed tussen de regels doorluistert...
16: Ik denk dat het grootste probleem tot nu toe in eerste instantie is... of we wel gaan als Nederland zijnde. En of ik dat dan wel of niet zou doen.
14: Nou, of ik dat dan wel of niet.
13: Ze wil eigenlijk zeggen, de vraag is of ik wel ga.
14: Precies.
13: Dat wilde ze zeggen.
15: Zij heeft gezegd vanmiddag, in mijn agenda past het.
14: Precies.
15: Ja. Oh, pardon. Ja, zie, gras voor je voeten.
14: Nee, maar dit zijn haar precieze woorden.
16: Ja, die tour loopt tot december. Dus op zich, de agenda-wise, zal het geen probleem zijn.
14: Ja, dus...
15: Dat was... 1-1 is 3.
13: Nou, ik wil net zeggen, 1-1 is 10. Ja, maar als jullie omroepbaas zouden zijn en dit mogen organiseren... zou je dan Davina vragen? Is het de beste?
15: Ja, natuurlijk. Nederland,
13: ja? Ja, natuurlijk.
14: Ja, dat denk ik ook wel.
13: Ja, dit is een winnares.
15: Geknipt.
13: Ja. Ja.
14: Nou, weet één ding ook, zeker. Ja. Davina Michel kan net zo goed geheimen bewaren als Gijs Straverman.
13: Ja. En ik weet ook een ander ding. We gaan waarschijnlijk toch niet naar het Songfestival. Dus ja.
14: Nou, we gaan het zien.
13: Jij gaat weer verslag doen als de NTR het doet, of niet?
15: Ik heb daar helemaal geen idee van. Er is nog niet eens een omroep die het gaat uitzenden.
13: Je lijkt wel Davina Michel.
15: Ja, ik wil dit zeggen. Agenda technisch zou het.
14: Op Radio 10. Vanavond geleidelijk droog. Vannacht opnieuw buien. Zo'n 15 graden. Morgen wat zon. Eerst een klein buitje. Maar ja, later op de dag meer bewolking. Veel meer regen. En opnieuw, een graad of 22.
13: Ja, nou, dat is best wel lekker, toch? Ja. Tenminste, die hitte is een beetje verdwenen. Dat is fijn. En we gaan meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van de Regeer. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Ja, helaas wel. Al begint het iets minder druk te worden. Wel nog 3 kwartier vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A12 is het in beide richtingen raak door ongelukken. Richting Arnhem heb je tussen knooppunt Lunetten en Driebergen 1 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. Richting Den Haag 20 minuten tussen Gouda West en Zoetermeer.
13: Oké. Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. En ik ga zo jouw werkdag afsluiten. Dat doe ik met Wakefield en Saturday Night. Binnen een paar minuten.
18: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
23: Nu hou, hè. Dus niet straks.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
21: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
23: Nu haal, hè.

Ja, we zijn iets later, maar dat komt. Jan-Willem en Jeroen, ze zijn hier in de studio. Ja, dat duurt natuurlijk altijd even wat langer. 2 minuten heb je erop moeten wachten. Maar het is zover. Het is 5:07. Het is weekend als je dit hoort. Is ook jouw werkweek voorbij.

En daarmee hebben we jouw werkdag officieel afgesloten. Het is afgelopen en uit en je mag je computer uitzetten. Ja, of je laptop dicht doen, dat kan ook. Zeker. Ja, dan kan ik zien. Heel de A2 heeft nu een uur file. Dat is tussen Vianen en Zaltbommel. Heel veel sterkte daar. En je hebt ze al gehoord, Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijkende Vechten voor de nieuwe ochtendshow. Ze zijn bij ons te gast. Heb je een

0: maar ik ga dat toch een beetje doen. Ik heb ooit gedanst met een van de Sugar Babes.
1: Echt niet?
0: Jawel, echt waar.
2: Geloof ik ook niet.
0: Nee, dat, nou, ja, jezus, moet ik me nou weer gaan...
2: ik denk wel dat ik kan dansen.
1: Maar Gijs heeft van die rare dingen meegemaakt.
0: Ja, maar, ik werkte bij een ander radiostation. Dat was niet het radiostation waar jullie vandaan kwamen. Daarvoor. En dat was een winteractie. En de Sugar Babes die traden erop. En een van de Sugar Babes, daar heb ik toen mee gedanst. En zij stonk een beetje naar zweet.
2: Oké. Ja.
0: Goed. Ja.
1: En ze stonk een beetje naar zweet.
0: Maar klopt het nu wel dan?
1: Ja, natuurlijk.
2: Heb je wat toestemming gevraagd?
0: Aan wie? Aan haar?
2: Ja, ja. Of wil zij met jou dansen?
0: Nee, maar ze stond op de dansvloer. En er waren meerdere jongens die ook met haar dansten.
2: Okay. Dus ze hebben op dat moment met haar gedanst.
0: Ik werd steeds afgetikt.
2: Ja, daarom zweten ze ook zo waarschijnlijk.
0: Ja, ze vond het heel moeilijk. Goed. Mijn gasten deze week, deze middag, ga je vanaf maandag veel vaker horen op deze zender. De nieuwe ochtendshow die start dan. Radio 10 staat op met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Nou, we hebben nu al een paar keer gezegd hoe fijn we het vinden dat jullie er zijn.
1: Dat is helemaal wederzijds.
0: De champagne is geopend. De witte ballen staan er. Martijn die was ook een beetje zenuwachtig om jullie weer te zien.
1: Martijn heeft helemaal rode blosjes op zijn wangen.
0: Ja. Maar hoe bevalt het tot nu toe, Martijn?
3: Nou, alleen maar leuke mensen. Ja, het is ingewikkeld, want Jan-Willem wordt ook de baas een beetje van Radio 10.
0: Jij krijgt dus een functie waarderingsgesprek.
2: Ja, het is maar hoe ingewikkeld je het maakt. Hè?
3: Wat een leuke zender, wat een fijne mensen, leuke sfeer. Ja.
0: En wat leuke collega's van vroeger, dat moet je misschien
3: even natuurlijk. En vooral de oud-collega's zijn leuk. Ja.
0: Nou, er hebben een hoop mensen allerlei appjes
1: gestuurd. Ik zag het, ja.
0: Klinkt een beetje Noord-Holland. Nou, er hebben een hoop mensen appjes gestuurd. Maar zullen we een paar even doornemen? Ja. Vraag van Linda, wat is de aantrekkingskracht volgens jullie van Radio 10? Dat is meteen een goede vraag, is dat ook? Ja, aan jullie alle twee.
1: Ik vind het sowieso al dat als ik hier rondloop en ik kom al die mensen tegen die ik ken en die zo al jaren zo vertrouwd voor mij zijn als collega's. Mm-hmm. En dat ik hier studio binnenloop en dat er ABBA speakers klinkt, dan voel ik me gelijk al wel thuis. Nee, er zijn vast nog heel wat dingen waar we nog aan moeten gaan wennen en wat allemaal zijn vorm nog moet krijgen, maar... Ik vind de basis...
0: Radio 2 draait dus ook ABBA. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Natuurlijk.
1: Dat snap ik. Maar dat is natuurlijk... Ja, in de basis vind ik dat een fijn begin, zeg maar. Ja.
2: En wat ik heel leuk vind, is dat het een kleinere zender is. En dat klinkt misschien al als een tegenstrijdigheid. Want je denkt altijd, hoe groter, hoe beter. Mm-hmm. Maar het is één club van mensen die met elkaar een hele zender runnen.
1: En, dat is het.
2: En de publieke omroep is natuurlijk veel groter. Dat biedt ook kansen. Dat heeft ook iets heel moois.
0: Ja.
2: Maar dit is een kant van de radio die ik persoonlijk nog niet heb gehad in mijn carrière. Nog niet heb meegemaakt. En dat vind ik heel erg leuk.
0: Dit is echt een verademing.
2: Dus dan gaat mijn radioneurd hart gaat er harder voor. Klopt,
0: snap ik.
2: Ja, ik ben nog jong. Ik heb zo lang gedaan wat ik heb gedaan. En kan ik nu eens een nieuw hoofdstuk aan toevoegen. Ja. Op een andere manier.
0: Nou, het is een mooie aantrekkingskracht.
2: Ja,
0: toch?
2: En het is echt heel leuk. En dat merk ik nu al. Dus dat betekent ook, denk ik, dat je per saldo met z'n allen harder moet lopen voor hetzelfde resultaat. Mm-hmm. Maar ook dat is heel erg leuk als je met de neus dezelfde kant op staat.
0: Nou, we lopen met z'n allen dezelfde kant op.
2: Rent. Ja, dat is wel handig.
0: Vraag van Saskia. Wie heeft wie gevraagd om een radioduo te worden?
1: Oeh, jeetje.
2: We hebben elkaar niet gevraagd. Het is eigenlijk gewoon, het is ons overkomen.
1: Een beetje gebeurd, ja.
0: Jullie hebben elkaar officieel dus nog nooit gevraagd om met elkaar een radioprogramma te maken.
2: Misschien is dat wel het geheim van een goede relatie.
1: Gewoon de eerste, de beste die je tegenkomt bij de bushalte. Nou, zullen we verkering nemen?
0: Nooit trouwen, gewoon samen wonen, klaar.
1: Het was echt nog een heel 100.000 jaar geleden bij waar we vroeger werkten bij Radio 2. Dat als de echte ochtendshow vakantie was, dat er natuurlijk een vervanging moest zijn. Mm-hmm. En dat deed ik al heel lang.
0: Ja.
1: Met Rob Stenders toen nog. En toen ging Geert Ekdom, die dat toen de ochtend deed, die ging weg. En toen voelde Rob Stenders de bui al een beetje hangen. Want die dacht, oh god, straks moet ik dat voor vast die ochtend gaan doen. Dat moeten we niet hebben.
2: Dan gaan ze mij weer bellen.
1: En ik denk dat Rob Stenders toen aan Jan-Willem heeft gevraagd van, hey, wil jij niet zo met Jeroen doen? En toen dat Jan-Willem zei, oh, oké.
2: En zo is het precies gegaan. Rob heeft letterlijk gezegd van, nou ja, ik weet dat Jan-Willem dat als een soort van droom had. Ooit een ochtendshow. Mm-hmm. Dus wil hij dat niet doen? En nou ja, dat ik dan hartstikke leuk. En
1: zo is dat gekomen.
2: Twee weken is in mei samen. En toen is het uit de hand gelopen.
0: En dat is al hoe lang nu?
2: We hebben een invalbeurt van 8 jaar. En dan voegen we nu toch heel wat jaartjes weer.
0: Oké. Nou,
1: 8 jaar, ja, zeker.
0: Jochem, die wil ook nog wat weten van Jan-Willem. En Jeroen, wat wordt jullie spiksplinternieuwe exclusieve en felbegeerde hoofdprijs? Want ik weet... daarom praat ik er even doorheen. Ik weet dat die thermomok natuurlijk iets heel belangrijks had. Komt er weer... Komt er weer zoiets?
2: Waarom
1: ik geef het woord aan Jan-Willem Roodbeen.
2: Dat hoort gewoon bij ons.
1: Dus ik wil zeggen, dan moet je maandag maar luisteren, maar je hebt het al gedaan.
2: Nee, maar dat wil nog niet zeggen dat hoort gewoon bij ons.
0: Maar hebben jullie nu het logo er dan afgekrast en doe je dan een stickertje voor Radio 10?
2: Nee, die anderen waren allemaal op.
0: Oh, die waren allemaal op. Oh, wat goed.
1: Die hebben we allemaal weggegeven.
0: Nou, ik neem aan dat er heel veel prijzen worden weggegeven, toch, in de ochtend?
1: Nou, komende week natuurlijk sowieso, als we met de verhuisbus het land
0: absoluut. En jullie gaan veel spelletjes spelen met
2: maar we beginnen in Noord-Holland, hadden we dat al gezegd? Ja, staat hij bij jou op in Noord-Holland, app je adres... en dan komt Gijs misschien
1: in de ochtend
2: maandag bij jou langs.
1: Oh, Gijs gaat nu... Wat ga je doen, Gijs? Gijs duikt onder de tafel.
0: Want jullie geven vaak cadeautjes weg, maar ik heb ook iets voor jullie.
2: Nee.
0: En dan mag je zelf even... op de ene staat Jan Willem en op de andere staat Jeroen. Ik weet welke Jan Willem is en Jeroen, maar jij mag het zelf kiezen.
1: Dus één heel klein tasje. Ja, het is één heel klein tasje waar heel veel in zit.
2: Het ziet eruit alsof er één leeg is en de ander niet. Maar dat zal misschien dan ook wel de twist zijn, Jeroen.
0: Het is jongens, jullie weten hoe radio werkt. We hebben niet alle tijd.
1: Doe mij maar het lege tasje.
0: Het lege tasje.
1: Lege tasje.
0: Die is voor jou.
2: Lege tasje voor jou.
0: Die is voor jou. En dan is deze voor jou. Het kan zijn dat je de prijs even door moet geven. En dat het dus niet helemaal klopt.
1: Moet ik nu kijken wat erin zit?
0: Ja, kijk maar wat erin zit.
2: Ik denk dat deze voor Jeroen is.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Want dit zijn klompen. Ja. En Jeroen woont natuurlijk op een landgoedje. / boerderij. Oh. En houdt van het buitenleven.
1: Ja. Dus, maar klompen heb je nooit genoeg. Nee, is mijn ervaring.
2: Is dat en hij wandelt ook door het leven op klompen. Hè? Dus letterlijk en figuurlijk.
1: En ik heb een klein in mijn tasje waarvan je dacht dat er niks in zat. Oh. Een klein plastic zakje. Vol met Plectree.
0: Plectree.
1: Ja.
0: En dat zijn Plectrums. Daar kun je gitaar mee spelen.
1: Dus die voor Jan Willem. Want Jan Willem speelt gitaar.
0: Maar dat moet je even uitleggen.
2: Dat inderdaad niet met klompen. Dus die geef ik aan jou.
0: Jij speelt gitaar, je speelt de elektrische gitaar? Of,
2: Ja, beide, akoestisch en elektrisch.
0: Ja. Oh, wat goed.
2: Ja, maar dat is zeer slecht verder hoor. Dus dat
1: kunnen die okay, ze zijn ook in de goede mate klompen.
0: Ja. Oh. Hoe is het mogelijk? We hebben al iets van ABBA gedraaid. We gaan nog lekkere cadeautjes even bekijken. We hebben iets van ABBA gedraaid. We willen ook iets voor jou draaien. Wat kan ik voor je draaien, Jan-Willem?
2: Wat heb je klaarstaan? Want je hebt er vast over
0: nagedacht. Ik heb de CD Pet Sounds heb ik gepakt.
2: Ja, dat dacht ik. Ja. Maar wordt het God Only Knows?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, dit is zo mooi.
2: Wat is er toch lekker, hè?
0: Wees welkom bij de zender.
2: Ik ga je niet meer weg.
0: Aanstaande maandag, dan gaat het gebeuren.
1: Hadden we al gezegd dat we er heel veel zin in hebben?
0: Ja, dat...
1: We hebben er heel veel zin in.
2: Heb jij er ook al zin in?
0: En het begint om 5:00.
1: Vijf uur.
0: Radio 10 staat op.
2: Het klinkt vroeg, maar dat is het niet.
0: En dit zijn de Beach Boys.
1: Huh?

0: gelijk gekregen. The Beach Boys en God Only Knows. Je hoorde het als favoriete plaat van Jan-Willem Roodbeen. Zo enthousiast, ze zijn alweer verdwenen. Ze zijn alweer uit de studio zijn ze verdwenen. Ze gaan met een verhuisbus gaan ze nu al door het land heen. Hoe is dat mogelijk ook? Nou, aanstaande maandag dan gaat het beginnen om 5:00 PM. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin? Nou,
1: de overleden oorlogsmisdadiger Mladic krijgt mogelijk een staatsbegrafenis. En steeds meer mensen op Tinder gebruiken AI voor hun foto's.
0: Oh.
1: En toen dacht ik vind het wel spannend, maar hoe goed zijn mijn Tinderfoto's?
0: Lisanne, doe je mee zo?
2: Ja.
0: Zeker.
3: Oh. Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Komende week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
4: Goedemorgen.
3: Laat het ons weten. En maak kans op de gekke prijzen. Komende week, de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker, fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
16: Kippie.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
21: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Ja, vanavond geleidelijk droog, maar vannacht opnieuw buien. Morgen wat zon en later een buitje op. Later op de dag meer regen bij zo'n 22 graden. En de zomer die komt nog een keer terug. Wanneer dat is, dat weten we niet, maar dat zal ik je nog een keer zo laten weten. We gaan meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Het is vrijdagmiddag, meestal is het heel druk. Hoe is het vandaag? Robin van der Gier, die weet dat. Goedemiddag.
25: Goedemiddag, ja, heel druk. 60 files op dit moment op de A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Op de A12 Arnhem-Den Haag is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel heb je nog tussen Houten-Oost en Woerden een 30 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Oost een 30 minuten tussen Heteren en Ravenstein.
0: Je moet even met je lichaam ietsjes naar de zijkant toe. Want we zitten even...
25: Oh ja, dat is radio.
0: Zie je,
25: dus ik
0: nou
25: even,
0: zie ik radio 10. Ja. Zie ik, ja, heel fijn. Goed, als je in de file staat, maak je niet te druk. Wij blijven in ieder geval lekker bij en kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. We gaan straks lekker de top 4040 seconden spelen. En dan kun je weer €100 aan thuisbezorgde goed mee winnen. Gisteren ook met de hakken over de sloot. Maar het is wel gelukt. En misschien lukt het jou vandaag ook. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. De overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic krijgt misschien een staatsbegrafenis. Een Servische minister zegt dat dat normaal is voor een generaal. En Mladic wordt in Servië door veel mensen nog steeds als een held gezien. Over 2 weken is de concertreeks van Céline Dion in Parijs. En daar is zij nu ook aangekomen. Bij de Champs-Élysées werd ze opgewacht door een groepje fans. Ze zei, Parijs voelt als een tweede thuis. Vanaf 12 september geeft ze 26 concerten in Parijs. En ja, die zijn dus allemaal al uitverkocht.
0: Ja, bij het Songfestival volgend jaar gaan ze ook optreden.
1: Ja, we gaan het zien. Mm. Mediamarkt heeft zijn spaarprogramma aangepast. En dat is slecht nieuws voor de klant. Die moet vanaf eind september 5 keer zoveel punten verzamelen als nu. Eerder deze maand zei Albert Heijn al dat klanten voor elke €2 een koopzegel krijgen. Dat was eerst altijd voor elke
0: bij
1: media, euro.
0: Bij Mediamarkt moet je dus voor €5000 aan artikelen kopen om een bon van €20 te kunnen krijgen.
25: Zoveel?
0: Dat klopt toch niet?
1: Nou ja, als er mensen zijn die het erin trappen, dan is het natuurlijk... Nou,
25: ik ben toch niet gek?
1: Ja, precies.
0: Nee, wij wel.
1: Ja. En we moeten het even over Tinder hebben, Gijs.
0: We moeten helemaal niks, hoor. Ik bedoel, jij wil het graag over Tinder hebben, toch?
1: Ja, steeds meer mensen op Tinder gebruiken namelijk AI. Kunstmatige intelligentie voor foto's op hun datingprofiel.
0: Maar leg eens uit, dan gaat iemand een foto maken met jouw uiterlijk?
1: Nee, gewoon van zichzelf. Maar dan zeggen ze, kan je even die eruit halen? Kan je mijn gezicht wat gladder maken? Het is het filter van vroeger, maar dan wat ingewikkelder.
0: Ja, een beetje retoucheren, maar dan vraag je dat aan...
1: Zegt, ik heb hier een pasfoto. Kun je een foto maken alsof ik business class in een vliegtuig zit? Zie je ook heel veel.
0: Oh.
1: Bij RTL zeggen deskundigen, heel dom. Mensen vallen juist op mensen die niet perfect zijn. Dus waarom zou je dat doen?
0: En daarom heb jij heel veel succes, toch, op Tinder?
1: Ja, daar hebben we het zo over. Uit een klein onderzoekje van een verslaggever van RTL blijkt het tegenovergestelde.
0: Oh.
1: Mensen kiezen vooral voor foto's die met AI zijn gemaakt. Die vinden ze het mooist, blijkt uit dat kleine onderzoekje.
26: Wij zouden denk ik toch dan deze kiezen.
27: AI?
26: Ja, dat zou je niet zeggen.
27: Nee, zeker niet.
28: Geen AI?
27: Geen AI? Toch echt AI?
29: AI kan het best goed doen, hoor.
1: Ja, ik kan het best goed doen. Maar.
0: Ja, nee, maar dat snap ik wel. Want sommige AI-foto's die je ziet, die zien er gewoon heel gelikt en mooi en netjes uit.
1: Ja, dat blijkt wel. Deze deskundige heeft nog een advies.
3: Een hele goede tip is om eens mensen in jouw omgeving mee te laten kijken naar jouw foto. Die kennen jou het beste en die kunnen ook zien, daar zie je er gewoon prachtig uit. En ik zie ook heel duidelijk dat jij het bent.
0: Ja. En wij zijn natuurlijk jouw vrienden. Wij weten hoe mooi jij eruit kunt zien. Dus, lijkt mij heel verstandig. Lisanne, die zit naast je. Geef jouw telefoon even aan Lisanne.
1: Ik heb dit nog nooit aan iemand laten zien welke foto ik heb gegeven.
5: Behalve aan iedereen op Tinder.
0: Ja, precies, ja. Maar hoe noem je dat? Een welkomstfoto of een beginfoto?
1: Ik heb zo'n 6 profielfoto's.
0: Misschien 6 profielfoto's.
1: Zitten er wat foto's van Radio 10?
5: Ja, geef dan maar hier.
1: Ik denk maar, nou oké, je moet niet meer even kijken. Hè? Of met wie ik heb geluk. Oh my god.
0: Zeg even wat je ziet, Lisanne.
5: Ja, de eerste foto. Oh, wel heel slik gelijk, maar dat is de laatste, denk ik.
6: Dat is een Radio 10 foto, toch?
5: 1, 2, ja, 3 foto's van Radio 10, dames en heren.
1: Ja, maar daar sta ik goed op.
0: Oh, kijk nou. Oh ja, via de webcam maken we daar ook even een foto
1: maar
0: van.
1: Maar even eerlijk, er staat ook een foto met een poes op. Dat was me aangeraden, dan ziet er een beetje kwetsbaar uit.
5: En eentje waar het lijkt alsof je aan het hardlopen bent, maar dat is niet zo.
1: Nee, dat is zeker. Maar de vraag is, lijk ik er een beetje op?
5: Ja, je lijkt. Ja, die laatste vind ik wel het minst nog lijken.
0: Ja. Maar weet je wat het probleem is, Martijn? Je lijkt het te veel.

Wat moet je doen? 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. En als je mee wil spelen, als je dat aandurft... Nou, ik heb een kwalificatievraag voor je. Dan moet je die goed beantwoorden. En wie weet doe je dan mee. Welke bekende Nederlandse volkszanger, die inmiddels is overleden... maakte een bekende cover op het nummer Give It Up van Casey and the Sunshine Band? Dus welke...

0: Shania Twain en Don't Impress Me Much. Deed het samen met Anne-Marie en Unhealthy. Het was een grote hit in 2023. En je hoort hem hier in de meeste muziek in de middagshow.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Oftewel Gijs op 10. Mary, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, 57 jaar. Je komt uit Helmond. Je mag meedoen.
2: Ja.
0: Want je wist het antwoord op de volgende vraag. Ja, dat is fijn, hè? Welke bekende Nederlandse volkszanger die inmiddels is overleden, maakte een cover op het nummer Give It Up? Dat is...
2: René Kast.
0: En weet je hoe het nummer ook heette?
2: Nee.
0: Nee, Atje voor de Sfeer was het. Kijk.
2: Oh ja, Atje voor de Sfeer.
0: Atje voor de Sfeer, voor de Sfeer. Atje voor de Sfeer. Ja. Ja, precies, ja. Nou ja, die heeft daar die cover op voor gemaakt. En dat betekent dat jij het goede antwoord hebt gegeven. Je mag lekker met ons meedoen. Ik wens je sowieso heel veel succes. Moet ik je het spel nog uitleggen of is het helemaal bekend?
2: Nee, ik weet de spelregels.
0: Oké, nou, zal ik het voor de mensen toch heel snel even uitleggen die het nog niet kennen. 40 seconden krijg je de tijd. 10 platen moet je uit de top 4000 herkennen. Titel of artiest mag je zeggen. En als je het niet weet, pas dan. En als het lukt, binnen 40 seconden of 10 titels. Of 10 artiesten of een combinatie daarvan te herkennen, dan win je €100 aan thuisbezorgde goed. Nou,
2: ja.
0: En jij weet inmiddels hoe het werkt. Ben je er goed in? Speel je het wel eens vaker? Gewoon?
2: Ja, elke dag.
0: Oh, elke dag. En? Ben je goed dan? Hou je meer dan...
2: Ja, dan wel.
0: Nou ja. Wij zitten lekker met je mee te leven. De hele middagcrew!
3: Hallo!
0: En,
2: Hallo!
0: En we praten ook terug natuurlijk. Dat is zo lekker. We mogen alleen geen antwoorden voorzeggen. Dat begrijp je. Ja, dat vind ik ook jammer. Maar ja, ik denk dat je het zelf al redt. Zullen we gaan beginnen?
2: Ja, zeker.
0: Oké, Mary, let op. Hier is fragment nummer 1.
2: Dit is Dom.
0: Ja, precies. Ja, Kees in de Saint-Germain. Heel goed. Hier is nummer 2.
2: Toto.
0: En Hold the Line. Wat goed. Hier is de derde alweer.
2: Bruce Springsteen.
0: Ja, Bruce Springsteen! Nou, dan moet je heel even wat langer wachten.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Bruce Springsteen en Glory Days. Niks aan de hand, ik heb er nog één.
2: Spandau Ballet.
0: Ja, precies, ja. Favoriete plaat van mijn broer. Vreselijk nummer. True, hoorde je. Maar dat is wel goed. Je hebt er 3 geraden. Je moet er nog 7. 26 seconden heb je nog over. Het gaat hartstikke goed. Hier is de volgende.
2: Pas.
0: Oh. Je hoorde niet het stemgeluid van Madonna erin?
2: Nee.
0: Nee, oké. Nou, het was Madonna, dus een folk. Niks aan de hand. Ik heb er nog één. I've been addicted to you.
2: Goodbye. James Blunt,
0: ja, precies, ja, die kwam van diep. James Blunt, goodbye, my lover, of zoals hij het zelf zingt. Goodbye, my lover. Ik heb er nog één.
2: The Police.
0: Ja, The Police, heel goed. Dat betekent dat je er inmiddels 5 hebt geraden. 13 seconden heb je nog over. Ik zou een beetje vaart maken, Mary.
2: Ja,
0: nee, niks anders. Wij geloven in je. Hier is de volgende, let op.
2: Level
0: 42. Heel goed. Running in the Family. Ik heb er nog één.
2: Pat Benatar.
0: Oh. Kijk, zie je. Zo ga je even lekker de goede kant op. 8 seconden over. 3 moet je er nog. En dit is het volgende fragment. Nou, wij dachten met z'n allen dat ze zingt. Wat zingt ze?
2: Ik hoor het niet.
0: Oh, door de wind. Door de wind en door de regen. Dat zingt ze. Ja, Miss Montreal.
2: Miss Montreal, ja.
0: Ja, Miss Montreal. Oké. Nou, 3 moet je er nog steeds. Je hebt nog 3 seconden over. Wat denk je? Ik ben ook bang dat het niet gaat lukken. Maar als je heel snel bent, let goed op. Wellicht ken je deze.
2: Nee.
0: Oh, het ging zo goed. Ik wil net zeggen, ja, Earth and Fire was dat. En Fantasy.
2: Ja, Earth and Fire. Ja, jammer.
0: Nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Je mag het zelf zeggen.
2: Ja, de geitjeblokjes.
0: Ja! Hey! Ja, dat is het slechte nieuws. En het goede nieuws is, ze komen zo snel mogelijk naar je toe. Dus, nou, van harte gefeliciteerd. De geitjeblokjes komen dus naar je toe.
2: Dankjewel.
0: En ik wens je een fijn weekend, hè.

0: wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager... Ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm...
1: Of al de marketingmanager. Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter... Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: bakker.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alle Fa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: Allianz Direct. Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat. Werkt voor je. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.

0: is business.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Goedenavond, het is bijna over 1 minuut dan, 6 uur, dus het is hoog tijd voor het nieuws met Martijn Nijhuis, die al het laatste informatie even met Lisanne aan het doornemen was. Klopt het allemaal?
2: Is het
1: zeker. Ja, het is allemaal goed. Oké, goedenavond.
2: Goedenavond Gijs, er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. De 2 waren onderdeel van een groep van 10 mensen met verschillende nationaliteiten. De reisorganisatie heeft contact met de families van die toeristen. De zorgverzekeraars dreigen uit het overleg over medicijntekorten te stappen, meldt de Telegraaf. Ze zijn boos op apothekers, die zouden ervan beschuldigen mee te werken aan de tekorten. De verzekeraars willen dat zorgminister Hermans er wat van zegt. Al jarenlang hebben miljoenen mensen last van die medicijntekorten. In de Ronde van Spanje is de overleden koning van Noorwegen, Harald, geëerd. Niet alleen met een minuut stilte bij de start van de etappe, maar ook aan de finish. De Noorse renner Andreas Leckesund ging namelijk als eerste over de streep, en zijn landgenoot Tobias Johannessen die werd 2e. Bij Eindhoven Airport is een vrouw gisteravond met haar auto door een hek gereden. Bijzonder detail, die vrouw was helemaal naakt. Dat zegt de marechaussee bij Omroep Brabant.
3: Als de mensen waren er al heel snel bij en de situatie was gelukkig snel onder controle. Maar het is hoe dan ook natuurlijk een onwenselijke situatie.
2: Ja, en de naakte vrouw stopte met de auto's vlak voor de geparkeerde vliegtuigen.
3: Dit laat zien dat een luchthaven nooit helemaal 100% te beveiligen is. Maar het laat ook zien dat we in dit geval heel snel hebben kunnen optreden.
2: Ja, en de reacties gingen mensen helemaal los. Iemand zegt vanwege haar blote borsten, misschien wilden ze een booby trap achterlaten. Een ander schreef, ze reist gewoon licht, want dat is goedkoper. En weer een ander schreef, ze hoeft alleen maar een hek door. Only fans.

0: vrouw verward was.
1: Oh, oké.
0: En dat, die kans lijkt mij ook wel vrij groot eigenlijk.
1: Ja, ja.
2: Dat het was ook heel warm gisteren, hè, dus ik snap
0: ja,
2: het
0: wel. Ja, ik snap het ook wel.
1: Dat is ook waar.
0: Of je wil je vliegtuig halen, dat kan ook. Ja. Het radioteam weer. Vanavond wordt het snel droog. Vannacht zijn er opnieuw buien, 15 graden. Morgen eerst wat zon en een klein buitje. Maar later op de dag, dan raakt het snel meer bewolkt. Valt er ook meer regen. En dan wordt het opnieuw zo'n 22 graden.
1: Ze kwam niet door de douanecontrole of zo. Dat allemaal spullen in de kleding had ze gestopt.
2: Weet je, Martijn die naar Frankrijk moest.
1: Oh, hebben we dat verhaal wel eens verteld op de radio?
0: Ja. Ik word altijd geslipsearched daar, ja.
1: Ja, maar dat komt omdat je zo'n knappe man bent.
0: Dat is het natuurlijk, ja. Okay,
1: dankjewel, Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie om te kijken hoe druk het wel niet is op de Nederlandse wegen. En of dat nog steeds zo is. Goedenavond.
2: Goedenavond. Oh ja, zeker. Nog ruim 200 kilometer aan file totaal op de A2 Utrecht. Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld nog ruim een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A12 Arnhem-Den Haag een half uur door een ongeluk tussen Houten-Oost en Harmelen. En op de A27 Utrecht-Gorkum een kwartier tussen Hagestein en Noorderloos.
1: Oké, nou doe heel voorzichtig en kom ook heel huids thuis. Wij blijven in ieder geval lekker bij je deze hele file. We gaan straks muziek voor je draaien van Olivia Dean natuurlijk, want daar ben ik fan van. Les Humphrey Singers en Mexico, die heb ik ook voor je klaar liggen. En denk ook alvast even na over jouw vergeetmenietje, die kun je zelf bij mij kwijt.
3: Het is gekkenhuis bij

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: En niet te vergeten natuurlijk Mr. George Michael. Wat een geweldige artiest was dat. We missen hem nog elke dag. En Elton John, nou die dat is af en toe heel leuk om naar te kijken en naar te luisteren. Hij vindt Madonna helemaal niks en scheldt haar regelmatig uit. Nou ja, dat regelmatig. Tenminste, vroeger deed hij dat nog wel eens. En vooral dat ze niet goed kon zingen en zoiets. En ik vind dat heerlijk om daarnaar te kijken.
1: Oh, ik dacht dat jij een AI-filmpje had gezien.
0: Nee, dat was geen AI-filmpje. Trouwens, ik heb wel Phil Collins gezien met Paul McCartney. En die is er slecht aan toe.
2: Ging niet goed, hè?
0: Ging niet echt toe. En Elton John is dat op een gegeven moment ook op
1: mijn bed. Oh, ja.
0: Nou ja, ze weten elkaar wel te vinden. Zo, goedenavond en wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Terwijl het al avond is. Het is 13 minuten na 6. Wees welkom bij Gijs op 10. En mijn naam is Gijs Taverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele middagcrew.
1: Hallo. Hallo.
0: Ik doe even Lisanne, want die is even weggelopen. Waar is Lisanne nu?
1: Even plassen.
0: Is ze plassen?
1: Nee, ze is mijn maaltijd aan het opruimen. Ja, we hebben heel ouderwetse verhouding hier.
0: Oh, serieus?
1: Ja, zij doet even de huishouden en dan gaan wij door.
2: Dat is een beetje de thread wife van ons team.
0: We gaan het even over iets anders hebben. Over het hoogtepunt van het schooljaar. Want vroeger was dat het hoogtepunt van het schooljaar. 1 keer per jaar met z'n allen de bus in. Rugzak vol met snoep en mee op schoolreis. En dan zat er bij weinig 2 gekookte eieren in. Dat deed mijn moeder. Nee, dat was lekker. Mijn moeder deed dat en die deed dat in mijn rugzak. Vond ik lekker. Zal ik een eitje te eten.
1: Oh, je zal naast jou zitten. Bah.
0: En dan gingen we naar een pretpark of een speeltuin. Of in groep 8 een paar dagen op kamp. En dan kwam je terug en dan ging je onder de bank liggen. En dan zei je... Wow, alle kinderen.
1: Ze zijn vergeten.
0: Ze zijn vergeten. Dan. Mijn vader is een keer weggereden. Nee, dat was niet echt. Ja. Maar ja, ook meegemaakt. Maar dat soort uitjes zijn steeds minder vanzelfsprekend. Steeds meer ouders kunnen de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. En daardoor krijgen scholen de begroting voor de schoolreisje gewoon niet meer rond. En kinderen mogen sinds 2021 niet meer worden uitgesloten als hun ouders niet betalen. Dus dan blijft er voor scholen soms maar 1 optie over: het hele uitje schrappen. Ja, en dat raakt vooral kinderen die thuis ook niet zomaar een dagje weggaan. Volgens betrokken organisaties komen sommige kinderen nauwelijks nog hun eigen wijk uit. Zo dreigt het schoolreisje langzaam zelf een attractie te worden. Iets waarvan kinderen alleen nog maar, ja, gehoord hebben.
3: Ik heb ook kinderen die zeiken ook de hele dag over pretpark. Papa, gaan we naar het pretpark? Papa, gaan we naar de Six Flags? Papa, gaan we naar de Efteling? Papa, gaan we naar de Duinruil? Papa. En ik beloof het wel, maar we gaan niet. Ik beloof het al zo lang dat bij ons thuis heet een pretpark het land van ooit. Nou, dat weet je wel.

één van die platen die al heel lang niet meer op de radio zijn geweest. En waarvan je zegt, ja, dat zou ik heel zonde vinden dat die niet meer gedraaid wordt. Want dan vergeet iedereen hem. Aan welk vergeten liedje zit je nu te denken? Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat het me weten. Het kan gewoon via de Radio 10 app. Stuur mij een WhatsAppje. Dan ga ik hem nu binnen nu en een half uur voor je draaien.

0: precies andersom. Billy Joel die heeft het origineel gemaakt. Westlife heeft het ooit gecoverd, maar wel op een hele goede manier. Uptown Girl hoorde je hier bij de Meeste Muziek in de Middagshow. En Olivia Dean, die heb ik ook nog voor je gedraaid. Vergepenietjes kun je gewoon bij me achterlaten. Je kan het gewoon via de Radio 10 naar me toesturen. Via de Radio 10-app naar mij toesturen. Via een WhatsAppje. Dan komt het allemaal in orde. En straks hebben we ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Ja, 5 mensen blijven langer vastzitten voor de verkoop van designerdrugs. Hm. En kinderen weten vaak niet waar ons eten vandaan komt. Maar weten wij volwassenen dat dan wel?
0: Oh, ga je ons testen?
1: Even checken zo. Okay.

0: Dat is dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
12: Hé, wat doe jij nou?
11: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
14: Kippie.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
16: vakantie.
15: ANWB en gaan.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
18: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Ja, goedenavond. Vanavond op de meeste plaatsen is het droog. Maar vannacht opnieuw wat buien, morgen wat zon. Enkel buitje, later meer regen bij 22 graden. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van der Regie. Goedenavond.
9: Goedenavond. Op steeds minder plekken, gelukkig. Wel nog op de A2 Utrecht Den Bosch. Een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A4 richting Den Haag een kwartier tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. En op de A15 richting Rotterdam. Daar heb je een kwartier file tussen Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht.
8: Het neemt wel snel af, hè, nu? Toch?
9: Ja, zeker. Nog 56 kilometer totaal. Dus iedereen kan ze lekker naar huis.
8: Ja, en ga ook naar huis, want Robin die gaat zo op vakantie. En die wil graag heel snel naar huis. Waar ga je naartoe vanavond? Wat hoop morgen? Wat?
9: Ik heb geen idee. Dat is een surprise.
8: Weet je wat dat zo leuk is? Dat Lisanne, Martijn en ik, wij weten het wel.
9: Oh.
8: Maar we gaan het niet zeggen. Nou, kom veilig thuis. Kom jij ook veilig terug van vakantie. Hoe lang blijf je weg?
9: 2 weken.
8: Niet 3?
9: Nou, als jij dat wilt, dan blijf ik het hele jaar weg, hoor.
8: Nee, niet het hele jaar. Maar 3 is misschien wel lekker voor je. Goed, nou, heel veel plezier. En ik denk dat je er heel erg van gaat genieten.
9: Dank je wel.
8: Ik weet het haast wel zeker. Ik weet waar je naartoe, naartoe gaat. Dus. Goed, maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
10: Ja, goedenavond Gijs. 5 mensen die worden verdacht van het online verkopen van designerdrugs blijven langer vastzitten. Eerder deze week werden in Limburg 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt die achter de website Powercaps zitten. De president van Servië is boos op de VN. Hij vindt dat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in zijn thuisland Servië hadden moeten laten sterven. In plaats daarvan overleed hij gisteren in de gevangenis in Scheveningen. De renners van de Noorse wielerploeg UNO-X wilden vandaag extra graag de etappe in de Vuelta winnen. Na het overlijden van koning Harald. Nou, de Noor Andreas Lengensen won de rit inderdaad. Zijn ploeg en landgenoot Johannessen die werd 2e.
8: Ja.
10: Dus dat was wel een mooi eerbetoon.
8: Ja, dat was zeker een mooi eerbetoon. Je ziet af en toe misschien via de webcam zie je zo het handje van Martijn zo omhoog schieten.
10: Ja.
8: Dat betekent dat ik iets op het mengpaneel wil doen. Maar dat komt omdat we in een nieuwe studio zitten. Ja. Daar hebben we het vandaag nog helemaal niet over gehad.
10: En omdat jij een beetje vergeetachtig bent misschien.
8: Is dat zo, Robin?
10: Er zitten te veel wijntjes in, ik weet het niet.
8: Nee, dat gaat niet gebeuren.
10: Oh nee, dat is waar. Nee,
8: ik rij maar 1 glaasje.
10: Ja, dat is waar. Gijs, hè? In Lelystad zijn 600 kinderen op bezoek geweest bij een boer. Is te zien bij Omroep Flevoland.
8: Ja.
10: Om nou eens te kijken waar ons eten eigenlijk vandaan komt.
11: Want weten en eten jullie wel eens bietjes?
12: Nee, ik vind het niet echt lekker.
10: Nee, ik vind het niet zo lekker.
8: Maar weten die kinderen dan niet waar het vandaan komt?
10: Nou, in eerste instantie niet. Maar nadat ze de bieten zelf uit de grond hadden getrokken, wilden ze ze ineens wel eten.
12: We zijn een web aan het maken met allemaal groenten erin.
10: Een web?
8: Een web.
10: Web. En bietjes dus ook. Nou, deze boer was heel blij met het bezoek van de kinderen.
13: Heel veel kinderen weten gewoon niet hoe aardappels groeien en zo. En dat je dan de verwondering ziet van de kinderen hier. Nou, dat doet maar echt goed.
10: Ja, het is toch absurd dat er kinderen zijn die denken dat melk uit de fabriek komt natuurlijk. Maar
8: je zal daar maar niet mee opgroeien.
10: Nee, ja, ben jij daar wel mee opgegroeid, Gijs?
8: Ik ben daarmee opgegroeid. Maar ik kom uit de polder, uit Noord-Holland. Mm. Ik kom uit Schagen.
10: Nou, we gaan en even dat checken hoeveel jij daarvan weet.
8: Nou ja, ik weet niet of ik het nu nog weet.
10: Oh, nee.
14: Gelijk disclaimer.
8: Ja, maar dat vind ik ook een beetje ingewikkeld.
10: Eerst even een makkelijke dan.
8: Okay, tuurlijk.
10: Waar groeien pinda's?
8: Pinda's groeien in de grond, van die bonen.
10: Ja, dat klopt, onder de grond. Waar groeit een cashewnoot?
8: Maar groeit. Oeh, dat is een lastige. Die groeit volgens mij aan een boom. En die zit ook in een.
10: Het is jammer. Leuk geprobeerd.
8: Is het een wortel?
10: Nee, hij groeit aan de onderkant van een vrucht. Dus je hebt een soort vrucht.
8: Okay.
10: En er zitten allemaal dingetjes aan. Dat is dan die cashewnoot.
8: Ja, ja.
10: Wat voor soort fruit is een banaan? En dan kan je uit 3 opties kiezen:
8: mm-hmm.
10: Is het een steenvrucht, een bes of een verzamelvrucht?
8: Volgens mij is het een steenvrucht.
10: Een banaan is een bes.
8: Is een bes?
10: Ja, hè? Zeker. Toch iets beter moeten opletten, jongens.
8: Serieus? Ja, dit weet niemand.
10: Nou, het is een vraag in heel veel tv-quizzen. De laatste dan. Waar groeien kiwis?
8: Waar groeien kiwis?
10: Ja.
2: Dit is een mop. Ik voel het al.
8: Kiwis komen uit een ei. Die groeien niet. Ja.
10: Nee.
8: Is dat?
10: Nee, kiwis zijn ook vogels inderdaad.
8: Ja.
10: Maar leuk geprobeerd. Ze groeien aan een soort klimplanten.
8: Oh ja.
10: En dus niet aan een boom.
8: Oké. Okay.
10: En ik keer terug naar de boerderij, Gijs. Is dat een ideetje?
8: Nou, je mag een keertje met me mee. Dan kom je, mag je mijn koeien een keer melken. Dat is...
2: Martijn melkt andere dingen.

0: Uit 1999. En Madonna, of Madonna, zoals dat wordt aangekondigd en afgekondigd op de radio. La Isla Bonita, die hoorde je daar weer voor.
1: En vergeet me niet, je.
0: Ja, wij gaan even bellen met Peter Wibbelink. Dag Peter, goedenavond.
2: Goedenavond,
0: met
2: Peter.
0: Hi Peter, met Gijs. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hallo. Jij was al aan het eten of was je nog niet begonnen?
2: Nee, ik heb net gegeten, dus ik heb het eten net op.
0: En... Oh, het eten zit erin. Oké. Okay. En wat heb je gegeten? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Mag ik dat vragen?
2: Ja. Nou, eigenlijk heel standaard rode bietjes.
0: Rode bietjes? Oh, wat leuk. Nou ja, we hadden net Martijn, die had... Nou, ik zeg wat leuk, dat slaat natuurlijk nergens op. Wat leuk dat je dat gegeten hebt, maar... Nee, maar we hadden het net over bietjes. Dat kinderen dus bietjes niet lekker vinden. Behalve als ze het zelf maken en dan doen ze het in een wap.
3: Ja,
0: en dan,
3: dat is wel lekker, ja.
0: En dan maken ze er iets lekkers van. En dat, die zijn met de boeren, zijn ze dus hun eigen... Ja, groenten in een wap aan het doen. En dan kunnen ze dat zelf gaan opeten.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dat is leuk, hè?
2: Dat heb ik niet gedaan, hoor.
0: Nee, oké. Je hebt ze gewoon gekookt, denk ik. En dan,
2: maar okay.
0: Niet te veel aanzitten, want dan krijg je hele rode vingers van.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Goed, nou, daar kunnen we nog uren over doorpraten. Maar jij hebt al een tijdje een vergeetmenietje in je hoofd.
2: Ja, dit vergeetmenietje heb ik al een tijdje in mijn hoofd. Mm-hmm. Ik denk, ik ben vandaag vrij. Ik hoor jou, ik heb Radio 10 aan staan. Ja. Ik denk, ik app hem nou. Ik moest wel even googlen wat ook alweer de artiest was. Dat de titel wist ik wel.
0: Ja. Maar je hebt wel een tijdje in je hoofd, maar je weet niet wie die artiest is. Maar dat snap ik ook wel, want het is ook een beetje lastig. Want er zijn zoveel platen uitgebracht natuurlijk in dat decennium. In de jaren 80. Ja. Waarom vind je dit nummer zo leuk? Waarom mag dit niet vergeten worden?
2: Maar dit nummer, ik heb heel af en toe draai ik nog wel eens, eigenlijk de laatste tijd niet. Mm. Maar dit is voor mij eind jaren 80 had je motocross. Ik ben motocross fan, dat is maar een hobby van mij. En toen trad hij een keer live op bij Stadioncross in Ahoy. En dat denk ik altijd eigenlijk een beetje onthouden.
0: Oké. Okay. Dus,
2: dat nummer, daar herinner ik me die Stadioncross aan van die tijd.
0: Maar dit is volgens mij, dit was niet een artiest die echt geassocieerd wordt met motocross, heb ik het idee.
2: Nee, ik weet ook niet hoe dat gekomen is. Toen Veronica, Bob de Jong, die deed die presentaties altijd.
0: Oh ja, die was van de Heilige Koe, hè? Dat was een presentatie van de Heilige Koe.
2: Ja. En die, daar herinner je het aan. Maar dat nummer is eigenlijk die titel, die onthoud ik altijd gewoon.
0: Oké, en de titel is?
2: What's the Color of Money?
0: Precies, en de artiest is Hollywood Beyond. En hij heeft het uitgebracht in 1986. En het is een mooi vergeetmenietje, want dit hoor je bijna nooit meer op de radio.
2: Ik heb er heel lang voor.
0: Nee, oké. Okay. Nou, ik wens jullie heel veel plezier mee. Geniet ervan. En blijf luisteren naar Radio 10, hè?
2: Ja, doen we altijd. En bedankt voor het draaien.
0: Oké, okay. Graag gedaan.

0: Het zijn verschillende kleuren die je hebt. Hoe mooier de kleur, hoe groter het bedrag van het biljet, toch?
1: Of groen vind ik een heel mooie kleur.
0: Vind je dat
1: een,
0: maar is een laag bedrag?
1: Nou, ik zit 1000 gulden, denk ik nog, ja.
0: Ja, dat is gulden. Dat is nu...

0: Nieuwe tafel, want we zitten in een nieuwe studio.
1: Joh!
0: Nummer 28. Waar alle koptelefonen en microfonen zitten. We moeten allemaal een beetje uitvogelen. Dennis, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Heb je een leuke dag gehad vandaag?
1: Nou ja, absoluut. Ja? Absoluut, ja.
0: Heb je iets bijzonders gedaan wat je graag met ons wilt delen?
1: Nou, ik moet hierna door, want ik heb een leuk Zero's feestje.
0: Oh, dus oh moet ik vaart maken?
1: Nou, nee, helemaal niet. Nee, maar ik moet vaart maken om 9 uur.
0: Oh,
1: omdat ik daar rond 10 uur moet beginnen.
0: Dus, en waar is het? In Maastricht?
1: Nee, dat is een beetje een thuiswedstrijd. Is
0: in Alkmaar. Oh, wat gezellig.
1: Ja, okay, ja, zeker.
0: Heel veel plezier als je vanavond. Moet je kaartje daarvoor kopen of is het een privé?
1: Nee. Je kan, ja, Super Zero's heet het.
0: Super Zero's.
1: Super Zero's. Okay. Dus alleen maar hits uit de jaren.
0: Heb je daar nog even reclame ook nog voor gemaakt? Je hebt een crypto-knijter Knoepert ook gemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Dat is een plaat die je straks gaat draaien na 7 uur. Is dat de eerste plaat hier na het uur? Of de tweede? Nee, of
1: het
0: de
1: is
0: derde?
1: De tweede.
0: De tweede plaat. Ja, niet dat het iets toe doet, maar ik denk dan weet ik ongeveer welke richting we moeten kijken.
1: Ja.
0: Dan weet ik ongeveer wat er geprogrammeerd zou kunnen worden.
1: Ja, precies. Want je hebt de playlist nog niet...
0: Ik heb de playlist nog niet gezien. Nee, dat hebben we met z'n allen afgesproken. Martijn die kijkt er af en toe wel in. Maar
2: nee, dat is helemaal niet goed. Ik had het 3 keer goed deze week.
0: Ja, daarom. Omdat je er af en toe niet kijkt. Ja, natuurlijk. Goed. Wij moeten dan raden welke plaat het is. Als we dat niet raden, dan zet je de app open. Ja. Dan kan team luisteraar, die kan een gokje doen. Lisanne, let op, hè. Want,
3: ik let op.
1: Je bent het goed bij mij.
0: Ja, maar zij is altijd heel goed.
1: Oké. Nou, het gaat om de enige hit waarin een 18e eeuwse genie een abonnement op MTV lijkt te hebben.
4: Holy. Is je ook een radio star?
1: Nee.
4: Oh.
2: 18e eeuwse genie?
1: Ja, de enige hit waarin een 18e eeuwse genie een abonnement op MTV lijkt
2: te hebben. Is het een Michelangelo of zo?
1: Nee.
3: Rembrandt?
1: Nee.
0: Holy, was wel goed, ja. I want my MTV. Nee, is het ook niet? Nee, het is natuurlijk
1: iets de clip was wel vaak te zien op MTV.
0: Dat clip was heel vaak te zien. Ja. Michael Jackson?
1: Nee.
0: Thriller?
1: Nee. 18e eeuwse genie.
0: 18e eeuwse genie.
1: Ja.
3: 18e eeuw, is dat 1900?
2: Dat weet ik nog wat.
3: Ja, dat weet ik zo nooit.
2: 1700 nog wat is 18e eeuw.
3: Oké. Okay. Ik heb helemaal beslag.
4: Elteres zwakstroom van de studio, hè. Toch leuk.
0: Oh, dat is zo heerlijk. Het is net alsof mijn eigen familie zo vrijdagavond al net half beschonken probeert een spel uit te leggen.
1: Ja, hij is lastig, hè?
0: Hij is lastig. Ik denk dat wij het gewoon niet weten.
1: Ja, nou ja,
0: Zullen we één keer roepen?
1: Ja, Lisanne, let op.
0: Ja,
1: de enige hit waarin een 18e eeuwse genie een abonnement op MTV lijkt te hebben.
2: Lijkt te hebben.
0: Lijkt te hebben.
4: Ah, ik ga met vakantie.
0: Ik wil net zeggen, denk dat we het niet weten. Als jij het wel weet, laat het weten via de Radio 10-app. En het juiste antwoord hoor je zo, na 7 uur.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Alle verf, super voor.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat...

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Nou, de vrijdagavondborrel is begonnen. Hè? Ja. Bij het ook allemaal wat losser mag worden. Dus althans, Treintje Oosterhuis heeft er zin in. Touch me there, touch me everywhere. Zingen ze zo samen met Total Touches. Eerst iemand die ik vanaf hier niet kan aanraken, maar wel kan aankondigen. Martijn Nijhuis, met het nieuws van 7 uur. Martijn, goedenavond.
11: Ja, goedenavond Dennis. De brand bij een toekomstige AZC-locatie in Valkenswaard is aangestoken. Dat zegt de politie nu het onderzoek is afgerond. Die brand brak eergisteren uit en er waren meerdere ruiten vernield. Kort daarvoor werd bekend dat er in het gebouw 40 minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website PowerCaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen ervoor opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en de websites offline gehaald. De Servische president Vučić vindt dat de VN onbeschaafd is geweest, omdat die oorlogsmisdadiger Ratko Mladic niet in zijn eigen land heeft laten sterven. Ook klaagt hij dat hij niet te horen heeft gekregen wanneer zijn lichaam naar Servië toekomt. Daar krijgt Mladic waarschijnlijk een staatsbegrafenis. Tennissers Tennon Griekspoor en Botik van der Zandschulp keren terug in het oranje team voor de Davis Cup. In februari gaven ze nog de voorkeur aan hun eigen carrière. Griekspoor had toen ook kritiek op de tennisbond. Coach Paul Haarhuis zei bij de NOS dat hij geen signaal heeft gezien dat er nog steeds iets speelt. Het radiotenweer, er trekken stevige buien over het land. Kans op onweer, daarom geldt ook code geel. Vannacht zijn er opklaringen, het koelt af tot 15 graden. Maar ja, ook morgen wisselvallig. Kans op onweer, regen en dan gaat het 22.
10: Oké, maar ook nog wel lekker eigenlijk, hè?
11: Ja, joh, na al die dagen is het wel fijn.
10: Ja, ben je die hitte een beetje zo
11: wel?
10: Ja, ben je er helemaal niet van? Want ik heb geen idee, man.
11: Ik verbrand al van een TL-bak, dat is niks voor mij. Ja,
10: oké. Nou, dan moeten ze het licht hier in ieder geval enigszins een klein beetje aanpassen. Dus. Martijn, dankjewel. En een fijn weekend. Flitsmeister, die komt nog met 3 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. Nou, ik noem ze inderdaad alle 3. De A2, want ze staan hier recht voor mijn neus. Utrecht Den Bosch, de Scheldemalsen en Waardenburg, 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 1 kwartier. En 10 minuten op de A76 Geleen-Keulen, ook voor Duitsland.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
14: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten.

0: Ja, Christian, wat denk jij?
1: Moet dat 18e eeuwse genie Wolfgang Amadeus Mozart zijn? Mm. Dan doen jullie die op de hit Amadeus van Falco uit Oostenrijk. Met Christian, groetjes uit Arnhem.
0: Ja, vanuit de auto, doei. Ja, nou, het was goed inderdaad. Uit 1985, 86, zo'n beetje Rugby Amadeus van Falco hier bij Radio 10. In ieder geval van harte welkom op dag 240 van het jaar 2026. Het is vrijdag, 28 augustus. Vandaag in 1898 veranderde apotheker Caleb Bradham de naam van zijn drankje Brad's Drink in Pepsi-Cola. Ja, niet onverdienstelijk, want laten we eerlijk zijn, mag ik een koude Brad's Drink? Dat klinkt toch een stuk minder verfrissend dan mag ik een Pepsi, toch? Vandaag in het nieuws. In Ohio heeft een kitten wel heel bijzondere carrière-start gemaakt. Het beestje werd gered uit een graafmachine en is inmiddels officieel onderdeel van de bouwploeg. Inclusief veiligheidshesje. Ja, het is de enige werknemer die betaald krijgt in brokjes. Nog wel. En onderzoekers in Zwitserland die vroegen vrijwilligers katoenen onderbroeken in de grond te stoppen. Hoe sneller ze verteerden, hoe gezonder de bodem bleek te zijn. Maar goed, er zijn dagen waarop je denkt dat jij een bijzondere baan hebt. En ja, dan lees je toch dat iemand professioneel begraven ondergoed onderzoekt. Nou, daar kan jouw baan niet tegenop. Nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. En als ik dan ook nog eventjes vooruitkijk, dan kan ik je vertellen dat om 8 uur de deuren van de Edison Date weer opengaan. Heb jij een hit die absoluut niet mag ontbreken? Laat het me weten via de Radio 10 app. Typ een berichtje in of spreek er eentje in. Het kan ook. Ik zie en hoor het hier allemaal binnenkomen. Dus wie weet hoor je jezelf dan ook nog wel terug over een uurtje op de radio. Maar eerst

0: Goedemorgen, Phil Collins met team and you'll be in my heart. Liedje over verbondenheid, over mensen die belangrijk voor je zijn. En nou ja, op zo'n vrijdagavond als deze is het misschien ook een mooi moment om even stil te staan bij de mensen met wie je het weekend gaan delen. In ieder geval fijn dat je deze avond met ons begint.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ja, ik heb een wereldhit uitgekleed tot het absolute minimum. Dus geen gitaren, geen drums, geen toetsen. Ja, wat blijft er dan over? Ja, precies, een paar seconden zang, meer niet. Ineens kan een liedje dat je al 100 keer hebt gehoord verrassend moeilijk te herkennen zijn. Dus een spits de oren, luister goed.
2: Am I strong enough to see it through? How crazy is what I will do?
0: Nog een keertje, komt-ie.
2: Am I strong enough to see it through? How crazy is what I will do.
0: Ja, zodra de instrumenten verdwijnen, dan blijft er ineens een behoorlijk raadsel over. Nou, zeg maar gerust een dilemma. Ja, denk jij te weten welke klassieker uit 1978 er gezocht wordt? Maak je kans op het exclusieve Radio 10 zomerpakket met een cap, een bijpassende zonnebril en een thermosbeker voor onderweg. Kortom, alles wat je nodig hebt voor de laatste zomerdagen. Ja, stuur je antwoord via de Radio 10-app naar de studio. Kom jij met de juiste artiest of titel, mag je zelf bepalen. Dan haal ik je zo in de uitzending en is dat zomerpakket voor jou. Nou, het is 7:30, vrijdagavond, de week zit erop, de lucht klaart langzaam donker. En sommige liedjes voelen alsof ze je meenemen eigenlijk naar een hele lange zomeravond van vroeger. Nou, dit is er zo eentje hoor. VOF de

0: daarop. En dat gaan we samen vieren. Komende week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Komende week, de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu halen, hè?

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 kiwi gold, 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten, 300 gram, maar 1,25. Aldi.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
16: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
17: Sloopmelk.
16: Mona?
17: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
17: Sloopmelk.
16: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
17: Sloopmelk?
18: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: De ontknoping van het a cappella dilemma komt eraan. En hoor jij wie er met dat mooie Radio 10 zomerpakket vandoor gaat. Hè? Maar eerst

0: misschien is stilte soms wel het grootste luxe product van allemaal. En Depeche Mode, die begrijpt dat als geen ander natuurlijk. Enjoy the silence, hoor die hier bij Team.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ja, Felix Koolhaas. We proberen

Ja, precies. Uit Saturday Night Fever, hè, die film Yvonne Elliman. Nou ja, dat appte jij dus met de Radio 10 app richting de studio. Dus Felix Koolhaas, dan moet het maar even op deze manier doen. Gefeliciteerd! Ja, van de harte. Het Radio 10 zomerpakket met de cap, de zonnebril en de thermosbeker wordt verstuurd naar je. Geniet nog van de zomer en van je weekend natuurlijk.

0: dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check Sport City.

0: Hotels.nl.
1: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbaan.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur... of sunnycars.nl.
10: Ja, nog een paar minuten en dan is het weer tijd voor de 80's & 80's. Een uur lang jouw favoriete jaren 80 is. Door jou gekozen en door ons gedraaid. Maar eerst het nieuws.
11: Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. De branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen, soms wel 15 euro per maand. En daar moet een einde aan komen, zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. De Britse overheid heeft een exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Ze hebben het bestempeld als nationale schat. Het schilderij werd vorig jaar bij een veiling voor meer dan 80 miljoen euro verkocht. Aan wie is onduidelijk. De Britten hopen zo dat het schilderij in een museum komt te hangen. De Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië om het brons. En een paar honderd meter verderop, op de bosbaan, was er wel Nederlands succes op de WK roeien. De mannen dubbel 2 pakte goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch.

0: X'en, 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Deze pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling.

0: Business.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Dennis Verheugd.
2: 7:05, vrijdagavond. De werkweek zit erop. Ja, het weekend ligt helemaal voor je. En de soundtrack daarbij, ja, die komt het komende uur uit de jaren 80. Lekker hoor, een uur lang hoor je echt de grootste hits uit een decennium waarin de synthesizers glommig, de refreinen meeslepend waren en bijna ieder liedje herinneringen oproept. Ja, en het mooiste is, jij bepaalt wat wij draaien. Dus nou, welke ethisch klassieker hoort voor jou bij deze vrijdagavond? Welke track brengt je terug naar een vakantie? Een avondje uit, je eerste liefde of gewoon een hele leuke tijd? Nou, laat het me weten via de Radio 10-app. Stuur een bericht of spreek een voicebericht in. En vertel waarom juist dat liedje zo bijzonder voor je is. Het kan allemaal, want ja, herinneringen maken de muziek vaak nog mooier. En zeker die herinnering die jij hebt bij een bepaalde track dus. Dan nu het officiële moment. Ja, de deuren van de 80's at 8 gaan open. Maar wie mag als eerste naar binnen? Is dat niet Benjamin? Hey, hallo.
3: Ja, goedenavond. Divine met Shoot Your Shot uit 1982. Limonade Disco.

0: Hey, goedenavond Dennis. Mijn man en ik vieren dit weekend onze 25-jarige samen zijn. Geen groot feest, gewoon samen een weekendje weg aan zee. En bij dat gevoel hoort voor mij maar één nummer. Someone Loves You Honey van June Lodge. Nog steeds net zo mooi als toen. Groetjes van Anita uit Hoorn. Nou, Anita, van harte. Ja, en veel plezier natuurlijk. Met en bij het uitwaaien aan zee. Maar dat gaat wel goed komen, heb ik het idee. Uit de zomer van 1982 kwam dat liedje van June Lodge. De zomer waarin er naast het radio luisteren ook natuurlijk tv werd gekeken. En vooral naar Zo Moeder, Zo Dochter.
1: Goedenavond. Vriendelijk welkom. Studio 5 van de NOS in Hilversum. Waar wij vanavond met u spelen het spelletje Zo Moeder, Zo Dochter. 6700 gulden op ons scorebord voor het goede doel van het Leger des Heils. En natuurlijk ons panel dat ook vanavond het spel weer moet gaan maken. Voorgezeten door Rien Poortvliet.
0: Ja, het spelprogramma dat gepresenteerd werd door Gerard van den Berg draaide om het raden van de moeder van een dochter uit een groep van 4 personen. En daar werd in 1982 massaal naar gekeken. Nou, terug naar deze tijd, want ook Peter die heeft zich gemeld in de ethische dating-app.
2: Hey Dennis, met Peter.
3: Hoi.
2: Zeg, kunnen we vanavond met dit lekkere weer voor een lekker gitaartje gaan?
3: Oh.
2: Ik dacht van Shadow on the Wall. Dank je.
0: Mike Oldfield, fijn.
4: Wat is jouw favoriete hit uit de jaren 80?
5: Geef hem door via de Radio 10-app.
4: Ethisch Addict.
5: Radio 10.

0: Ja, speciaal gedraaid voor Marieke.
1: Ethisch en Reeds, Radio 10.
0: Hey, net als morgen ga ik met een paar vriendinnen een dagje naar het Stadsfestival in Amersfoort. En ik heb er nu al zin in. En om alvast in de stemming te komen, hoor ik graag Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler. Wat een stem had zij. En sinds haar overlijden draai ik haar muziek alleen maar harder. Fijn weekend. Groetjes van Marieke. Nou, tof dat je deze hebt aangevraagd, want vaak is het toch Total Eclipse of the Heart, hè? Ja, maar goed, Holding Out for a Hero komt ook uit de jaren 80, dus hij komt. Nou, wil je ook iets horen uit dit fantastische decennium? Meld je via de app van 10, laat daar een berichtje achter. Dat heeft Wesley ook gedaan voor hem, zo dadelijk. It's Only Love, ja, voor Brian Adams en Tina Turner. En Martin, die heeft iets ingesproken.
2: Goedenavond, Dennis.
0: Hey.
2: Je hebt van die mensen die denken, ik word chauffeur.
0: Nou, leuk toch?
2: Dus ja, de hele dag al onderweg. Onderweg naar Noord-Duitsland. Ja. Om de boot naar Zweden te pakken.
0: Okay.
2: Kijk, dan hoef ik natuurlijk niet zo heel erg te klagen. Want ik heb een climate control in de auto. En die staat op 22, 23 graden. Dus eigenlijk zit ik heerlijk. Maar voor de eet is het eet. Dacht ik aan de cars met drive. Groetjes, Martin.
0: Gaan we doen.
1: Ethisch en Reeds, Radio 10.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: De kippiepan. Woordenvol kippenhapjes. Klaar binnen 30 minuten.

0: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: anders doe.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Park. Hij was speciaal voor jou. Hij stuurde het volgende bericht. Dit weekend gaan mijn vriendin en ik op huizenjacht. Op zoek naar ons droomhuis. Daarom hoor ik graag Hold Me van Fleetwood Mac. Groeten van Mark. Nou, succes morgen. En dank voor je aanvraag in ieder geval. Hij werd gedraaid in de Edison Eight. En Propaganda met Jewel Eye to Eye werd ook aangevraagd. En wel door Iris.
1: Ethies, Eendagsvlieg.
0: Ja, met dit keer een band die zijn naam te danken heeft aan de Britse rockgroep Slade. Toen de bandleden nog op de universiteit zaten, stond daar een rode kist die ooit door Slade was achtergelaten. Ze gebruikten die kist vervolgens om hun microfoons en andere spullen in te bewaren. En na een tijdje werd die mysterieuze rode kist zo'n vertrouwd onderdeel van de band dat ze besloten hun naam eraan te ontlenen. En zo ontstond Redbox. Ja, veel mensen dachten vroeger dat hun hit For America een typische Amerikaanse hit was. Maar Redbox kwam gewoon uit Londen. Ja, en liet zich voor het liedje inspireren door Indiaanse muziek. Want die bijzondere kreten, trommels en koortjes die je zo gaat horen waren in de jaren 80 behoorlijk ongewoon in een pophit. En juist daardoor viel de track zo op, hè, tussen al die synthesizers van die tijd. Enige nadeel, het bleef helaas wel bij deze ene hit.

0: Hey, Dennis, ik ben net thuis op werk. Ik heb een koud biertje gepakt. Ik ben klaar voor het weekend. Mag ik Money for Nothing van Dire Straits horen? Groeten van Bas uit Schagen.
1: Onethisch en eet.
0: Nou, Bas, dat mag jij zeker. Ja, naast dat koude biertje natuurlijk ook. Hè. Ja, een prima match zo te horen. Nou, het zit er alweer bijna op voor deze vrijdagavond. Zo dadelijk hoor je hier Jan Paul met de mooiste classics uit de top 4000 van afgelopen jaar. Heel veel plezier met hem na 9 uur. Morgenavond bij Jules, een nieuwe 80's and 8. Voor nu nog even een fijne uitsmijter. Ineke, waar kom jij mee?
2: Ik zou graag ditje van Erasure Sometimes willen horen. De clip daarvan is ook altijd leuk. Want dan dansen ze op een flat. En ik zou hem graag willen horen. Bedankt.
1: 80's and 8.

0: Van de klant van mijn persoontje nog dit. Joep, doe je de mazzel!
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
15: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Joehoe!
17: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van 7

0: verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
1: Mike!
0: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30 op 6.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het ANP nieuws van 9 uur.
2: D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten naar het ziekenhuis. De buien gingen gepaard met zware windstoten, veel onweer en hagelstenen tot wel 6 centimeter. Hoogspanningsmasten en vrachtwagens waaiden om. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terechtkwam. In Helvoort, vlakbij Tilburg, zijn 3 mensen opgepakt die aan het stropen waren. 2 van hen hadden een jachtvergunning, maar raken die misschien kwijt. Er werden bij de stropers ook veel opvallende jachttrofeeën gevonden, zoals opgezette beren en schedels van apen. Al hadden die niks met deze strooptocht te maken. En bij een kerk in Spijkenisse is een enorme bronzen klok gestolen, meldt Rijnmond. De klok weegt 150 kilo en stond in de tuin van de kerk. Het kerkbestuur dacht de klok voorgoed kwijt te zijn, maar hij werd al snel weer teruggevonden. De dief probeerde hem namelijk te verkopen aan een metaalhandel om de hoek en viel door de mand. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtendshow.

Het is Volumia bij Radio 10 en het prachtige afscheid. Nou, afscheid is het zeker niet wat mij betreft. Want ja, we gaan net pas beginnen, dus ik zeg juist een hele goede avond. Jan-Paul hier en welkom bij de Top 4000 Classics op de vrijdagavond om je weekend in te luiden. Het allerbeste uit deze hele mooie lijst, die ga je horen vanavond. En laat vooral even weten ook wat jouw favoriete Top 4000 Classic is. Reageer via de app van Radio 10 en misschien kan ik hem nog wel voor je draaien. Zo maar kunnen natuurlijk. Hey, in die lijst, daar staan heel wat sterren in. Ook liedjes over sterren. Ik heb even wat nagezocht. Onder andere Coldplay, A Sky Full of Stars staat erin. Madonna, Lucky Star, Boy Meets Girl en Waiting for a Star to Fall. Ja, en opvallend, deze band die heeft twee liedjes gemaakt over sterren. Shining Star en simpelweg Star. Ze staan allebei in de Top 4000. En die laatste die ga je nu horen. Earth, Wind and Fire bij Radio 10.

Paid My Dues, Anastasia was dat. 6 keer staat ze in de lijst, in de top 4000. En daarmee blijkt ze toch wel heel veel fans te hebben onder de Radio 10 luisteraars. Veel mensen die haar hebben geselecteerd voor de stemlijst, voor de top 4000 de afgelopen jaren. En dat kun je natuurlijk straks later dit jaar ook weer doen, hè. Jouw selectie van favoriete hits aller tijden, daarmee stel jij de top 4000 samen. En Martijn die laat even weten via de app dat een van zijn favoriete classics van de Nederlandse band Sandy Coast is. Kijk, nou, dankjewel voor het doorgeven, Martijn. Sandy Coast, kijk. Dat is leuk om weer eens te horen. The Eyes of Jenny hoor je nu bij Radio 10.

0: Sta op. En dat gaan we samen vieren. Komende week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 Staat Op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Komende week, de Radio 10 Staat Op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.

0: en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: De Kippie Pops, spare ribs of snackpan. Wat is jouw favoriet?
3: Kippie.
2: Joehoe!
4: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
5: Mike!
4: Die is niets veranderd.

0: Mobiel Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
14: Nu hou, hè, dus niet straks.
15: Fans van Voodoo.
16: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 1,25.
15: Fans van voeding.
17: Aldi.
18: Met alleen maar het beste uit de top 4000. Michael Jackson hoor je zometeen. En eerst Lionel Richie.
19: Top

0: goed dit, hè? Van het album Dangerous. En wat een geweldig album was dat.
1: Top 4000.
0: Classics. Begin jaren 90, ik kan me dat nog goed herinneren, dat moment. Dat album uitkwam. De een na de andere hit stond erop. Remember the Time, Black or White, natuurlijk Heal the World. Dat werd uiteindelijk ook de naam van zijn liefdadigheidsstichting, hè? Heal the World. Waarmee hij heel veel goede doelen heeft ondersteund. Ja, en Who Is It komt ook van het album Dangerous. Michael Jackson in de top 4000 classics van Radio 10. Ja, het zijn de pareltjes uit de lijst die je hoort elke avond vanaf 9 uur. Met zometeen de band die op een gegeven moment helemaal klaar was met live optreden. Vanwege het enorme succes. Hoe het zit hoor je zo.

de Beatles. En wat een gigantisch succes hadden ze in de jaren 60. Maar ja, dat had ook zijn keerzijde. Ze kregen namelijk op een gegeven moment een hekel aan live optreden. En dat kwam vooral omdat de fans tijdens live optredens en concerten zoveel lawaai maakten dat de Beatles zichzelf en de muziek die ze maakten helemaal niet meer goed konden horen. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik bedoel, dat maakt muziek maken helemaal niet meer leuk als je het gewoon zelf niet eens meer kan horen. En ja, de techniek in die tijd was nog niet zo ver om daar echt wat aan te kunnen doen. Dus ja, het was vooral behelpen op het podium voor de Beatles. We Can Work It Out hoorde je in de top 4000 classics op de vrijdagavond van Radio 10. Met deze prachtige eerste single van Ed Sheeran. Dit is

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Hallo.

0: afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Bij Eurojackpot.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
6: Een hogeschool in Breda begint maandag gewoon met het nieuwe studiejaar, meldt Omroep Brabant. Op een introductiekamp in België werden gisteren bijna 200 mensen ziek. De oorzaak is nog onbekend, maar het lijkt om voedselvergiftiging te gaan. Aruba en Curaçao kunnen een rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia, die de afgelopen maanden werden getroffen door zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij denkt dat veel spullen via de eilanden naar Zuid-Amerika kunnen worden vervoerd. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, roept hun concurrenten op om tieners beter te beschermen op social media. Dat doen ze in een paginagrote advertentie in Amerikaanse kranten, gericht aan TikTok en YouTube. Meta trof eerder deze week een schikking om hun apps minder verslavend te maken voor tieners. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Het idee ontstond op social media en de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed idee. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie.

0: alleenbakker.nl.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.

0: Staan ze dit jaar op nummer 1? Dat is de vraag. Wisselen ze van plek met Bohemian Rhapsody, want het scheelt nooit heel veel, hè. Afgelopen jaar stonden ze in ieder geval op nummer 2, de Eagles en Hotel California.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, het ligt natuurlijk uiteindelijk aan jou, want met jouw stemlijst kun je bepalen hoe de Top 4000 gaat klinken. In november zijn zoals gebruikelijk de stemweken. Dat is dan ook jouw kans om jouw selectie aan favoriete liedjes door te geven. Ja, en op die manier mede bepalen wie er op nummer 1 terechtkomt, hè. Wie er gaat staan uiteindelijk. Hey, Simply Red ga je zo meteen horen in de Top 4000 Classics van deze vrijdagavond. En Janneke die reageert nog even via de app van Radio 10. Ze zegt, ach, genieten van de muziek. Heerlijk op de vrijdagavond met een lekker drankje op de bank. Zou je Natasha Bedingfield kunnen draaien? Ik ben al jaren fan van haar, zegt ze. En dit jaar op Pinkpop was ze geweldig. Ja, blijft goed. En dat haar hits populair blijven, dat blijkt wel, omdat ze toch elk jaar weer in die Top 4000 staat. Hè? Onder andere met deze, Unwritten by 10.

Ja, je kunt je er niks bij voorstellen, maar voordat zanger Mick Hucknall met Simply Red begon, speelde hij in een punkband. Hij was toch zoekende, zullen we maar zeggen. Ja, vanaf op het moment dat hij met Simply Red begon, wist hij dat hij goed bezig was, dat dit was wat hij zou moeten doen. De naam van de band, van Simply Red, schijnt te verwijzen naar zijn favoriete voetbalclub, hè? Manchester United. Dat is hij, daar is hij fan in hart en nieren van. De kleur van de club is rood, dus ja, Simply Red. Money's too tight to mention, hoorde je bij Radio

0: Schat?
1: Hm?
0: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
1: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
0: Mafkees.
2: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
9: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Joehoe!
18: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
19: Mike!
18: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30 op 6.
20: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Joujou.
27: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
28: Het is gekkenhuis.

0: Black Panther Party. Daar heb je misschien wel eens van gehoord.
1: Top 4000
0: Classics. Ja, de Black Panther Party. Met name in de jaren 60 en 70 was dit een politieke organisatie die zich inzette voor gelijke rechten voor de zwarte bevolking in Amerika. En ze waren niet bang om geweld te gebruiken om hun punten te maken. Dat is uiteindelijk toch wel een beruchte groepering. En een van de leden van deze beruchte partij was destijds, ja, Chaka Khan. Eind jaren 60 was dat. En daar heeft ze ook haar naam gekregen. Want eigenlijk heet ze gewoon Yvette Stevens. Op een of andere manier bleef daar Chaka Khan hangen. En in de jaren daarna, na haar tijd bij de Black Panther Party, heeft ze de naam behouden en gebruikt voor haar muziekcarrière. Ja, het zegt allemaal wel iets over deze dame. Hè? Met lef en pit en ook een stevige mening. Je hoorde haar met I Feel For You. Toto hoor je zometeen in de top 4000 classics van Radio 10. Ook Dusty Springfield komt eraan. En dit is Keen. This is the

Toto bij Radio 10, waar je vanaf komende maandag een gloedje nieuwe ochtendshow hoort. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten zijn je nieuwe vrienden in de ochtend. Radio 10 staat op elke doordeweekse dag van 5 tot 10. Dus zorg dat je er niets van mist vanaf aanstaande maandagochtend. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst even genieten van het begin van je weekend. En dat doe je natuurlijk op de vrijdagavond met de Top 4000 Classics. Mijn naam is Jean-Paul en wat goed dat je er ook gewoon bij bent, hè? Laat ook iets van je horen via de app van 10. Vinden we altijd wat leuk om iets van je te horen. En natuurlijk geef jouw favoriete classic ook even door. Misschien is dat wel Dusty Springfield. In Private hoor je nu.

0: afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Het is gekkenhuis.

0: 20% korting bij Bouwmaat.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...

0: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
7: Aldi, het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold, 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten, 300 gram, maar 1,25.
6: Fans van Voeden.
4: Aldi.
9: Radio 10. Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat... omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen... een omweg van wel 10 kilometer maken. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten?

0: Business.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: broertjes Fred en Richard. Samen zijn ze Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, dat is leuk. Ik duik samen met jou in de grootste hitlijst aller tijden. En ja, alles staat daarin, hè. Dus we komen heel wat moois tegen. Zometeen Jay-Z samen met Alicia Keys. Ook Christopher Cross komt eraan. Maar eerst, Al Green. Ja, dat is een echte soul-legende, hè. Hij zat heel lang geleden, in de jaren 50, als jonge jongen, in een gospelkwartet samen met zijn broers. Maar daar moest hij op een gegeven moment mee stoppen, als een soort van straf, omdat hij werd betrapt door zijn ouders op het luisteren naar, ja, verkeerde muziek. Maar wat voor muziek dan? Nou, bijvoorbeeld de muziek van Jackie Wilson. Dat werd niet gewaardeerd door de oudere generatie in die tijd. Maar niet alleen Jackie Wilson, ook Elvis Presley is een grote invloed geweest op de jonge Al Green. Ja, en het heeft hem uiteindelijk gevormd tot de muzikant die hij nog steeds is. Op 80-jarige leeftijd inmiddels. En nu een echte top 4000 classic van hem. Hier is Let's Stay Together.

Het eerbetoon aan een van de mooiste steden van de wereld, New York City. Tenminste, dat vinden heel veel mensen. En ja, eerlijk gezegd, het is ook een hele bijzondere stad. Ik ben er 2 keer geweest. En ja, je kijkt inderdaad je ogen uit. Er is van alles te doen. De grote bekende toeristische dingen natuurlijk. Hè, maar ook heel veel verborgen locaties. Hè, uitgaansgelegenheden en eetzaakjes. Ik volg de laatste tijd Ian Soden via Instagram en TikTok. Ian Soden, hij is een New York City guide. Dus een gids eigenlijk. En in zijn video's laat hij allerlei leuke tips en verborgen onbekende locaties zien en bezoekt hij ook in New York. Dus ja, vooral als je iets anders wil zien dan het drukke Times Square of de Empire State Building en dat wat meer voor de hand liggende dingen, ja, daar krijg je nou echte tips van hem. Ian Soden, zo heet hij. Jay-Z en Alicia Keys die gaven ook een muzikale tour door de stad Empire State of Mind in de top 4000 classics op deze vrijdagavond. Met nu, ja, misschien wel een van de mooiste liedjes van Christopher Cross. Dit is Sailing op Radio 10.

0: samen vieren. Komende week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Komende week, de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
12: Nu hou hè, de

0: anders doe.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
3: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo.
10: Mike.
9: Die is niets veranderd. De Hanslers. Elke maandag om 21:30.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen. En natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Eric Clapton en zijn band Derek and the Dominoes. Leila was dat. Ja, een echte top 4000 classic natuurlijk.
1: Top 4000 classics.
0: Heerlijk. En van deze Engelse gitaarvirtuoos naar onze eigen Brabantse troubadour. Guus Meeuwis. Hij heeft het Philips Stadion ingewisseld voor Ahoy Rotterdam. Want volgend jaar april gaat hij daar een concert geven. Nou ja, eens kijken of ze daar in Rotterdam net zo'n feestje kunnen bouwen als in Eindhoven. Nou ja, aan de muziek zal het er in ieder geval niet liggen. Per spoor, hier is Guus Meeuwis bij Radio 10.

Gloria Gaynor en I Will Survive op Radio 10. En daarvoor nog Guus Meeuwis. Ja, het is bijna 12 uur. Morgenavond een nieuwe Top 4000 Classics. Dan met Albert-Jan Sluis op de zaterdagavond. En ik ben er maandagavond weer op de plek van Edwin vanaf 9 uur 's avonds. Veel plezier zometeen met de non-stop de grootste hits aller tijden. Blijf vooral lekker luisteren naar Radio 10. Geniet van je weekend. Dan heb ik nog deze voor je. Het prachtige Belfast Child van de Simple Minds.

0: zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten. En krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
21: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
23: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
24: Het is gekkenhuis bij

0: alleenbakker.nl.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: 12 uur.
1: Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties in Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden.
0: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtend.

Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt, worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. Het Radio 10 weer door Weer Online.

0: Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtendshow.

0: Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Paramaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtendshow.